0: En makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

S'avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio. You can't touch this. You can't touch this.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Bewakingsbeeld waarop we zien hoe een bezoeker van een Utrechtse club de gouden ketting steelt van een andere bezoeker. 6000 euro is de ketting waard, maar de emotionele waarde is nog veel groter. Ook goed beeld van een oplichter die gaat shoppen met een gestolen pas. En nog een keer aandacht voor de bizarre aanval op straat in Amersfoort. Op klaarlichte dag werd een man bedreigd door twee mannen met een mes. Uiteindelijk werd hij ook gestoken. Wie zijn die twee messentrekkers? Dat is de vraag.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kottie. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer, eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De zomer vier je bij ons.
4: In summertime, summertime, summertime, summertime.
3: In summertime.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: kunnen we ervan zeggen? Nou, veel. Je kunt ook beter misschien je mond houden. Je hoeft niet alles te zeggen. Maar Boskerk, wat een leuke zaai is dit. Nummer uit 1977. Dat is toch alweer bijna 50 jaar geleden dat die gemaakt is. What can I say? Nou, we kunnen een heleboel gaan zeggen. En dat gaan we ook wel doen, toch? In Utrecht is wakker, Anne.
1: Hallo, goedemorgen. Zeker weten.
0: We hebben diverse onderwerpen natuurlijk, waar wij de dag mee gaan openen vandaag met de gepresenteerde radio-uitzendingen van Radio M Utrecht. Gezellig dat je er bent. We hebben ook een leuke Facebook-vraag of een aardige Facebook-vraag.
1: Ja.
0: Dat wil zeggen, ik zeg altijd Facebook-vraag, maar iedereen kan reageren als je bijvoorbeeld WhatsApp gebruikt via de RTV Utrecht-app natuurlijk. Kun je altijd in contact met ons komen. Diverse onderwerpen, waar gaan we het onder andere over hebben, Anne?
1: Ja, in gemeente de Ronde Vele krijgen kinderen op scholen fatbike-les. Dat vind ik toch wel wat. Dat is wel bijzonder. Ja. Leren ze vooral het verschil tussen fietsen op een e-bike, fatbike, een normale fiets. Ja, en waarom? We gaan zo meteen, kwart over zeven, een wethouder spreken. Mm-hmm. Die daarover gaat en die daar aan het hoofd staat. Ja, en dan gaan we even vragen, waarom vinden ze het belangrijk om die lessen te organiseren?
0: Ja, ik kan er wel een voorstelling bij maken, eerder gezegd. Ik zie heel veel, nooit maar kinderen op een fatbike die heel hard voorbij rijden. Ja. Al dan niet met oortjes in. En die totaal geen aandacht hebben voor de weg. Maar die bovendien ook eens met een gigantische snelheid hier voorbij rijden.
1: Ongelooflijk wat je soms voorbij ziet schuren.
0: 40 kilometer per uur, 30, ik heb geen idee. Snel in elk geval en zonder helm. Lekker verstandig om dat vooral te doen. Niet te doen dus. Fatbike lessen.
1: Ja.
0: Ik vind het helemaal niet zo gek eigenlijk.
1: Goeie zaak, misschien wel. Ja.
0: Een van de vele onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. Ja, en we hebben het zonnig natuurlijk. Dus tenminste, ik hoop dat de zon er een beetje goed bij gaat komen.
1: Ja, dat zou wel lekker zijn, hè?
0: Dus ook zonnige muziek, nu uit 1989.

0: Fijn om ze erbij te hebben. De Fab Four, de Beatles dus. En Ticket to Ride. Het is inmiddels 14 over 6 geworden. Je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht op woensdag 1 juli. Hadden we al gezegd? Nee, hebben we niet gezegd.
1: Nee, nog niet.
0: Het is een nieuwe maand natuurlijk.
1: Nieuwe maand. Nieuw half jaar.
0: Zo, want we laten het eerste halve jaar van 2026 weer achter ons. Nou weer, we laten het achter ons, want we hadden dat nog niet eerder gedaan. Maar wat is dat snel gegaan?
1: Nou, ongelooflijk. Niet zo hardop zegt.
0: Ja.
1: Heel snel.
0: Grappig is eigenlijk, als je erover nadenkt, dan... En je stelt jezelf de vraag, wat heb je allemaal gedaan in een half jaar tijd? Probeer eens 10 dingen te bedenken. Ik denk dat 5 dingen al moeilijk is, daar moet je over nadenken. Wat gek is dat eigenlijk, hè?
1: Ja, heel raar. Ja, dat herken ik wel, zeg. Jeetje. Nou, het gaat enorm snel.
0: Vakantie misschien. Ja, ik ben nog een weekje in Nederland geweest. Vond wel lekker eigenlijk, denk ik dan aan.
1: Ja?
0: Ik ben jarig geweest. Jij bent ook jarig geweest,
1: ja,
0: trouwens, in maart.
1: Oh, dat is waar.
0: Kijk, zo kom je er wel aan 5. Maar je moet er wel over nadenken.
1: Zo, kijk, eigenlijk, echt. Gewoon. Ja.
0: En wat biedt het volgende half jaar waar we dus nu in zitten? Geen idee. Laat maar komen, denk ik dan. Wat we ook willen laten komen, dat zijn de reacties op bijvoorbeeld de vraag vandaag.
1: Ja. En die is, wat verdiende jij met je eerste bijbaantje? En wat deed je precies? Nou, we zijn heel benieuwd, want we hebben het daarover. Met vandaag een aantal nieuwe wetten / regels ingaan.
0: Mm-hmm.
1: Waaronder dat het minimumloon omhoog gaat.
0: Oh ja, dat zei je gisteren al, hè?
1: Ja, anders is er even een overzichtje gemaakt. Een kind van 15 krijgt nu bijvoorbeeld minimaal €4,50 per uur.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik weet niet hoe dat vroeger zat. En misschien weet je nog wel wat jij toen als op je eerste baantje verdiende. Weet jij dat? Wat was jouw eerste baantje eigenlijk?
0: Supermarkt. Ja, ik vond het heel
1: leuk. Vullen?
0: In de vulploeg, ja, zat ik dan. Eigenlijk bracht ik hier ook foldertjes rond. Maar dat noemde ik, ja, dat is ook wel een bijbaantje natuurlijk. Ja. Maar ik wilde graag in die supermarkt werken. Maar dan moest je wel, er waren al heel veel jongeren die dat gingen doen. Mm-hmm. Dus ik was eerst even heel kort foldertjes aan het rondbrengen.
1: Okay.
0: Daar kreeg ik 24 gulden voor in de week, weet ik dan. Laten we voor het gemak zeggen 24, hè, want het is natuurlijk in de gulden tijd. Mm-hmm. 3 cent per foldertje kreeg ik. Nou, tel uit, je wens 810 foldertjes moest ik rondbrengen.
1: Oh, ja.
0: En
1: dan
0: was ik ongeveer 3,5 uur mee bezig in de wijk om dat te gaan doen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat was de eerste bijverdienste. Daarna in die supermarkt, want het was vrij snel dat het gebeurde, verdien ik 3,25 gulden per uur.
1: Mm.
0: Ja.
1: Oké, hoe oud was je toen eigenlijk?
0: Ik was 16, 15. Oh. 15 dat ik begon, ja. En dat vond ik leuk. En dat heb ik gedaan tot mijn 20ste of zo. In die supermarkt werken. Ik vond het ontzettend leuk. Ik heb ontzettend leuke tijd gehad. Dat was iets wat ik niet wilde gaan doen. Klein uitstapje wel gemaakt om dat even tijdelijk te gaan doen. Maar over het algemeen vond ik dat een leuke tijd. Ik heb het altijd een leuk geheel gevonden.
1: Oh,
0: supermarkt.
1: Toch? Ja. Ja,
0: en jij dan?
1: Ik ook in de supermarkt voor het eerst.
0: Maar
1: ja?
0: Niet bij mij in de supermarkt, had ik je wel gezien.
1: Ja, inderdaad. Nee, ik was ook 15 toen ik begon. Ook vakken vullen en dan 's nachts vakken vullen.
0: Niet waar?
1: Ja, ik stond om 3 uur naast mijn bed.
0: Echt waar? Ja, ja. Dat gebeurt tegenwoordig zo vroeger. Echt niet hoor.
1: Ja, nee, wij moesten dan om 3 uur op en dan tot en met 6 uur vullen. En dan weg.
0: Dat is slecht voor een mens om dat te doen. En dan ging je weer naar school toe.
1: Ja, of dat was dan in het weekend. Of in de zomervakantie trouwens.
0: Ja?
1: Dus dat deden we dan heel de week.
0: Oh ja.
1: Nou, ik had veel geld toen, Bob. Niet meer.
0: Ja, dat is lekker. Wat heb je ervoor gekocht?
1: Alles uitgegeven.
0: Ja, alles aan wat dan?
1: Ik weet nog heel goed wat ik aan heb uitgegeven. Verschrikkelijk stomme uitgaven.
0: Huh?
1: Ik had haarolie gekocht. Maar ja, je hebt helemaal geen haarolie nodig als je 15 bent. Kom op.
0: Maar waarom heb je haarolie nodig?
1: Ja, weet ik het toch ook lekker. En ik liep met een vriendin in de stad. Ik dacht, kokosolie. Dus
0: Ja, ik snap je. Ja. Dat is een beetje zoetig natuurlijk, ja.
1: Heeselijk, stom.
0: Maar ja, goed, met dat geld, maar heb je niet iets voor gespaard of zo? Want ik heb dat wel gedaan.
1: Poeh, ja, ik heb wel wat geld opzij gezet, maar ik was niet zo'n spaarder toen, helaas. Het ging vooral weer op aan de kroeg en dan leuke dingen doen met vrienden.
0: Okay.
1: Maar goed.
0: Nou, dan ga ik straks vertellen wat ik ervoor wil sparen en wat mijn drijfveer is geweest
1: om bij die
0: supermarkt te blijven. A, omdat ik het leuk vond en B, omdat je er wat mee verdiende.
1: Okay.
0: Reacties en welkom op je eerste bijbaantje. Ja. Wat verdiende je daarmee?
1: Ja, praat met ons mee, dat vinden we leuk. Kan via de app van RTV Utrecht op de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Zo, ik ben echt heel benieuwd wat mensen verdienden. Laten we zeggen 40, 50 jaar geleden of zo. Nou, laat maar weten aan ons.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Ik kom naar je toe.
4: De Nationale Nieuwe van deze week is 3, 2, 1 van Bente.
2: Per Radio M.

0: Bent er nog een paar dagen, krijgt ze die steun van ons als nationale nieuwe Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Het is 6:08 geworden. De kranten voor ons, we hebben het een beetje verdeeld. Jij wat, ik wat en de voorkanten van de kranten in een paar minuten tijd even doornemen met elkaar. Weet je, begin jij eens even. Wat heb jij voor je liggen?
1: Ik heb hier voor me de Telegraaf met een groot verhaal over angst voor banenverlies. Ongerustheid onder werknemers groeit. Steeds meer Nederlanders vrezen voor hun baan. Liefst 1 op de 5 werkenden is bang komend jaar op zoek te moeten naar iets anders.
0: Waarom?
1: Ja, 2 jaar terug was dat nog 1 op de 10 trouwens. Tegelijkertijd schreeuwen sectoren als de bouw, techniek en zorg juist om meer personeel. Ja, dit zegt dus een marktonderzoeker. Die onzekerheid neemt toe. Zien ze niet alleen houden vele honderden werknemers rekening met ontslag. Ze denken ook dat het niet lukt om daarna snel weer een passende functie te vinden. Even kijken hoor.
0: Dat is eigenlijk wel heel tegenstrijdig. Want tenzij je bang bent voor AI bijvoorbeeld. Dat je banen overgenomen. Vroeger dachten ze dat je banen overgenomen werden door robots, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat was voor een deel ook zo. De automatisering en zo. Maar dit?
1: Ja, ik zit even verder te lezen. Ja, natuurlijk kunnen werkenden die hun baan kwijtraken elders als zij-instromer altijd aan de slag, zegt de marktonderzoeker. Maar voor zo'n carrièresituatie moeten ze soms ook nog eerst een opleiding volgen. Mm-hmm. Dan is het financieel minder aantrekkelijk. Ja, waarom die ongerustheid groeit, blijkt dus uit een onderzoek van die marktonderzoeker Motivaction. Die ondervroeg in totaal 5500 Nederlanders hierover. Ik ga eens even verder bladeren.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Dan ga ik even verder en mag jij eerst mee.
0: Dat is goed. Ik ben heel benieuwd namelijk om, vanwege het feit dat er de banen van bewijs van spreken voor het oprapen liggen.
1: Opvallend.
0: De portemonnee door de bedrijven nog altijd getrokken wordt van kom hier werken, kom hier werken.
1: Dat horen we steeds.
0: Maar goed, het is een golfbeweging altijd, want we stappen zo weer in een deel met heel veel werklozen. Dat gebeurt dan ook weer. Het NRC, een NRC voorkant, hoe het Nederlands elftal een gouden kans op WK-succes liet glippen. Mooie analyse, zeg ik dan. Maar ja, goed, we hebben allemaal coaches. Ja, we hebben 1 coach minder nu, dat is Ronald Koeman. De bondscoach is opgestapt na het teleurstellende resultaat. Ja, was dit nodig, was dit niet nodig. Een reconstructie van de NRC over het wereldkampioenschap voetbal. Want dit had voor het Nederlands elftal een toernooi kunnen zijn waar het beste van meerdere generaties samenkwamen, zo schrijft de krant. Maar goed, bondscoach Ronald Koeman maakte nooit een compromisloze indruk. Daarover kun je lezen in de NRC vandaag.
1: Nou, ik heb even verder gebladerd in de Telegraaf en het stuk wat meer gelezen. Ja, wat je zei al, AI, dus kunstmatige intelligentie.
0: Toch wel.
1: Het aantal vacatures daalt en het aantal reorganisaties neemt toe naar aanleiding van de opkomst van AI. Ja, volgens de onderzoeker die betrokken is, Esther Coates, zijn juist die sectoren waar het om gaat gevoelig voor de verslechterde economie. In de horeca, detailhandel en facilitaire dienstverlening werken bovendien veel jongeren met een tijdelijk contract. En het wordt in veel gevallen, als bij een bedrijf minder goed gaat, niet verlengd. Dus dat ligt ook aan ten grondslag.
0: Ja, dat is het gemak van de werkgever, maar ook de bescherming voor de werkgever. En wat minder voor degene die inderdaad die bijbaan heeft of die baan heeft voor kortere tijd.
1: Ja. Dus de introductie van de AI speelt een grote rol, voornamelijk in de financiële dienstverlening en de accountancy. Ja, groot verhaal daarover in de Telegraaf. Dan blader ik even snel naar de Volkskrant die ik ook hier voor me heb liggen. Dat is een groot verhaal over Zweden. Daar gaan ook tieners voortaan de cel in. Kinderen van 15 tot en met 17 jaar mogen vanaf nu in Zweden worden opgesloten in gevangenissen voor volwassenen. De regering hoopt zo het groeiende bendegeweld, waar opvallend veel jonge tieners bij betrokken zijn daar, te bestrijden. Ja, er moet nu iets gebeuren, maar ik vraag me af of dit het juiste is, luidt een quote uit het verhaal. Met erbij een foto van het hek voor de tieners omgebouwde Rosersberg-gevangenis. In Zweden dus. En daar ook in die krant aandacht voor. Ja, Kitty Kotti. In gesprek met 5 vrouwen over de viering van Kitty Kotti vandaag. Is de Nederlandse houding veranderd of moet er nog meer gebeuren? Meer daarover in de Volkskrant.
0: AD schrijft er ook over op de voorpagina. Kort hoor, vandaag herdenken de Surinamers, de Nederlanders en de Caribische rijksgenoten Kitty Kotti. De verbroken, het mooi geschreven trouwens, de verbroken ketenen van ons tot slaafgemaakten. Ja, hun gewonnen vrijheid uit zich ook in een bijzonder hoofddeksel. En dat zien we op de foto. Een Ja, moet ik dat zeggen, mooi hoedje, een tulband. Ik vind het mooi om te zien. Zeker, kleurrijk is het wel. Aandacht dus voor het slavernijverleden en de afschaffing van de slavernij. Dat is Kitty Kotti en dat wordt vandaag gevierd. Dit deugt niet is een grote fout. Een grote fout. De boerenleider Ger Koopmans, dus een ander onderwerp, sleepte gisteren, moet ik dan daar zeggen. De messen voor een bomvolle zaal veehouders. Het waren er 3.500 ruim om, die stonden dan voor het blok. Toch tekent een politieke meerderheid af voor het voorstel van minister Jamie van Essen. En dat heeft alles te maken met die inkrimping van de veestapel, waar we het al eerder over hadden in Utrecht is Wakker ook.
1: Ja, ja.
0: Als laatste, heb jij nog een krant?
1: Dit was hem.
0: Ik heb hier trouw nog even. Maar een groot artikel op de voorpagina over het leven in Gaza. Dat is voor kinderen een marteling. Ik maak daar maar geen woorden aan vuil. Los van het feit, wat een ellende is daar nog altijd gaande. Ja. Ook voor kinderen, ook voor volwassenen. Over geen vooruitzicht hebben gesproken. Nou, als je daar toch geboren bent, als je daar toch moet wonen of kunt wonen.
1: Kinderen, echt verschrikkelijk die beelden om te zien.
0: Dit is Utrecht is Wakker. Het is 2 minuten voor 12:30.

0: Jan Paul Jong en Love is in the Air. Nou, gelukkig wel. Hier bij Radio M Utrecht zeker wel. Zometeen horen we Robert-Jan Boy bij ons binnengekomen in de studio, wat hij vandaag gaat ondernemen voor Utrecht is wakker. Even kort een weerberichtje van Grieto Spallenburg. Het is niet heel erg zonnig. Er komt wel zon bij, maar later vormen ook weer de stapelwolken het weerbeeld in Midden-Nederland. Blijft wel nagenoeg droog bij een lichtelijk westelijk windje met een maximumtemperatuur van rond de 25 graden. Kijk, die zomerse waarde die komt dan toch wel degelijk weer in beeld. Dat is toch een mooi vooruitzicht, denk ik dan. Even kijken naar het verkeer. Heeft de ANWB nog iets te melden voor Midden-Nederland? Nou ja, Den Bosch richting Utrecht, zeker de A2 tussen afrit Geldermals en afrit Everdingen, doe je 5 minuten langer over je reis. Tot zover.
1: Utrecht is wakker met

0: alweer 20 jaar geleden dat dit nummer verscheen. Rob de Nijs op Radio 1 Utrecht. We mogen hem graag begroeten met betrekking tot de muziek die hij heeft gemaakt. Want dat is een behoorlijk oeuvre. Inmiddels 6:30 geworden. Utrecht is wakker. Radio 1 Utrecht. Ik zei het net al, Robert-Jan bij ons in de studio. Maar niet voor lang. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want jij gaat weer op pad in de verslaggeversrol die jij gaat bekleden zometeen. We zijn zeer benieuwd.
1: V&D, voormalig V&D, in Zeist.
0: In Zeist?
1: Ja. Daar ga ik zo meteen naartoe.
0: Ja.
1: In het centrum van Zeist, uiteraard een groot gebouw. Staat er al, meen ik, in ieder geval dat de V&D daar kwam in 1968.
0: Met roltrappen, hè, ook?
1: Ja, de hele rattenplan. Ja, dat gebouw staat al 10 jaar leeg. Dus V&D is er al een tijdje uit.
2: Zo, en, dat is lang.
1: Maar vanaf deze week wordt het helemaal gesloopt.
0: Ai.
1: Maandag begonnen. Nou, dat duurt nog een aantal dagen, zeker weken.
0: Mm-hmm.
1: Het schijnt wat bekijks te trekken. Mensen die toch even komen kijken naar toch die vertrouwde plek waar V&D zat.
0: Ja.
1: Ook al staat het al 10 jaar leeg, dat het gebouw nu gaat verdwijnen.
2: Ja.
1: Dat er een gat ontstaat in het centrum eigenlijk.
0: Ja.
1: En we gaan er ook eventjes kijken, praten over de sloop met datgene wat er verder gaat gebeuren.
2: Ja.
1: En nou ja, wat komt er voor in de plek? Dat is ook bekend natuurlijk. Dat zijn bijna 190 appartementen.
0: Mm.
1: Dus daar gaan we het ook even kort over hebben. Maar het enige wat nog van de V&D overblijft, is de kelder.
0: Die blijft intact?
1: Die blijft intact.
0: Oké. En dan wordt de fietsenstalling voor de bewoners die daar later komen te wonen.
1: Ik weet niet precies wat ze daar gaan doen, eerlijk gezegd. Ik begrijp wel dat er onderaan de appartementen, zeg maar, op de banengrond, dat daar winkels komen, of in ieder geval bedrijfsruimte, zoals dat genoemd wordt.
0: Dat is in het centrum van Zeist.
1: In het centrum van Zeist. Dus als dat af is, kan dat ook weer een extra impuls geven aan het winkelcentrum, dat er een soort vernieuwing plaatsvindt. Maar dat gaan we ook vragen aan een winkel die er tegenover is gelegen. Een toko, want die heeft al sinds jaren dag uitzicht op de V&D.
0: Ja, die krijgt een heel andere view, zo gezegd. Ja. Ja,
2: wat me wel meteen afvraagt, hoe kan het dat zo'n pand in het centrum 10 jaar lang leeg staat?
1: Ja, dat heeft te maken, denk ik, met wat moet er nou inkomen en zo. Daar weet ik niet precies het fijne van.
0: Nou ja, als je eigenaar bent ervan, meestal zijn van die hele grote ondernemingen. En op een gegeven moment is een pand afgeschreven, dus dan kost het niks meer.
1: Wat zeggen we van de Chinees in Zeist? Hè? Daar heeft RTV Utrecht laatst ook over geschreven. Dat is naast Figi, het hotel. Daar staat al heel lang een Chinees leeg. De Chinees is verdwenen, maar het pand, nou, dat is in vervallen staat.
0: Ja. Ja, het zal wel van iemand zijn.
1: Van
0: maar
1: de buurtbewoners. Ja, en er komen er nu ook woningen in, meen ik. Maar dat is weer ingewikkeld met vergunningen, weet ik het allemaal. Maar dat staat ook al jaren leeg.
0: Het zijn markante gebouwen over het algemeen trouwens, die van Vroom en Dreesma. Met die lichtbruine buitenkanten, vaak om te zien. Een beetje beton.
1: Natuurlijk.
0: Utrecht heeft dat, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam. Ik zit even voor de geest halen waar ik wel geweest ben. Altijd zijn die gebouwen herkenbaar geweest.
1: Ja, ja, ja.
0: Weet jij al waarom dan dat gebouw niet omgeturnd wordt tot, laten we zeggen, appartementen van binnen? Dat
1: is een goede vraag. Ja. Dat ga ik ook vragen. Want dat is natuurlijk, waarom moet het helemaal gesloopt worden?
0: Ja.
1: Voordat het, en weer opnieuw opgebouwd. Daar zal ongetwijfeld de reden zal erachter zitten.
0: Ja.
1: Maar ook dat is een van de vele prangende vragen die wij natuurlijk eventjes
0: die stop je allemaal in je hutkoffer, die neem je mee als rugzak.
1: Ja, dan vraag bagage wat meegaat. En hoe gaat die sloop in zijn werk? Nou, misschien zijn er wat mensen die voorbij komen, die eventjes opzij kijken.
0: Ja.
1: Dat denk ik wel. Dus dat proberen we dan ook eventjes mee te nemen. We gaan gewoon eventjes naar Polsgrochten nemen.
0: Ik vind dat een goede zaak. Daar gaan we meer over horen. De sloop van het gebouw van V&D in Zeist.
1: Hoe is het?
0: Andere vraag, nog even kort dan.
1: Ja.
0: Dat is de vraag die we aan iedereen voorleggen vandaag. Je eerste bijbaantje, zeg maar. Wat was dat en wat verdiende je per uur? Kun je dat nog herinneren?
1: Ik per uur? Nou, dat
0: dat is de vraag.
1: Is dat, jongens? Niet te geloven.
2: Ja, dat is leuk. We hebben het wel even over gehad.
1: Ja, nee, dat is
2: wel benieuwd wat jij hebt gedaan.
0: Wat deed je als eerste? Wat was je eerste bijbaan?
1: Bollenrapen was.
0: Oh ja.
2: Bollenrapen?
1: Bollenrapen, ja, in de bollenstreken. Dus dan kwam er een ploeg langs.
2: En wat deed je dan?
1: Getrokken door een trekker. En ik, volgens mij is diezelfde ploeg niet veel lang daarvoor nog getrokken door een paard. En er werd de grond omgevoeld. En er kwamen de bollen die uitgebloeid waren.
2: Ja?
1: Die kwamen dan omhoog en die moesten geraapt worden. En die werden zorgvuldig opgestapeld om weer voor het of verkocht te worden. Of weer
2: gebruikt
1: te worden. Nou, dat was een jaar of 11, 12 geweest zijn.
0: Oh, dat zijn jong eigenlijk al.
2: Ja.
1: En dat denk ik zo'n beetje, 12 zal het geweest zijn.
0: Ja?
2: Ja.
1: En van dat geld heb ik een horloge gekocht van 55 gulden.
0: Kijk, dat is leuk om te horen. Ja, geweldig, hè? Ja.
1: Eerste horloge.
0: Ja. Dat is schattig. Prachtig, prachtig. Kon je al klok kijken toen of niet?
1: Ik kon al klok kijken, inderdaad. Dat ja? was ik net, had ik net onder de knie, ja. natuurlijk op 12-jarige leeftijd, dat begrijp je.
0: Geweldig.
1: Nee hoor, ik maak nu een geintje. Wat
0: nee, maar ja,
1: ik het helemaal serieus.
0: Nee, maar je kocht er een horloge van, dat is leuk, ja. Dan maak ik die kleine uitzoek. De eerste horloge dat ik kreeg was van mijn opa en oma, kreeg ik dat. Dat was een nieuw horloge. Als ik kon klok kijken, dan zou ik van opa en oma een klokje krijgen. En die mocht ik dan zelf uit. Op een gegeven moment was het zover. Ik denk dat ik een jaar of 8 was, 7, 8 jaar of zo, dat ik kon klok kijken. Ja, toen ben ik met mijn moeder naar de juwelier gegaan. Daar mocht ik een leuk horloge uitkiezen. En dat horloge heb ik nog steeds.
2: Oh, dat meen je, dat wat leuk.
1: Ja. Over horloges gesproken, ik heb eigenlijk maar 1 horloge in mijn leven gekocht.
0: Ja?
1: En dat is dat horloge.
2: Nee, wat leuk.
1: En een nagemort horloge, wat ik nog steeds om heb van...
0: Meen je?
2: Dat meen je niet. Mijn van de bolle rapen.
1: Mijn opa.
0: Mag ik even
1: mijn
0: kijken dan?
1: Van de moederskant, kijk.
2: Mooie
0: wat
2: klok.
0: Mooi. Ja, dat is
1: dat draag
0: mooi.
1: Ik dus al vanaf mijn... Nou, wat zal dat zijn? 14e, 15e?
0: Dat is geweldig. Dat is een horloge dat je nog...
1: Een filosofisch verhaaltje overhouden natuurlijk. Welke omstandigheden heb je niet op dat horloge gegeven?
2: Een barre
1: omstandigheden.
0: Dit horloge moet je nog opdraaien, toch?
1: Wat heeft dat horloge niet meegemaakt?
0: Dat horloge moet je opdraaien.
1: Het gaat om beweging. Dus nu dan moet ik een beetje...
0: Oh, beweging.
1: Een beetje een rare beweging maken.
0: Dat is heel modern, ja.
1: Nee, dat is als...
0: Maar nu snappen we het waarom je af en toe met je armen zo heen en weer gaat.
1: Precies. Al jarenlang.
0: En ik zeg, nu in de benen. Nu in de benen. Op naar Zeist om daar te gaan praten over de sloop van het Vroom in het Reesman gebouw in Zeist in het centrum. En dit is Linda Ronstadt.

0: drie mannen. Stuart Copeland, Andy Summers met een S en Gordon Summer of Sting. The Police, Every Breath You Take, bracht ons even met dit nummer naar 1983 terug. Zo, dat is even geleden, 1983. Je was er wel, Grita, toch, hè, toen, neem ik aan?
1: Goedemorgen. 12 Hallo. Was ik in 1983. Goedemorgen.
0: Ja, ik wist het helemaal. Nou, toen begon je wel een beetje met muziek kennis te maken. Dat je denkt van,
1: dat is natuurlijk altijd zo'n periode waarin je heel veel muziek luistert. Ja. Dat klopt, ja.
0: En daarna nooit meer, of zo?
1: Nou, daarna is het dan een heel stuk minder geweest. Ik heb pas sinds een paar jaar dat ik weer de muziek eigenlijk soort van heb herontdekt.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: En wat denk je dan? Is dat dan de popmuziek of is dat dan de jazz of iets anders of zo?
1: Jazz vind ik vrij complex.
0: Dat klopt.
1: Dat vind ik ingewikkeld.
0: Kenmerkend van jazz natuurlijk is dat eigenlijk is jazz gewoon... Ja, het kan alle kanten opgaan. Ik bedoel, dat is ook het leuke van jazz.
1: Ja, maar ik zie eigenlijk ook steeds meer de grote waarde van muziek eigenlijk. Dat denk ik, oh, wat is het eigenlijk goed. Eerder vond ik het vaak lastig als muziek zoveel emoties teweegbracht. Tegenwoordig denk ik, oh ja, dat is wel een mooi facet van muziek eigenlijk. Ja,
0: emotioneel met teksten en zo.
1: Ja, ik hou van muziek waar heel veel tekst in zit. Dat vind ik wel mooi. Ik hou ook wel van die Franse moderne muziek waar heel veel tekst in zit, dan begrijp ik niet echt wat ze zeggen, maar dan vind ik het wel heel mooi klinken.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Indila uit Frankrijk vind ik wel een hele mooie zangeres.
0: Nog een keer?
1: Indila. Ja, zij is een soort Franse zangeres met Arabische roots. Dat hebben ze natuurlijk wel meer daar in Frankrijk. En dat geeft wel hele mooie, dat geeft prachtige muziek. Ja.
0: Nee, ik ken haar niet, maar ik zal er eens even
2: kijken. Oh, René Dans le Vide.
1: Ja, die.
2: En Dernier Dansen.
1: Ja, dat zijn hele mooie nummers. Echt, ik vind haar heel mooi zingen. Ja.
0: Okay. Ik doe even een stukje jazz. Doe ik even. Ja, dit is wel heel bijzonder. Het is een 5-kwartsmaat.
1: Ja, klopt.
0: Take 5 van Dave Brubeck.
1: Take 5.
0: Even een klein stukje eventjes. Even samen luisteren. Grita Spanbrug. Gaat uit het dak. Ja, dat is wel geweldig.
1: Take 5 is ook wel leuk. Die heb ik ooit vroeger op de piano gespeeld.
0: Nou, hier, kijk eens even.
1: Kijk, dat is leuk.
0: Ja, dat
1: een 5-kwartsmaat. Ja, dat is wel leuk. Ja.
0: Anne, je had wel even naast Grita kunnen zitten, want jij speelt ook piano.
2: Ja, ik had het even kunnen spelen voor je, Grita.
1: Ja, we hadden wel quatre-mains even kunnen doen.
0: Quatre-mains.
1: Dat is lang geleden dat ik dat heb gedaan.
0: Zeg, we gaan weer terug naar het weer. Want we wijken alle kanten op, maar dat is niet de bedoeling. Dat ligt aan mij ook een beetje natuurlijk. Dus het weer voor Midden-Nederland vandaag. De zon is er wel weer bijgekomen, zie ik. Ik weet niet of het overal zo is, maar in Utrecht stad kan ik hem zien.
1: Ja, de zon is er volledig bij overal. Maar er zijn ook wel wat van die mooie laaghangende mistbanken. Omdat het behoorlijk is afgekoeld op veel plaatsen naar een graadje of 10. Dat geeft dan die, omdat er toch veel vocht in de lucht zit, geeft dat dan van die fraaie mistbanken die ook alweer snel oplossen of alweer opgelost zijn. Dan is het een paar uurtjes vooral zonnig. Dan komen de stapelwolken erbij. Het is echt zo'n ritme van zo'n zomerdag. Krijg je stapelwolken en zon. Misschien dat daar lokaal vanmiddag een enkel buitje uitgeperst wordt. Maar dat wordt... Ja, maar dat is heel... Dan moet je echt moeite gaan doen om daaronder te kunnen gaan staan.
0: Ja.
1: Meer dan 99% van de provincie houdt het dus gewoon droog. Bij een temperatuur die gaat naar de zomerse waarde van 25 graden.
0: Dat gaan we toch wel weer halen. Dat is toch wel weer een zomerse dag.
1: Dat is weer een zomerse dag. Dan die hittegolf die is afgelopen, maar het is nog wel een zomerse dag. Ja.
0: Even heel kort nog even terug naar de ochtend. Want die mistbank, ik reed een stukje door de polder heen. Ook inderdaad merkte ik dat. Dat is geweldig om te zien. Vroeg in de ochtend die
1: ja,
0: mist,
1: het ziet er gewoon, het ziet er heel mooi uit. We hebben natuurlijk een hele warme maand achter de rug. Maar ook een hele natte. Die combinatie heb je niet zo vaak. Er zijn plekken in Midden-Nederland. Ja, op de meeste plekken is meer dan 100 mm gevallen. Normaal is zeg maar een millimetertje 60, 70. En er zijn ook plekken met zo'n 150 mm. Dus we hebben een natte maand, een natte grond. En als je daar wat koelere lucht overheen krijgt, met de wind stil weer, dan kan het dan nog net even dat feerieke mistbanken kunnen dan tevoorschijn komen. Ja, ik vind het mooi.
0: Ja, zeker. En trouwens, het was zo goed als of het was volle maan. Ook deze keer. Gisteren niet, was hij niet goed te zien, vond ik. Helemaal een beetje roodachtig. Ook door de vocht in de lucht, denk ik dan.
1: Mm-hmm.
0: Maar vanmorgen was hij echt, vannacht, vanmorgen vroeg, toen ik hier naartoe kwam, heel vol en mooi te zien. Dus wie weet is dat morgen ook wel het geval. Want nu zal die niet meer zichtbaar zijn. Heel ver achter de horizon bijna, denk ik.
1: Gezakt waarschijnlijk. Ja, hij is denk ik gezakt. Ja,
0: Gita, het weer voor vandaag 25 graden. Mogelijk een buitje, maar over het algemeen zullen we het droog houden in Midden-Nederland. Je zegt 99% van de provincie houdt het droog. Nou, dat is bijna overal. Ja. Vooruitkijkend, morgen, donderdag.
1: Ja, morgen weer eens een keer een windrijke dag. Het steekt een westelijk windje op. Windkracht 4, af en toe misschien windkracht 5. En er komt zowaar een front overzetten. Zo'n heel zwak exemplaar hoor. Gaat vooral regen brengen ten noorden van ons land en over Denemarken. We krijgen een klein zwiepertje mee. Dat betekent dat zeg vanaf de late ochtend van donderdag en de eerste middaguren dat er uit de vele bewolking af en toe zo'n beetje lichte regen kan vallen. Een beetje motregen. Een beetje, ja, vreemde eend in de bijt deze dag met 1,22 graden.
0: Dat is morgen. Nou, heel kort dan even vrijdag.
1: Vrijdag hebben wij, ja, dan is het weer gewoon droog de komende dagen sowieso. En je ziet dat die dagen op de vrijdag en het weekend op 3, 24 graden uitkomen. Eigenlijk perfect zomerweer om allerlei activiteiten te ondernemen. En we weten, het water is warm. Dus dan is op een gegeven moment, denk ik, op veel plekken het water nog warmer dan de luchttemperatuur. Heerlijk zwemweer.
0: Nou, heerlijk zwemmen in open water. Ik bedoel, natuurwater bedoel je.
1: Natuurwater is wel het lekkerst, hè?
0: Ja, vind ik wel. Ja. Gita, dank hiervoor. Met het volgende uur in het vooruitzicht. Ook een weerspreuk erbij natuurlijk, hè? Vanaf 7:50.
1: Zal ik niet vergeten dit keer, denk ik.
0: Ja, zijn wij alweer vergeten dat jij het vorige keer vergeten was. Ja. Je hebt dat toch hersteld?
1: Ik heb het weer hersteld, hè? Ja. Maar mijn hersens werken in de zomer nooit zo goed als in de winter.
0: In de zomer alleen dan niet?
1: Ja, meestal in de zomer. Ik slaap gewoon nog steeds slecht. Ik wil gewoon goed slapen. Zeker bij die 10 graden.
2: Ja, dat is wel echt vervelend, hè?
0: Okay.
2: Ik ben ook een beetje suffig.
1: Ja? Beetje suf, ja.
2: Vandaag niet, hoor.
0: Maar dat zeg ik alleen vandaag. Oké. Gita, tot zometeen weer.
1: Tot zometeen.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, de luisteraar. Nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. In het volgende uur gaan we even in met de reacties die we al hebben binnengekregen op de vraag wat was je eerste bijbaantje, wat verdiende je daarmee, toch?
2: Ja, zeker. Daar hebben we net al eventjes over gepraat. En wil ik het ook van jou weten. Dat kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En met Joe Dolan gaan we

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes vanuit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend nog balende reizigers rond.
7: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
8: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
9: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
10: Wordt een lange reis?
9: Ja, een paar uurtjes erbij.
6: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
11: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
6: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. En ook vannacht ging Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0-overwinning van de Fransen. Het weer tot slot. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio M Utrecht, de tweede uur van Utrecht is wakker. Fijn dat je bij ons bent. Marjolein is er ook in de studio. Dat betekent tijd voor het nieuws uit de regio. Marjolein, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De Utrechtse burgemeester Dijksma heeft een aangekondigde demonstratie van Extinction Rebellion op de A12 bij Utrecht verboden. Want het is strafbaar om de snelweg te betreden, zegt ze. Komende zaterdag willen de activisten de weg daar platleggen. Net als ze eerder deden in april. In Amersfoort heeft de burgemeester Bolsjes excuses gemaakt voor het slavernijverleden van de stad. En hij deed dat gisteravond bij de Kitty Kotti-herdenking. Afgelopen jaar werd onderzoek gedaan naar de rol van het stadsbestuur en hoe Amersfoort profiteerde van slavenhandel. In Woerden blijft een motorverbod op de Meije in de weekenden en op feestdagen. Op de smalle weg blijft dat verbod vanwege de veiligheid en de overlast voor bewoners. Motorrijders zijn het er niet mee eens, zeggen dat er ook geen geluidsmetingen zijn gedaan. En wat ook verwarrend is, misschien in Bodegraven, waar die weg ook doorheen gaat, geldt geen verbod. Dus ja, dat is vrij onduidelijk en ze stappen naar de rechter. Mm. Dus daar meer over zo om 19:30.
12: Precies, uitgebreide nieuws. Dankjewel voor nu.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
16: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
17: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
12: En pijlsnel gaan we naar verslaggever Robert-Jan Boy. Die is pijlsnel van Utrecht naar Zeist gegaan. Op de fiets kun je dat ook doen, maar je bent met de reportagewagen gegaan, denk ik, Robert-Jan.
20: Ja, in dit geval wel, Bob. Maar het is mooi weer om te fietsen, moet ik zeggen, hoor. Het zonnetje schijnt. Het is nog niet zo warm. Het is een lommerrijke omgeving rond Zeist natuurlijk. Ik ben bijna in het centrum om te kijken naar dat voormalige V&D-gebouw... wat nu nog in het centrum staat. Maar deze week zijn ze begonnen met de sloop. Dus straks is er misschien wel een gapend gat te zien.
12: Ja, maar de bedoeling is dat er iets anders voor terug gaat komen, mag ik toch hopen.
20: Daar komen appartementen voor in de plaats. Dat wordt helemaal opnieuw opgebouwd, op de kelder dan uitgezonderd. Ja, we gaan het hebben over de sloop en datgene wat er moet komen. En eens even kijken of het toch wat losmaakt in de mensen. Want bijna 60 jaar staat dat gebouw er al. En de V&D, voor mij ook al staat hij al 10 jaar leeg. Dat roept toch wat op bij de mensen.
12: Ja, zeker. Is er misschien nog wel behoefte, als je de Zeistenaren spreekt, zo meteen, aan zo'n winkel? Ik kan me ook wel voorstellen dat het wel nostalgie heeft. En dat je denkt van, nou, ik zou wel weer willen, net als vroeger, naar zo'n Vroom en Dreesman gaan.
20: Maar dat is al inderdaad een gelopen race. Hè? Daar is ook een en ander over verschenen. Van dat past niet meer in deze tijd. Wordt dan gezegd een groot warenhuis.
12: Ja, maar het lijkt mij geweldig, eerlijk gezegd. Om weer een beetje te struinen over allerlei afdelingen. De roltrap te pakken. Toch weer van de derde naar de eerste te gaan. Ja. De kelder in.
20: Ja, nee, het is leuk hoor. Waar de LP's nog stonden. Ja, dat soort zaken. Dat kan wel plezieren. En die ouderwetse wekker natuurlijk. Ja, we kunnen zo wel eventjes doorgaan.
12: Zeker, ja.
20: Maar ik denk niet dat ik de top kan betreden. Dus
12: dat niet meer. Dat is ook een gelopen race. Goed, de sloop van het V&D-pand in Zeist. Daar ben je vandaag en daar gaan we over doorpraten. Na 19:30 worden we je uitgebreid. Tot zo, Robert-Jan.
20: Tot zo.
12: En over doorpraten gesproken. We willen graag met jou doorpraten over je eerste bijbaantje en wat je daarmee verdient. Dat vinden we leuk.
21: Ja, laat het weten in de app van RTV Utrecht. Praten we er gezellig over door met je. Of via Facebook, Radio M Utrecht.
12: Maar zometeen stappen we eerst op de fiets, op de fatbike.
21: Ja, e-bike, fatbike. Kinderen in gemeente De Ronde Venen krijgen die speciale fietsles. Dan leren ze de verschillen tussen de e-bike, de fatbike en een normale fiets. Ja, waarom vindt de gemeente dat nodig? Ja, steeds meer kinderen stappen op een e-bike of fatbike en er gebeuren ook steeds meer ongelukken. Gaan we zo over doorpraten met wethouder Anja Vijzelaar.
12: 7:07. Dit is Radio M Utrecht met de mama's en papa zometeen. Eerst Tina Turner.

0: met het zonnetje erbij. De zonnige muziek van de mama's en de papa's. I saw her again, 14 over 7. Dit is Radio M Utrecht.
1: Ja, steeds meer kinderen stappen op een e-bike of een fatbike. En vaak met veel gevolgen. Onder het aantal ongelukken op zulke fietsen zijn de jongeren oververtegenwoordigd. Ja, op scholen in gemeente De Ronde Venum krijgen kinderen nu speciale fietslessen. Daar praten we over verder met wethouder Anja Vijselaar. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hallo. Hoe ziet zo'n les er precies uit? Wat leren ze?
2: Nou, zo'n les ziet er eigenlijk heel erg leuk uit. Want in de praktijk, er staan dus e-bikes. En daarmee fietsen ze dus een stuk. Moeten ze kijken van of ze wel op tijd kunnen remmen en dergelijke. Ja. Er is een parcourtje is uitgezet van hoe fietst dat nou met zo'n e-bike. Als je dan toch gewoon 25 kilometer per uur kan fietsen. En met een VR-bril op een fiets. Proberen ze ook door een bepaald parcours of door een stad heen te fietsen. Worden ze geconfronteerd met allerlei uitdagingen en dergelijke. En hoe ze daar dan snel op moeten reageren.
1: Oh, dat vind ik wel bijzonder klinken, zo'n VR-bril. Hoe reageren de kinderen daarop?
2: Ja, fantastisch enthousiast. Echt waar. Dat is, ze vinden het eigenlijk allemaal leuk. Of ze nou het parcoursje gaan doen met een fatbike. Ja. Of de remproef met de e-bike of de VR-bril. Ja, dat was gewoon heel veel enthousiasme. Dus ze vinden het echt heel erg leuk om te leren.
1: Goed. Hey, het gaat om kinderen van 11, 12 jaar ongeveer. Hè, richting groep 8 die lessen krijgen.
2: Ja, het is waarom juist deze leeftijd? Eigenlijk groep 8. Groep 8 gaat natuurlijk in augustus of september naar het voortgezet onderwijs. En dan zien we dat veel kinderen ook een e-bike krijgen. Dus omdat ze dan vaak wat verder moeten fietsen als dat ze naar de basisschool toe gaan. En juist op die doelgroep mikken we. Want wat betekent dat nou als je op een fiets gaat fietsen die gewoon veel harder fietst als wat je de fiets zonder ondersteuning. Dus we zien ook dat er best veel ongelukken gebeuren. En daarom hebben we eigenlijk als gemeente Ronde Venen, provincie Utrecht en de Responsible Young Drivers, die dat voor ons die lessen voor ons geven, hebben we gezegd van ja, we gaan hier echt in investeren. Dus we hebben de scholen aangeschreven. En heel veel scholen zijn gewoon heel erg enthousiast om hier aan mee te doen met groep 8.
1: Ja, dat is wat u net al even zei. Het aantal ongelukken met jongeren op fatbikes specifiek is de afgelopen jaren explosief gestegen. Ziet u dat beeld ook terug in gemeente De Ronde Venen?
2: Ja, dat zien we ook terug. Dus dat er, omdat het soms moeilijk is om in te schatten wat die snelheid eigenlijk doet. En hoe snel je moet anticiperen op verkeerssituaties. En dat leer je ook met die test op met die VR-bril op. Zodat je iets meer inzicht krijgt van wat doet die snelheid nou in verkeerssituaties die je straks gaat tegenkomen.
0: En moeten jullie als gemeente ook niet nadenken, misschien doen jullie dat al, over het aanpassen van fietspaden en dergelijke, om bijvoorbeeld het snellere fietsverkeer van het langzamere fietsverkeer te scheiden? Kan dat?
2: Dat is een hele goede opmerking die u maakt. Want daar zijn we juist heel veel aan het investeren. Juist in die doorfietsroutes. Dus, en zorgen dat er gewoon bredere fietspaden zijn. Waar zowel wat langzamer fietsverkeer als het snellere fietsverkeer, de 25 kilometer, gewoon gezamenlijk op kunnen fietsen. Dus we gaan veel meer toe naar fietspaden die 3 meter, 3,50 meter, soms 4 meter breed zijn eigenlijk. Dus op de doorgaande fietsroutes, maar ook in de gemeente gewoon veel meer investeren in brede fietsstroken op de weg of bredere fietspaden. Dus daar wordt echt heel veel in geïnvesteerd en dat doen we ook in de Ronde Venen.
1: Ja, in andere gemeenten in onze provincie, zoals Woerden bijvoorbeeld, zijn ze bezig met een lokaal fatbikeverbod. Daar denken ze aan. Hoe zit dat bij gemeente de Ronde Venen?
2: Nou ja, daar kijken we eigenlijk ook aan wat Den Haag doet in het kader van de fatbikes. En acties die daarin ondernomen worden. En dat is bijvoorbeeld ook het dragen van een fietshelm. Hè. Dat vinden we misschien niet allemaal even leuk. Maar het brengt wel heel veel veiligheid met zich mee. Dus als er ongevallen gebeuren. En misschien wel kijken naar bepaalde delen in het centrum van bijvoorbeeld een Meidrecht. Waar nu ook fatbikes rijden. Zorg dragen dat daar misschien wel. Dat we daar kijken naar een verbod. Maar we kijken eerst even naar Den Haag in het kader van het niet meer op kunnen voeren van fatbikes. En de zorg dragen voor die helmplicht. Dat lijkt ons ook een hele mooie. Dus.
1: Ja, u noemde net al inderdaad even de helm. Want als jongeren verongelukken op de fatbike, is het letsel vaak ook ernstiger. Omdat ze geen helm dragen, dus op het hoofd vallen. Dat is een ernstiger vorm van letsel.
2: Zeker.
1: Wat kunnen ouders doen om ervoor te zorgen, ervoor te zorgen dat de kinderen toch een helm gaan dragen als ze dat niet willen? Of misschien wat eigenwijs zijn?
2: Nou ja, ik denk het goede gesprek met elkaar voeren, maar misschien ook gewoon het voorbeeld geven als ouders om zelf ook een helm op te zetten als je op een e-bike rijdt. En dan wordt het alweer veel gewoner, hè? Want ik bedoel, kleine kinderen die rijden allemaal, die fietsen allemaal, ze beginnen met fietsen, fietsen ze allemaal met een helm op. En op een gegeven moment doen we die helm af. Dus het is ook een soort gewenningsproces. Dus het goede voorbeeld geven als ouderen, nou, je ziet dat natuurlijk al heel veel met senioren, hè, die wel een helm op hebben. Dus daar zie je het al. Ja, dat het veel meer ingebakken is om die helm op te zetten. Dus het is een proces waar we naartoe gaan. En ik denk dat dat over gewoon, misschien wel over een aantal jaren, dat iedereen eigenlijk gewoon heel gewoon de helm opzet als hij op een e-bike of op een fatbike rijdt.
0: Ja, precies. Dus de ouderen geven nu al min of meer een beetje het voorbeeld aan de jongeren door op de snelle fiets, op de e-bike, zeg maar, wel de helm te gaan dragen, gezien het feit dat je daar ook natuurlijk een ongeluk mee kunt krijgen.
2: Ja, bij senioren zien we het al heel veel. Hè? Dus die hebben bijna eigenlijk allemaal een helm op. Dus het is een gewenningsproces in Nederland. En dat zal voor de jongeren zal dat straks ook een gewoonte gaan worden. Dus.
1: Ja, helder. Dank voor dit gesprek, Anja Vijslaar, wethouder bij gemeente De Ronde Venen. En een fijne dag vandaag.
2: Oké, hetzelfde toegewenst.
0: Ja. Het is mooi fietsweer trouwens.
2: Het is mooi fietsweer, ja. Ja, zeker.
0: Dus, oké. Okay, met een helm op, hè? Als je met een fatbike of met een e-bike gaat.
2: Oké, goed. Dank je. Dag.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, 9 voor 7:30 inmiddels geworden.

0: je had destijds Loggins en Messina. Kenny Loggins. En je had Stevie Nicks die natuurlijk bij Fleetwood Mac zat. En deze combinatie van Kenny Loggins en Stevie Nicks uit 78 was toch wel even leuk om te horen. Whenever I call you friend. Daarover vriend gesproken of vriendin of onze. Ja, Marjolein natuurlijk bij ons. Het nieuws uit Midden-Nederland zometeen uitgebreid bij Radio M Utrecht. Waar hebben we het over?
1: Over 13 jaar cel voor een Utrechter die toch niet vastzit. En een verwarrend verbod voor motoren in Woerden. Hoe dat zit, vertel ik ook zo.
0: Over 2 minuten. Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard...
2: Gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease.

0: euro. En tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Lefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
3: Het is 7:08. Dit is Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marjolein. En dat nieuws begint met Extinction Rebellion.
4: Ja, actievoerders willen de A12 op, maar dat wil Utrecht niet. Burgemeester Dijksma steekt er een stokje voor, omdat het verboden is om de snelweg te betreden. De demonstranten mogen wel van zich laten horen op het Domplein dit weekend en krijgen straf als ze toch de snelweg opgaan. Utrecht is er niet zeker van dat er geluisterd wordt en waarschuwt alvast voor verkeershinder zaterdag. De 44-jarige man die vorig jaar in de hal van zijn woning in de Utrechtse Kanaalstraat een andere man neerstak, krijgt 13 jaar cel. Toch hoeft hij niet de gevangenis in, omdat hij terminaal ziek is. De rechter oordeelt dat hij het slachtoffer opzettelijk heeft gedood tijdens een uit de hand gelopen ruzie vorig jaar zomer. De twee hadden een zakelijk conflict. Hij mag een eventueel hoger beroep thuis afwachten, zodat hij behandelingen kan krijgen in het ziekenhuis. In Woerden blijft het motorverbod op de Meien toch van kracht in het weekend en op feestdagen. De gemeente wil dat het verbod op de lange, smalle weg gehandhaafd blijft voor de veiligheid en minder overlast naar klachten van bewoners. Motorrijders zijn het daar niet mee eens. Zij zeggen dat er geen geluidsmetingen zijn gedaan en stappen naar de rechter. De weg loopt door Woerden en door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, waar geen verbod geldt. In Amersfoort heeft burgemeester Bolsius excuses gemaakt voor het slavernijverleden van de stad. Hij deed dat gisteravond bij de Kitty Kottie-herdenking. Afgelopen jaar werd onderzoek gedaan naar de rol van het stadsbestuur en hoe Amersfoort profiteerde van slavenhandel. Bolsius maakte excuses aan de hand van het verhaal van een jongetje met de naam Pieter. En het verhaal van Pieter, verteld door Bolsius, kun je lezen op onze app en website. Dan het weer. Het is vrij zonnig vandaag. Er staat een matige wind. En het wordt zo rond de 25 graden vanmiddag.
3: De zomerse 25 komt toch weer in beeld. Ja, dat dacht ik ook, ja. Marjolein, dankjewel.
4: Ja, tot zo weer.
3: Tot zometeen in Utrecht is wakker. Nu verkeersinformatie van de ANWB met 1 melding. Het gaat over de A12 van Arnhem naar Utrecht. Flink wat vertraging, 20 minuten, tussen afrit Wageningen en Maarsbergen. Het heeft te maken met een ongeluk dat er plaatsvond. En ter plekke is de linkerrijstrook afgesloten.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
10: Slag, dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.

0: Batson, zanger Paul da Vinci en Sugar Baby Love, 8:08. Dit is Radio M Utrecht. Deze week is gestart met de sloop van het voormalige vertrouwde ook V&D-gebouw in het midden van Zeist in het centrum. Ja, het wordt echt gesloopt. Het stond overigens al 10 jaar leeg. De letters waren er al af. Oom en D stond er zoiets. Appartementen die moeten ervoor in de plaats gaan komen. Want, maar ja, er komt eerst een grote lege plek als alles gesloopt gaat worden. We gaan het bekijken door de microfoon en de ogen van verslaggever Robert-Jan Boy in Zeist dus.
1: Ja, en ik moet zeggen, het overtreft alle verwachtingen, Bob. Want ik kijk werkelijk in een gapend gat. Het is weggeknabbeld, weggevreed eigenlijk door een reusachtige sloopmachine. Een enorme, ja, wat noem het, een soort hijskraanachtige graafmachine bijna. Maar dan heel groot, met een massale grijparm. Het onderste gedeelte is nu achter de omheining. Ik kan niet precies zien wat het knijpgedeelte nou precies is. Want het gebeurt met een soort knijpmechanisme. In de tussentijd kun je de verdiepingen zien. De puin op die verdiepingen, je ziet de pilaren. Je ziet overal ijzerdraden uitsteken of stroomdraden. Ik weet niet wat het is, maar het is werkelijk opengereten. Links zie je nog de oorspronkelijke gevel. Daar staat nog Laplace op. En rechts ook nog voor een gedeelte. En dan kun je dat net zien. Heel moeizaam dat wel, maar ND staat daar nog. Daar moeten de letters hebben gezeten die er af zijn gehaald. Een indrukwekkend gezicht. En ja, je merkt ook regelmatig, het is wel rustig, maar als mensen voorbij komen fietsen, dan kijken ze allemaal eventjes naar links of naar rechts om te kijken hoe ver het proces gevorderd is. Simone Vogel van Storm, neem me niet kwalijk, roep ik nog bij Vogel, ja, van projectmanager van Woongroen, de woningcoöperatie. Wat een proces is dit. En niet met een sloopkogel.
2: Gelukkig niet met een sloopkogel, want we staan midden in het centrum van Zeist. Dus we zijn hier aan het knijpen inderdaad met een grote schaar die op de kraan zit. Om hem voorzichtig eigenlijk weg te knippen. Dus afgelopen maandag, dinsdag is er een beginnetje gemaakt. En hij knijpt zich eigenlijk nu dadelijk zo het gebouw verder in naar achter toe.
1: Maar dat gaat nog behoorlijk snel, als we maandag zijn begonnen.
2: We hebben een aardig gat te pakken, inderdaad, op dag 3.
1: En hoe gaat het proces verder in zijn werk?
2: Nou, misschien is het wel leuk om uit te leggen dat dit alles wat we nu aan het doen zijn, hebben we eigenlijk de afgelopen maanden voorbereid in de kelder. En binnen hebben we alles leeggesloopt. Eigenlijk al het oude interieur. Ja. Meubeltjes zijn er allemaal uitgehaald. En toen zijn we in de kelder bezig gegaan. Want voordat je dit kan wegpulken, moet je eigenlijk ook iets doen aan de onderkant, bij de voet.
1: Wat dan?
2: Nou, daar hebben wij een laag zand en gestabiliseerd zand aangebracht.
1: Ja.
2: Daar hebben we allemaal vlechtwerk. Dat is met eigenlijk die ijzerdraden die je hier ziet hangen uit het gebouw.
1: Het zijn inderdaad ijzerdraden.
2: Die hebben we beneden in de kelder gemaakt. Een heel veld van de oude kelder van V&D. Mm-hmm. En dat heet dus wapening maken. En daar hebben we de afgelopen 4 keer grote betonstorts gehad. Hij heeft ook in de krant gestaan met die wagens hier.
1: Ja.
2: Zodat we een heel plateau hebben gemaakt, een nieuwe keldervloer met allemaal schoren. En dat zijn eigenlijk tegen de kelderwand ijzeren staven, zodat we een onderkant met ballast hebben om te kunnen slopen.
1: Mevrouw Storm, het is nog een heel proces. Ik denk even een hupsakeetje, maar zo gaat het allemaal niet.
2: Dat zo makkelijk gaat het niet. Dus daar is uitvoerig over gedacht met constructeurs.
1: Ja, ja.
2: En wat hij nou gaat doen, en nu zie je eigenlijk die grote schaar zitten.
1: Wacht even, we zien inderdaad nu een zachtere schaar. Dat is zo dik 2 meter. Ja, jeetje, en als hij die schaar gaat knijpen, nou, dan moet je niet je vingertje tussen houden.
2: Dat zou ik niet doen.
1: Goedemorgen.
2: Het is eigenlijk net als een kreeft, hè, zo'n schaar die er aan zit.
1: Een enorme kreeft.
2: Ja.
1: Het zijn reptiele gebeurtenissen die hier plaatsvinden.
2: Dat is het.
1: Zeg, het heeft 10 jaar leeg gestaan.
2: Ja.
1: Komen appartementen in.
2: Zeker.
1: Waarom moet het nou gesloopt worden voor die appartementen? Wil je zo zeggen, jongens, waarom kan het niet in het oude V&D-gebouw?
2: Nou, daar is heel erg goed naar gekeken de afgelopen jaren. Hè, van wat gaan we nou doen? Kan je het pand behouden? Of moet het toch weg? Nou, dat alles was er toegericht dat het pand echt weg moest. Want in deze bouw kan je geen goede appartementen maken. Hè. We gaan hem nieuw opbouwen, zodat de isolatie goed is en dat de buitenruimtes zijn.
1: Ja.
2: Dus we konden hem niet houden. En vandaar dat hij weggaat.
1: Dus het komt echt helemaal niet. Het is uitgebreid bekeken.
2: Uitgebreid bekeken.
1: Alleen de kelder blijft erop bestaan.
2: Wat
1: gaat daarmee gebeuren?
2: Daar komt parkeren in.
1: Aha.
2: Dus die kelder die blijft. Dat is eigenlijk het enige wat er blijft. En de rest gaat helemaal weg.
1: Mm-hmm.
2: En dan bouwen we hem weer opnieuw op.
1: En het gaat om sociale huur, koopappartementen?
2: Geen koop, het is allemaal huur. Hè? Ja. Het is sociaal midden en... Vrije sector. Dus gevarieerd aanbod.
1: Ja.
2: 189.
1: 189 woningen. Wanneer is het allemaal af?
2: Nou, wij mikken erop voor het eerste kwartaal van 2029. Dus dat is wat we verwachten dat we klaar zijn. Dus we zijn nog even bezig. En de komende maanden zijn we nu het gebouw aan het weghappen.
1: Ja, dat zijn we getuigen van. Dus dat gaat een paar jaar duren in ieder geval. Voordat het allemaal af is.
2: Ja, en dan zien we hem langzaam weer opbouwen.
1: En die letters, wat gaat daarmee gebeuren? Want die komen terug, hè? V en D.
2: Die hebben we bewaard. En in overleg met de architect hebben we nu iets leuks bedacht. Om het in de, wat zie je daar op de impressie zitten. Er komt een hele mooie binnentuin.
1: Ja.
2: Om daar die letters terug te brengen als een object. En misschien te plaatsen of te hangen. Maar daar gaan we nu iets leuks mee verzinnen.
1: Nou, de sloopwerkzaamheden zijn in volle gang. Het zal toch wat bekijkstrekken, neem ik aan. Ik begrijp dat dat de afgelopen dagen ook zo was. Over dat de mensen er een toeristisch uitje van gaan maken.
2: Klopt.
1: En het roept dat op. V&D, het warenhuis met alles wat erin is. We gaan zo meteen daar ongetwijfeld nog meer over horen. Wanneer we wat diepte interviews hopen te doen met omstanders.
2: Hartstikke
1: goed. Dank u wel.
2: Graag gedaan.
1: En veel succes met de sloop.
2: Bedankt, gaat lukken.

0: sexy thing. Van Hot Chocolate. Ik vind dat een leuke titel om dit te horen. Dat zou je vandaag de dag niet meer bedenken. You sexy thing?
1: Nee.
0: Dat kun je ook vandaag de dag niet meer zeggen, volgens mij.
1: Nee, hebben over tegen je partner.
0: Ja, zou dat? En dan stel dat ik dat tegen Grita Spannenburg zeg. You sexy thing. Grita, dat is een beetje raar, toch? Dat kan niet meer vandaag de dag, denk ik, hè?
2: Nou ja, voor mij gaat het nog steeds om de context. En als je weet dat het uit een goed hart komt, dan kan heel veel, denk ik.
0: Oh, dat is waar. Ja.
2: Voor mij wel.
0: Context, kan dat dan wel?
2: Ja, lastig. Het wordt echt ingewikkeld, okay. Hè?
0: Ik zet alvast even een jazzmuziekje op, Grita.
2: Ja.
0: We spreken je zo meteen over het weer. Tot zo.
2: Tot zo.
0: Want we gaan ons eerst eventjes bezighouden met de vraag vandaag. En daar kun je een antwoord op geven. En heb je misschien dat ook al gedaan? Misschien hoor je hem zo wel voorbij komen. Je antwoord dan, want... Het gaat over bijbaantjes en je verdiensten vroeger.
1: Ja, wat verdiende je met je eerste bijbaantje? En wat deed je? Er zijn al mensen die daarop hebben gereageerd. We hebben het daar vandaag trouwens over... omdat het minimumloon omhoog gaat per vandaag. Een kind van 15 krijgt nu bijvoorbeeld minimaal 4,50 per uur. Ja, we zijn natuurlijk benieuwd hoe jij dat hebt beleefd... vroeger toen jij je eerste baantje kreeg.
0: Mm-hmm.
1: Hans zegt, goedemorgen, mijn eerste baantje was pruimen plukken.
0: Oh.
1: Nog toen in de tijd met ladder de boom in... verdiende ik 10 gulden per dag mee. Je moet me even helpen met de guldens.
0: Nou ja.
1: 10 gulden, hoeveel euro is dat?
0: Delen door 2,203 of zo. Okay. maar zeg maar door iets meer dan 2.
1: Nee, oh ja. Dus, oké. Oh, ja.
0: Maar goed, de tijd van toen, wat verdiende je? Tientje, zei hij, per dag? Ja, 10. Zeg maar dat je ongeveer 10, 15 gulden, tenminste euro, moet ik even goed zeggen, euro per dag verdient. Dat is niet heel veel. Nee. Maar goed, voor toen, prima.
1: Toen best wat.
0: Eerst bijbaantje, ja.
1: Gerry zegt, goedemorgen, dat is lang geleden, zeg. Ik verdiende 2 gulden per uur, was ik heel blij mee.
0: Oh ja.
1: Baantje na schooltijd had ik toen. Ik spaarde toen voor mijn eerste nieuwe lange broek.
0: Wauw, ja. Ja, ook dat was natuurlijk aan de prijs. Ja,
1: ja. Ja, wat leuk. Oh, en Gerda verdient daar geld met oppassen als bijbaantje.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik heb veel vriendinnen die dat ook deden, inderdaad. Ik vond het zelf niet zo. Zelf werkte ik in de supermarkt en bij de bakker. Vond ik ook leuk.
0: Jij of Gerda?
1: Ja, zo nee, Eri, ik. Ja, ik
0: zit
1: Gerda te praten.
0: Ja?
1: Nee, in de project bij de bakker vond ik heel leuk. Ja, heel vroeg op ook. Even kijken hoor. En dan hebben we Henny. Die zegt, ja, mijn eerste bijbaantje was bij de slager. Ik kreeg toen een papieren Rijksdaalder, 2 gulden 50 cent waard. Met een methorst heb ik er later nog...
0: Methorst, ja?
1: Ja.
0: Ja, dat is een worst, ja.
1: Oh, oké. Okay.
0: Die kreeg je erbij.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Wat is dat, een methorst?
0: Ja, een soort serverlaatworst, zeg maar.
1: Oh, oké. Okay. Dan kreeg ze bij het salaris lekkere serverlaat erbij.
0: Ja, lekker, ja, natuurlijk.
1: Nou, niet klagen. En Marcel, dat is wel leuk. Dat haakt mooi in op waar Robert Jan nu is. Die zegt, goedemorgen... Ik ben op mijn 15e gaan werken bij de V&D in Utrecht.
0: Oh ja.
1: Als verkoper, maar werd het magazijn. Ja, in de Jan Meijenstraat vlakbij de Jacobikerk. Ja, daar zat het magazijn. Grappig.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Dus niet in Hoogkaterijnen waar het later is. Waar de grote vestiging is gekomen. Maar echt in het magazijn moest je werken.
1: Okay. Zo, dat was hard werken, denk ik, Marcel. Als je dan allemaal moest tillen en sjouwen en noem maar op.
0: Oh ja, de omstandigheden zullen vroeger anders geweest zijn dan tegenwoordig. Oh. Anders is het natuurlijk aan de arbeids... technische zaken.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Leuk, die bijbaantjes allemaal.
1: Ja, toch?
0: Divers.
1: Nou. Ja, we hebben ook nog Marieke, die zegt... ik had een vakantiebaan als verpleeghulp in een verpleegtehuis. Ja, ik ging toen mensen wassen, aankleden, helpen met eten, bedden opmaken.
0: Oh, geweldig.
1: Ja, maar wat ik verdiende, dat weet ik echt niet meer. Want het is meer dan 50 jaar geleden, zegt Marieke.
0: Ja. Ik in de jaren 80 verdiende 3 gulden 25. Zeg maar voor het gemak 3,25. Mm-hmm. Bij de supermarkt, ja, per uur.
1: Oh ja,
0: uiteindelijk heb ik daar flink wat op mijn baantje... Op zaterdag ben ik daar gaan werken. Heb ik mijn eerste stereotoren van gekocht. In 1982. Dus zeg maar een versterker, cassette. Ik ga allemaal dingen noemen die jij niet kent. Nee. Versterker, cassette, equalizer en zo. Van een bepaald merk uit Japan vandaan.
1: Maar hoe blij was je?
0: Nog steeds. Ik heb het setje nog steeds. Want ik ben een oude verzamelaar. Ja, ik ben er heel blij mee. Dus dat uit 1982. Ja.
1: Oh.
0: Maar ik heb echt heel flink wat gewerkt. Hè. Ik ben er 1,5 jaar voor aan het werk geweest ongeveer. Nog met steun van mijn vader en moeder om tot dit geheel te komen. Geweldig. En een bandrecorder daarbij. Dus een tape-deck. Ja, dat was geweldig.
1: Dat vind ik ook echt knap hoor. Want ik toen op die jonge leeftijd. Ik had echt niet. Ik probeerde wel te sparen, maar het ging me toch minder goed af. Ja. Dus ik vind het knap dat jij het zo goed hebt gedaan. Toen.
0: Veel reacties al binnengekomen. Ja. Leuk als je erop wilt reageren. Vinden we fijn. Nemen we mee in de uitzending natuurlijk nu en vanmiddag ook.
1: Ja, zeker. Kom erbij in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Rita Spallenburg heeft ook een bijbaantje. Ze is tegenwoordig iets met het weer aan het doen.
2: Voor de bij. Ja. Goedemorgen.
0: Rita, professioneel weeranalyst. Zo, dat is een mooie omschrijving.
2: Weeranalyst.
0: Ja, vind ik wel.
2: Ja, dat klinkt ook wel goed, hè?
0: Ja, toch? Ja, ja, je moet er een draai aan geven. Dat vind ik, ja.
2: Is
0: Rita,
2: zo.
0: Elke dag bij ons tenminste, of Margot of jij. En vandaag hou jij ons de hele dag op de hoogte van de ontwikkeling van het weer. Met andere woorden, het zonnetje erbij, bijna overal, denk ik.
2: Het zonnetje is er overal echt prima bij. Het ziet er gewoon blakend uit buiten. Mm. Er staat eigenlijk geen of nauwelijks wind. En in de loop van de dag, van de ochtend, gaat een westelijk windje opsteken. Een beetje uit west tot noordwest. Er gaan later vanochtend wat stapelwolken ontstaan. Misschien een zeer lokale bui, maar laten we het gewoon droog houden. En de temperatuur komt op een fraaie zomerse 25 graden uit. Terwijl we echt best wel een frisse nacht achter de rug hebben. Met op veel plekken minimumtemperaturen van een graadje of 11, 12. Dus dat was een lekker nachtje, maar inmiddels is het op de meeste plekken alweer een graadje of 15.
0: Kans op een bui is niet super groot vandaag.
2: Nee, die is echt klein. De grootste buienkans is eigenlijk voor het noordoosten van het land. Er zou zelfs daar een klap onweer bij kunnen voorkomen. En bij ons, nou ja, nihil, laat ik het zo noemen. Terwijl we best weer wat neerslag kunnen gebruiken. Alhoewel, de maand juni was natuurlijk een natte maand, hè?
0: Ja, het begon ook heel veel nattigheid gehad in het begin ook, hè?
2: Er is eigenlijk overal veel meer dan 120, 130 millimeter gevallen. Op veel plekken althans. En de norm is 60, 70 millimeter. Dus ja, dat was eigenlijk ook mooi. Hè. We hebben natuurlijk een hele warme maand achter de rug. Dus fijn dat hij ook nat is. Vaak zie je dan als een hele warme maand met een hittegolf erbij. Dat die dan ook tegelijkertijd droog is. Maar deze viel buiten die categorie. Zeer warm, maar ook zeer nat.
0: Ja. Dat is ook wel weer waar.
2: Dat is goed voor de bodem.
0: Ja. Ja, zo is het. En wat deze maand verder gaat brengen... Ja, goed, we gaan erover door. Laten we het volgende uur even nog wat dagen deze week verder pakken.
2: Zeker.
0: Dus richting het weekeinde. Wat voor wat bekend is, zeg maar, wat je verwacht in elk geval. Heb je een weerspeuk om deze woensdag door te komen?
2: Ja, toch weer eventjes naar de dierenwereld. Goed kijken en voelen buiten wat er gebeurt. Dan kun je ook een weersverwachting maken. Steken de vliegen, dat kan niet liegen. Zij voorspellen regen allerwegen.
0: Ik vind het prachtig, echt. Ja.
2: Echt oud-Hollands.
0: Zo, fantastisch. Hey, tot zo meteen weer.
2: Tot zo.
0: Hier bij Radio M Utrecht. Sally.

0: ICT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, Mijn Kind Gaat Studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
8: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
7: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
9: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is al heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
7: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio M Utrecht, het nieuws uit binnen- en buitenland, gevolgd door het nieuws uit de regio. In het kort, 8:30 uitgebreid. Marjolein, waar hebben we het over?
11: Over boeren die actie hebben gevoerd op de A28. Ze gingen met trekkers de snelweg op gisteravond vanaf Amersfoort en reden stapvoets naar Nijkerk. De boeren zijn boos over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De Tweede Kamer die debatteert daar vandaag over. Het motorverbod op de Meije in Woerden blijft bestaan. In de weekenden geldt dat verbod vanwege overlast voor bewoners. Motorrijders die zijn het er er niet mee eens. Er zijn geen geluidsmetingen gedaan, zeggen zij. En de weg gaat ook door bodegraven waar motoren wel gewoon mogen rijden. In De Bild is wethouder Pim van de Veerdonk plots opgestapt. Hij zegt in zijn verklaring dat het vertrouwen in de democratische besluitvorming onder druk staat. Van Veerdonk was 8 jaar raadslid en de afgelopen 4 jaar wethouder. De Bild is trouwens nog druk bezig met het vormen van een nieuw college. Ook dat zometeen om 8:30.
10: Dankjewel voor nu. Dan zijn we alvast een beetje bijgepraat over wat er leeft en speelt in Midden-Nederland. 7:54 inmiddels geworden. Een flinke ochtendspits en een flinke vreemde vertraging op de A12. Maar ik begin even op de A2. Van Den Bosch naar Utrecht, van Baarnenburg tot Knoopend Everdingen heb je een kwartier tijdverlies. Nieuwebrug Woerden, dan hebben we het over de A12. Van Den Haag naar Utrecht, een kwartier extra reistijd. Dan gaan we naar de A12. Van Arnhem naar Utrecht, tussen afrit Wageningen en Maarsbergen. Daar gebeurde hier een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Goed nieuws. Minder goed nieuws. 35 minuten extra. Die A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Ja, tussen Woerden en Knoopend Gouwen. Daar is het heel langzaam rijden en een half uur vertraging op dit moment. Er is afgevallen lading. Dat is zuiveringsslip dat op de weg ligt. Er zijn 3 rijstroken richting Den Haag afgesloten. En dat betekent dus die flinke vertraging. En omrijden als advies van de ANWB. Dat doe je dan via Alphen aan den Rijn. Dus over de N11 en dan een stukje A4 meepakken. De A27. Die is natuurlijk dicht in noordelijke en zuidelijke richting. En dat heeft ook wat gevolgen voor die A2. Dat noemde ik net al eventjes qua vertraging. De A27 laten we voor wat het is. We komen wel uit bij de A30. Die nemen we nog even mee. De weg tussen Barneveld en richting Ede. De A12 richting de A1. Ik moet het wel goed zeggen. En dat zeg ik ook tussen Lunteren en Knoop en Maandenbroek. De andere kant op dus 10 minuten extra. En het is sowieso druk ook op de N224 van Arnhem naar Zeist. Tussen Ede en Veenendaal. Kwartier tot 20 minuten extra reistijd. Gisteren Veenendaal over die Rijnbrug bij Renen. Voor die tijd de aansluiting met de A15 in Renen. Heb je een kwartier extra reistijd nodig.
12: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Helpende hand uit de buurt nodig?
17: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
16: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: In summertime, summertime, summertime.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Als rode draad vanmorgen is de sloop van het V&D-gebouw in Utrecht. In de provincie Utrecht voor de duidelijkheid, maar in Zeist gaande op dit moment. Maandag zijn ze gestart met de werkzaamheden. Er moeten appartementen komen en ja, het gaat ontzettend snel. Stukje voor stukje wordt er door een graafmachine, een knijpmachine, wordt er afgeknepen van het gebouw. Robert-Jan Boy staat er met zijn neus bovenop nog steeds. Robert-Jan, wat een lawaai ook trouwens.
21: Ja, maar het maakt ook lawaai, Bob. Want het, ja, het is wel indrukwekkend, moet ik zeggen, om dit te zien. Want het V&D-gebouw, ja, 1968 of zo is het gebouwd. Ja, wordt langzaam afgeknepen eigenlijk. Je kijkt in de ingewanden van het gebouw. Je kunt die pilaren zien, de verdiepingen met puin erop, met ijzerdraad wat uitsteekt. Je ziet ook de letters ND. Daar hebben de letters hangen, kun je nog net zien. Maar vlak daarvoor die reusachtige schaar, die kreeftenschaar van de sloopmachine, die alles wegvreet. Meneer maakt een fotootje.
22: Ja, dat klopt.
21: Waarom?
22: Nou, omdat het er allemaal heel indrukwekkend uitziet. En zoiets zie je niet iedere dag natuurlijk.
0: We zijn een heel gebouw naar beneden halen.
1: Herinneringen aan de V&D.
0: Zeker, nostalgisch.
1: Stond 10 jaar leeg, maar nu wordt het weggehaald. Dit is het moment, hoor je bij veel mensen. Ze komen een fotootje maken. Er komen appartementen voor in de plaats. 2029 ziet het er heel anders uit. Hebben wij een half uur geleden al gehoord. U gaat nog een fotootje maken.
0: Ja, is goed. Dankjewel, hè.
10: We gaan nog meer over horen over de sloop van dit markante pand in Zeist. Anne, een ander onderwerp waar we over gaan praten is zometeen in de uitzending.
11: Ja, vandaag gaat de aansluitstop in vanwege de netcongestie in een groot deel van provincie Utrecht. Er is te veel vraag naar elektriciteit en te weinig ruimte op het stroomnet. Ja, wat zijn nu de gevolgen? Daar praten we zo meteen over verder met Warmot ten Zijthof. Hij is regiodirecteur bij netbeheerder Stedin.

0: Sensations op Radio M Utrecht. En baby, now that I found you, bracht de tijd op 8:15. Er is vraag, heel veel vraag en te veel vraag naar elektriciteit. En er is ook te weinig capaciteit op het elektriciteitsnet. Net congestie, zogezegd. Daarom gaat vandaag de aansluitstop in een groot deel van de provincie Utrecht. Ik ga erover doorpraten met Warmold ten Zijthof. Hij is regiodirecteur bij netbeheerder Stedin. Welkom, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, het is een maatregel die raakt sowieso ook de stad Utrecht, maar ook 14 andere gemeenten. Nieuwegein, Wijk bij Duurstede, De Bilt, ik kan zo doorgaan. Ja, laten we maar eens beginnen met, voordat we aan de bedrijven toe komen, waar ik ook wel een vraag over heb. Een gemiddeld huishouden, wat ga je hiervan merken?
1: De meeste huishoudens gelukkig waarschijnlijk niet, zeg maar. Hè. Dus mensen die gewoon al een aansluiting hebben en gewoon al stroom gebruiken, die merken daar niks van. Die blijven nog steeds gewoon stroom krijgen. Op het moment dat je gaat verbouwen of een nieuwe keuken of zonnepanelen of een warmtepomp installeert, thuislaadpunt, dan kan het zijn dat je een zwaardere aansluiting nodig hebt en dat op een wachtrij komt.
0: Bijvoorbeeld als je een 3-fase aansluiting nodig hebt.
1: Ja.
0: Ja. Dat kan dan niet zomaar meer. Daar is echt een beperking of maken jullie dan uitzonderingen? Hoe werkt dat?
1: Dus op het moment dat je dan echt een verzwaring nodig hebt, dan kom je daarvoor op een wachtrij. Maar gelukkig zien wij dat er veel installateurs ook gewoon oplossingen weten te vinden om met de aansluiting die je al hebt heel veel van dit soort dingen wel weer mogelijk te maken. En dat betekent dus dat je niet een zwaardere aansluiting meer krijgt bij ons als netbeheerder.
0: Ja, mag duidelijk zijn. De manier waarop ruimte wordt toegewezen op het elektriciteitsnet, op het stroomnet, kun je ook zeggen, dat verandert dus. Komt er dan een soort wachtlijst dus eigenlijk? Of heb ik het vermist dan?
1: Ja, het is inderdaad een wachtrij. Hè. Dus zoals we dat al kennen voor bedrijven. Dus grootverbruikers die hebben al langer met deze problematiek te maken. En vandaag is het 1 juli. En is ook daarin de regels wat aangepast. Waardoor het niet meer gekeken wordt naar of je groot of klein bent. Maar vooral naar wat voor functie heeft dit. En is het iets wat heel erg belangrijk is, dan heb je voorrang ten opzichte van iets wat minder belangrijk is.
0: Ja, maar dan denk ik bijvoorbeeld iemand die in staat is om zonnepanelen aan te schaffen. Die heeft dat nu. Ja, die voorziet zelf ook een stuk stroom. Dat is een soort ontlasting voor anderen, denk ik dan. En voor jullie ook. Is dat niet heel erg fijn?
1: Ja, nou, dat is niet helemaal zo. Hè. Dus we hebben eigenlijk de problemen op het stroomnet zijn eigenlijk 2 keer per jaar. Vooral in de zomermaanden zien we dat er echt veel te veel aan energie geproduceerd wordt die niet weg kan uit de provincie. Mm-hmm. En in de wintermaanden zien we eigenlijk, en dan schijnt die zon niet meer, dat we heel veel vragen hebben naar stroom. En dan zie je dat we de energie de provincie niet voldoende in krijgen. Dus zonnepanelen in de winter helpen niet zo heel erg bij dat laatste probleem.
0: Hoe groot zou een accu moeten zijn? Zeg maar een thuisbatterij. Nou, niet een thuisbatterij, maar een batterij voor jullie, voor Stedin, om dit allemaal wel op te kunnen vangen? Bestaat dat trouwens?
1: Ja, nee, want het probleem zit op het hoogspanningsnetwerk van Tennet. En dat is echt dat gaat echt over honderden megawatten die daar tekort komen. Dus dat zijn heel veel thuisbatterijen.
0: Ja.
1: Gelukkig zijn er ook steeds meer energieleveranciers die dit vanaf vandaag ook aan het aanbieden zijn aan bewoners in Utrecht. Om met een thuisbatterij een bijdrage te kunnen leveren.
0: Kun je dat ook als je een huurwoning hebt, kun je er ook een thuisbatterij aanschaffen?
1: Ja, dat vraagt wel wat afstemming met de eigenaar van het gebouw. Mm-hmm. Je ziet dat die energieleveranciers zich vooral richten op dit moment op de eigenaren van de gebouwen zelf.
0: Mm. Ja, je noemde het net, 1 juli, hè, alsof er nu een nieuw tijdperk gaat aanbreken. Dit zagen we wel aankomen, hè, dat er problemen zouden ontstaan. Zeker bij jullie ook, bij Stedin, hè?
1: Ja, dus wij zagen dit probleem, zagen we eigenlijk al in 2024. Dat was volgens mij de eerste keer dat ik hierover communiceerde, ook in de media.
0: Ja.
1: Sindsdien hebben we zeker niet stilgezeten. We zijn met heel veel maatregelen bezig om zoveel mogelijk ruimte te creëren. Maar je ziet wel dat de problemen sneller groter worden dan dat wij het kunnen oplossen.
0: Maar hoe kan het dan dat we in een paar jaar tijd zoveel elektriciteit nodig hebben?
1: Ja, het is natuurlijk een aantal jaren geleden was altijd nog verduurzaming ook een beetje de vraag van ga ik dat wel of niet doen. We hebben toen gezien met de gascrisis in Oekraïne waarbij toen de gasprijzen ook enorm omhoog gingen. Dat mensen versneld toch die stap naar verduurzaming hebben gezet.
0: Ja, in Nederland moet van het gas af. Hè? Dat is ook een regel die, of een wet die is er doorheen gedrukt. We mogen geen gas meer binnen uit Groningen, maar ook niet vanuit het buitenland inkopen. Dus we moeten wel een andere bron hebben om ons te voeden.
1: Zeker, ja. En dat is en dat betekent dat je enorm veel meer gaat elektrificeren. En Nederland draait op dit moment ongeveer op 70% van de energie komt uit het gasnetwerk. Dus op het moment dat je dat allemaal elektrisch gaat maken, dan zie je dat terug op het stroomnet. En dat breiden we zoveel mogelijk uit. Maar dat kost veel tijd. En er zijn ook ingewikkelde procedures om te zoeken naar die ruimte. Ja. En daardoor ontstaan deze problemen.
2: Maar want ik heb even een andere vraag. Inwoners van provincie Utrecht kunnen geld krijgen als ze minder stroom verbruiken tijdens piekuren. Dat hebben jullie bekendgemaakt vorige week. Waarom deze beloningen? Wat is dat voor beloning?
1: Ja, dus wat wij zien is dat heel veel van de belasting in deze provincie komt uit die kleinverbruikers. Dus mensen thuis die een auto opladen of een huis verwarmen met een warmtepomp of gewoon aan het koken zijn. Dat is echt een heel groot deel van de belasting in deze provincie. En op het moment dat wij zien dat ook mensen thuis bij kunnen dragen door op een ander moment stroom te gebruiken. En dan is dat gewoon echt een groot deel van de oplossing. En we weten dat op het moment dat je zegt, kun je op een ander moment stroom gebruiken, dan zit daar heel weinig prikkel in incentive aan vast. En daarom geven we daar dus nu ook vergoedingen voor. En dat betekent dat er vanaf vandaag ook energieleveranciers gaan komen met aanbiedingen voor een thuisbatterij of slimme sturing van je warmtepomp of slimme sturing van je thuislaadpunt en dat soort dingen. En dat is helpend voor het stroomnet.
0: Nou moet wel gezegd worden natuurlijk dat je dan wel zelf ook moet investeren. Geld moet geld erin moet stoppen om dit allemaal te realiseren in je huis.
1: Het hangt een beetje vanaf van, ik zie dat er verschillende energieleveranciers zijn die nu instappen. Zoals Vattenfall, Eneco, Sens, Frank Energie, Zonneplan. Allemaal partijen die dit nu aan het doen zijn. En zij hebben allemaal verschillende aanbiedingen, waarbij zij vooral proberen te ontzorgen en al dit soort drempels zo laag mogelijk te
0: maken. Is dit niet een heel commercieel verhaal?
1: Nou ja, nee, voor mij niet. Het is, kijk, het stroomnet is natuurlijk gewoon, is niks commercieel.
0: Helder, zeker. Ja,
1: dat is voor ons allemaal. En deze partijen hebben wij dus gevraagd om te helpen. En dat zijn ze aan het doen, daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, we zijn allemaal afhankelijk van de elektriciteit, stroom dus zo gezegd. Dit soort problemen, dat is het probleem wat we nu tegenaan lopen. Te weinig mogelijkheden, te weinig capaciteit op het hele elektriciteitsnet. Zijn we er op een gegeven moment van af?
1: Nou, het gaat wel een tijdje duren. Dus je ziet al die netuitbreidingen die we doen. Dat zijn wel echt gewoon projecten die zo 7-8 jaar duren. En we verwachten in deze provincie dat het de grootste problemen in de periode 2031-2033 wel voorbij zijn. Ja. Het is alleen wel zo dat alle dingen die we nu doen, zoals ook de thuisbatterijen en dat soort dingen, dat zijn ook gewoon oplossingen die gewoon passen bij het systeem van de toekomst, zoals ik dat altijd noem. Dus we willen van het gas af, zoals u zegt. En dat betekent dat we ook gewoon stroom moeten gebruiken op de momenten dat die er is.
0: Ja.
1: Dat betekent dat het ook helpend is om gewoon je was te draaien op het moment dat de zon schijnt. Of om op dat moment even je batterij op te laden, zodat je s'avonds ook die stroom weer kunt gebruiken. Dus ja. De oplossingen die hier weer doen, zijn gewoon toekomstvast. Maar de problemen zie je wel dat vraagt nu, zeg maar, dat we het ook echt gaan doen.
0: Ja. Helder verhaal. We moeten nog even kiezen op elkaar, maar wel zelf ook hier aan meewerken. Dank voor tijd en toelichting. Warmolt en Zijthoff, regio-directeur bij Stedin. Fijne dag.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Jeroen van der Boom. Op Radio M Utrecht. Jij bent zo, dus 8:58. Nou, hoe snel gaat het met de sloop van het V&D-pand in Zeist? Dat gaan we zo meteen horen van Robert-Jan Boy. Na 8:30, voor die tijd verkeersinformatie van de ANWB. En natuurlijk het regionieuws hier bij Radio M Utrecht door Marjolein.
1: Een wethouder in de beeld is plots opgestapt. En een boerenactie op de A28. En waarom ze boos zijn, dat hoor je zo.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: 8:30, het regionieuws van Radio M Utrecht door Marjolein. Begint met een boerenactie.
1: Tientallen boeren deden daar gisteravond aan mee. Met trekkers reden de boeren de A28 op, omdat ze boos zijn over de nieuwe stikstofplannen van...
0: Het regionieuws van Radio M Utrecht door Marjolein. Begint met een boerenactie.
1: Tientallen boeren deden daar gisteravond aan mee. Met trekkers reden de boeren de A28 op, omdat ze boos zijn...

0: woorden blijft het motorverbod op de Meije toch van kracht in de weekenden en op feestdagen. De gemeente wil dat verbod op de lange, smalle weg handhaven voor de veiligheid en minder overlast naar klachten van bewoners. Motorrijders zijn het daar niet mee eens. Zij zeggen dat er geen geluidsmetingen zijn gedaan en stappen naar de rechter. De weg loopt door Woerden en de gemeente Bodegraven-Reewijk, waar geen verbod geldt. In de Utrechtse wijk Hoograven is een auto over de kop geslagen. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de Hoofdgravenlandstraat wordt volgens bewoners vaak hard gereden. Of dat gisteren ook het geval was, wordt onderzocht door de politie. Het 13-jarige meisje uit Houten dat sinds zondag werd vermist is weer terecht. Haar vader heeft laten weten dat ze is aangetroffen in een trein in Amersfoort. De politie had haar foto gedeeld omdat er veel zorgen waren. In De Bilt is wethouder Pim van de Veerdonk plots opgestapt. Tijdens een raadsvergadering gisteravond verklaarde de wethouder dat het vertrouwen in democratische besluitvorming onder druk staat. Hij kwam hiermee tijdens de behandeling van een motie over het terrein achter Landhuis Jachtlust. Volgens van de Veerdonk begint vertrouwen bij de overheid en dat wordt er niet beter op als fracties van koers wijzigen. Hij was 8 jaar raadslid en de afgelopen 4 jaar wethouder namens Beter De Bilt. De gemeente heeft nog geen nieuwe coalitie, Pro en de VVD, die praten daar met elkaar. En weer dan, het is vrij zonnig vandaag. Er staat een matige wind en het wordt vanmiddag rond de 25 graden.
1: En nog plannen, Marjolein, want het is lekker weer om in de tuin te zitten, denk ik, vanmiddag, toch?
0: Ik denk dat ik even op het terras ga zitten.
1: Oké, okay, waar? Kom erbij zitten?
0: In Leusden ga ik op het terras zitten.
1: Gezellig.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Heb ik wel zin in.
1: Ja, maar voor die tijd moet je even je best nog doen, hè, hier.
0: Ja, natuurlijk. Dat doe ik altijd.
1: Oké,
0: ja.
1: Weet ik toch. Het regionieuws volgende bulletin is er om 9:30.
0: Ja, tot dan weer.
1: Dankjewel voor nu, Marjolein Heijen. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. 5 minuten tussen Naarden en knooppunt Eemnes. Extra reistijd. Vanuit Apeldoorn in Amsterdam op de A1 vertraagt het tussen Voorthuis en Hoevelaken 10 minuten extra. De A2 vanuit Den Bosch, Utrecht opzoekend tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 1 kwartier extra. De A12 Arnhem-Utrecht vanaf afrit Oosterbeek tot Veenendaal. Eerder was daar een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar 10 minuten vertraging heb je daar. Veel meer vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen. Afgevallen lading, zuiveringsslip lichter op de weg. 3 rijstroken zijn daarom dicht. Omrijdersadvies over de A2, de A9 en de A4 richting Den Haag. Dat is een flinke end om. Je doet 40 minuten langer over je reis als je wel de A12 pakt van Utrecht naar Den Haag. De A27 die kunnen we voor wat betreft de werkzaamheden. Je weet het, die is dicht. De werkzaamheden tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen richting Utrecht. En knooppunt Everdingen richting Gorkum ook nog daar de weg dicht. Even achterwege laten, want ja, je kunt er geen gebruik van maken. De A28 komt er wel bij. Amersfoort richting Utrecht vanaf afrit Den Dolder. Afrit nummer 3 en Utrecht 5 minuten extra.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: De uitvaart was zo mooi, echt, ja, zoals ma was.
6: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
7: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Utrecht is wakker met Bob van

0: J. Vincent Edwards uit 1970 en Thanks. Nou, wij danken jou ook voor je reactie tot nu toe. En we hebben het over de vraag vandaag bij Radio Utrecht.
1: Ja, wat verdiende jij met je eerste bijbaantje? En wat deed je precies? Laat het aan ons weten, dan praten we er even over door. In de app van RTV Utrecht kun je reactie achterlaten. Of op Facebook Radio Utrecht.
0: Maar we gaan eerst even naar Zeist. Naar Robert-Jan Boy, die staat te kijken met heel veel mensen die ook elke dag weer als ze langsrijden kijken naar hoe snel dat gebouw van Vroom en Dreesman, het voormalige V&D-pand dat al 10 jaar leeg stond, weggeknepen wordt. Want daar komt het wel op neer, Robert-Jan, hè?
2: Ja, het maakt nogal een lawaai, Bob, dus ik kan je heel moeilijk verstaan. Maar ja, de enorme kraan die staat, ik heb het al eerder gezegd, met die hele dikke, massale grijparm, wat eigenlijk uitmondt in een reusachtige kreeftenschaar. Die is voortdurend aan het knippen, begeleid door een dikke waterstraal om stofvorming, zeg maar, tegen te gaan, dat het niet alle kanten uitwaait. Je kijkt hier in het ingewanden, de ingewanden van het voormalige V&D-gebouw. Ja, ik zei al eerder, je ziet die pilaren, je ziet de verdiepingen nog, je ziet het puin erop liggen, je ziet ijzerdraden aan alle kanten uitsteken, alsof de aderen, zeg maar, uit het lichaam komen. En zojuist, daar waren wij getuigen van, zei de letters ND, dus niet V&D, maar ND, is er afgeknabbeld door de machine. De plek waar dus de letters hebben gezeten, maar ja, je ziet nog precies waar ze gezeten hebben, die letters van V&D. Meneer staat te kijken, woont erboven, hier boven de toko, Ibuku. Volgt het proces van nabij.
3: Je
2: hebt er een fotootje van gemaakt, geloof ik, hè?
3: Jij hebt van de letters, het slopen van de letters, een foto gemaakt. Dat is toch een beetje nostalgie. Leuk om te zien dat op deze manier verwijderd wordt. Straks is alles weg en dan weten we het niet meer. Dus leuk.
2: Leuk om te zien.
3: Leuk om te zien. Aan de andere kant ook wel weer jammer dat het pand weggesloopt wordt. Maar leuk om te zien dat het op deze manier gedemonteerd wordt of gesloopt wordt eigenlijk.
2: Ja, het gaat heel voorzichtig allemaal. Het is echt vakwerk. Het gaat niet met een sloopkogel dus of zo. Lilan, van Ibuku.
4: Ja,
2: zit er pal tegenover
4: ook. Klopt, ja.
2: Hoe is dit om dit proces van nabij te aanschouwen?
4: Ja, het is elke dag weer een beetje te af. En dat is best wel heftig allemaal. Ja.
2: Waarom heftig?
4: Nou, begin. Ja, V&D is toch wel een begrip in Zeist. En sinds bekend is dat het gebouw gesloopt wordt, kijk ik hier daar en elke dag gaat er een stukje af. En dat is best wel, ja, bizar is dat eigenlijk wel. Ik kijk inderdaad naar die verdiepingen. Ik zie dan nog een bordje met de boom van V&D. De boom, het etiketje, het logootje.
2: Oh, het logootje.
4: Ja, met de boom, met op een witte achtergrond en dan allerlei boodschappen in die boom verwerkt. Dus de laatste restjes van V&D gaan
2: hier. Ja, toch staat het al 10 jaar leeg.
4: Ja, dus daarom ook ben ik wel aan de ene kant blij dat er nou een goede invulling in komt. Ja, zeker. Ja, dat werd echt tijd. 10 jaar. Ja, 10 jaar, als je het zo zegt, is het inderdaad erg lang.
2: Ja, we hoorden dat het zoektocht naar wat er nu moet gebeuren. Hè, dat gebeurt dus in die 10 jaar tijd. 189 appartementen komen er dan in. Maar heeft u ook als kind hier rondgelopen?
3: Ja, zeker. Als kind speelde eigenlijk bij V&D een soort van verstoppertje ook wel met vriendjes en dat was leuk om in zo'n groot pand rond te lopen, zeg maar. En dat was ook van alles, hè, wat tegenwoordig normaal is. Maar je kon eigenlijk alles wel kopen. Kleding, er zat een supermarkt in, alles was er wel.
2: Ja, dat hoor je wel meer.
3: Ja.
2: Maar toch is hij niet voor niks weggegaan natuurlijk.
3: Nee, dat is waarschijnlijk toch niet rendabel gebleken.
2: Nee, maar tegelijkertijd ook heimwee dat je daar kon rondstruinen.
3: Ja, dat was erg leuk. Ja, daar heb ik leuke herinneringen aan.
2: Ja, en dan komen er 189 appartementen.
3: Klopt.
2: Vindt u ervan?
3: Ja, het is goed dat er weer leven komt.
2: En woningen natuurlijk.
3: Woningen. En leegstand, dat heeft ook geen weinig zin. Dus prima.
2: Ik denk dat het eerst een gapend gat gaat worden natuurlijk. Dat als het helemaal weg is, is er een gat, hè?
4: Ja, zeker. Want wat ik begrepen heb, zijn de eerste appartementen in 2029 zijn ze klaar. Dus het gaat wel even duren voordat het echt af is.
2: Ja.
4: Maar ja, wij zitten ook met smart te wachten op de nieuwe bewoners. Dat is een heel goed, ja, heel goed voor ons natuurlijk. Heel leuk dat
2: er... Dat er weer leven is.
4: Ja, ja, klopt.
2: En
4: ja.
2: Er is tijd wat overlast van de sloop. Overlast.
4: Ja, ik heb begrepen dat het gecontroleerd zou gaan. En ik zie het ook gewoon stapje voor stapje gebeuren. Dus je ziet, er wordt afgebroken. Water wordt er tegen aangespoten. Ja. Dus het wordt wel rekening gehouden met de omgeving.
2: Er zijn zo'n 2-3 meter hoge hekken geplaatst. Dus je kunt het wel goed zien. Je kunt nog met de auto er langs rijden met de fiets ook.
3: Ja, het is weliswaar een gevaarlijke situatie, vinden wij wel.
2: Waarom?
3: Het is omdat de fiets is toch over de weg tegen het verkeer ingaan. En dat is bijna niet tegen te houden, want het wordt niet goed begeleid.
2: Ja.
3: En het is wachten op een ongeluk eigenlijk.
2: Aha. En heeft u daar contact over met de gemeente?
3: Nee, dat niet. Nee.
2: Waarom niet?
3: Nou, ik denk dat de gemeente dat ook zelf wel weet. Dat
2: wel een beetje in de gaten houden.
4: Ja, zeker. Ja, we zien al die bijna ongelukken gebeuren. Veel getoeter. En ja, ook veel gewoon fietsers die gewoon tegen het verkeer inrijden inderdaad.
2: Dus dat is nog een aandachtspunt?
4: Klopt, ja. Klopt, zeker. Ja, dat moet wel even wat over... Ja, dat gaat wel gebeuren.
2: Goed. Nou, u gaat het van de baan schouw allemaal, want u woont er tegenover.
3: Klopt. Helemaal.
2: Zullen we nog heel wat fotootjes doorheen gaan?
3: Ik maak er nog wel een paar, ja. Ja, dat klopt, ja. Ja.
2: En de tijd verglijdt. De grote schaar doet zijn werk.
3: Exact. Ja, precies.
2: Verglijdt door die verkoelende waterstraal.
3: Juist.
2: Ja.
4: Ja,
2: bedankt. Nou, we blijven de boel in de gaten houden.
4: Ja, ik ga het zeker in de gaten houden. En ik wacht op dat gat, als hier gaat komen.
2: En dan het nieuwe winkelcentrum, wat misschien een nieuwe kansen biedt.
4: Ja, zeker weten. 190 appartementen. Ja, heel goed.

0: is Rutger, die bewoner Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Bij Radio M Utrecht hoor je het zometeen misschien ook al over de zwoele zomernachten. Wel, die hebben we gehad. Misschien krijgen we ze ook alweer, die plaknachten. Oh. Zou zomaar kunnen. We gaan het zo vragen aan Grieta Spallenburg. Eerst nog even reacties die binnengekomen zijn. En best wel veel eigenlijk op je eerste bijbaantje wat je toen verdiende.
1: Ja, daar hebben we het over vandaag. Omdat het minimumloon omhoog gaat. Een kind van 15 krijgt nu bijvoorbeeld minimaal 4,50 per uur. Ja, we zijn heel benieuwd dus wat jouw eerste bijbaantje was en wat je daarmee verdiende. Maar reacties binnengekomen zoals Michel die zegt: goedemorgen, mijn eerste baantje was bloembollen pellen. Ik kreeg 1,50 gulden per maand. Later ging ik paarden verzorgen. Leuk. En bij een bollenkweker op het land gewerkt. En dat heb ik allemaal gespaard om mijn brommer te kopen.
0: Ja. Ja, ja.
1: Leuk dat je ook nog weet waar je voor spaarde. Jij had dat ook gedaan, toch?
0: Zeker, ja. Ja, ik was helemaal bevlogen van... Nou, eigenlijk twee dingen. Ik was 15 toen ik begon in de supermarkt te werken als bijbaantje. En ik wilde eigenlijk wel op mijn 16e brommen gaan rijden. Dus scooter, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, goed, daar moet je wel voor sparen natuurlijk. Dus dat dacht ik. Maar tegelijkertijd had ik al een paar jaar het idee dat ik iets met muziek wilde gaan doen. Radio, een mengpaneeltje en dat soort dingen weer echt... Dus ja, ik ben gaan sparen voor een eerste geluidset. Dus een eerste stereotoren met platenspeler. Hey, platenspeler.
1: Oh, geweldig. Ja,
0: dus dat zat er ook bij, Anna. Dit
1: ken
0: je wel, hè?
1: Ja, dat vind ik leuk.
0: Dus daar heb ik voor gewerkt. En dat was eerst opgespaarde geld. Met behulp van mijn ouders nog even bij en een bandrecorder. Dus ik was helemaal het mannetje. Toen ik 16 was, kon ik hem kopen.
1: Nou, dat vind ik echt knap. Ja, wat ik net ook al zei, is sparen was echt niet mijn kwaliteit, nog steeds niet. Dus ik heb echt respect als dat lukt op zo'n leeftijd, oprecht.
0: Ja. Ja, ja. Nog meer reacties? Even wat meenemen in de uitzending.
1: Ja, we hebben Jaap die zegt: goedemorgen. Mijn eerste echte bijbaantje waar ik wat mee verdiende was op de boerderij bij ons in Maartensdijk aan de overkant. Ik liep er als klein kind altijd al te spelen. Op een gegeven moment ga je een beetje meehelpen. Ja, en dat beviel de boer kennelijk zo goed dat hij tegen me zei: als je nou elke zaterdag komt helpen, kun je wat geld verdienen.
0: Nou.
1: Hij heeft toch een foto bij geplaatst dat hij de koeien aan het melken is.
0: Wel, echt wel wat leuk. Op Facebook.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Hier, hij zegt: ik was een jaar of 11, 12 zeer vereerd met dat aanbod. Nou. En daar kreeg hij voor 2 Rijksdaalders. Ik moet echt even googlen wat dat is. Sorry. 2 guldens en 2 kwartjes.
0: Ja, 2 gulden 50 is dat, hè? 2,50, zeg maar. Dus als hij er 2 kreeg hij dus 5 gulden. Nou, zou ik zeggen 5 euro, hè? Ongeveer dan, als je het even zo heel naar deze tijd projecteert.
1: Och, wat leuk. Nou, we hebben ook nog Johanna die zegt... ik heb eigenlijk nooit echt een betaald bijbaantje gehad. Mijn vader had een slagerij en met 10 jaren moesten we daar meehelpen op vrijdag en zaterdag met bestellingen wegbrengen. Ja, als je in het familiebedrijf bent opgegroeid, dan was dat ook vaak vaste prik, denk ik, dat je dan meehielp met de ouders. Even kijken. Nou, wat hebben we nog meer?
0: Nou, sowieso heel veel leuke reacties. Ook WhatsApp hebben we allemaal binnen. Dus we pakken even een paar reacties mee. En vanmiddag praat Lisbeth graag ook een beetje over door. Dat is ook wel leuk.
1: Precies. Aan tafel, inderdaad. En Aart in Utrecht komt thuis, heeft het er ook weer met je over. Voor wat jouw eerste bijbaan was en wat je daarmee hebt verdiend. Daar zijn we benieuwd naar. Kun je reacties achterlaten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Grieta Spallenburg bij ons en het weer voor Midden-Nederland. Ja, we gaan op naar die zomerse 25 graden. Lekker,
2: zeker,
0: Grieta.
2: Zeker. We zijn aardig op weg.
0: Goed zo.
2: 18 à 19 graden is het al. Het is op de meeste plekken gewoon voluit zonnig. En vanmiddag gaan we inderdaad naar die zomerse 25 graden. Windje is bijna niet aanwezig. Is wel al uit de westhoek. En gaat geleidelijk aan wat opsteken. Wordt een matige westelijke wind. 25 graden. Stapelwolken gaan ontstaan later vanochtend. En dan krijg je een hele leuke Hollandse wolkenlucht van stapelwolken en zon. Die lokale bui laat ik even zitten die eruit kan vallen. Het zal veruit de meeste plekken droog zijn. En vanavond zakken die stapelwolken dat dan weer in. Dus eigenlijk een hele standaard doorsnee Hollandse zomerdag. Zo begint die vaak. Zonnig eerst, dan stapelwolken en zon. En in de avond verdwijnen de stapelwolken weer en gaat de wind weer liggen.
0: En kunnen we weer genieten van het avondzonnetje? Of is het dan te laat daarvoor? Want hij gaat pas laat onder natuurlijk. Hè?
2: Ja, gaat nog steeds na 10 pas onder. Ja. En voordat het echt donker is, zijn we echt al de 11 uur voorbij. Er zijn nog steeds hele korte, donkere nachten, zeg maar. En morgen overdag zien we dan wat minder zon. Ik denk dat we wel met ruimte voor wat zon beginnen. Maar er komt bewolking vanuit het westen aan. En dan kan het vanaf zo, lunchtijd tot een uurtje of 4 morgen, kan er af en toe wat lichte regen vallen. Het stelt niet veel voor. Maar ja, het drukt wel wat op de temperatuur. 1,22 graden. Hoe lekker is dat voor de hitte? Haters onder ons. En een volle windkracht 4 morgenmiddag.
0: Mooi woord is het trouwens.
2: Hitte-hater. Ja, het allitereert lekker, hè? Ze zijn er ook echt wel, die hitte-haters. Ja, ik heb ze wel gezien, hoor, de afgelopen dagen.
3: Zo, nou, ik ben er wel één van, hoor.
2: Oh. Ja, snap het ook wel.
0: Nou, de komende dagen maken we ons steeds op voor zomerse temperaturen, trouwens?
2: Nou, het is wat gematigder. Eigenlijk temperaturen rond normaal. Dat mag ook wel eens een keer. Ook leuk om mee te beginnen. Ik denk dat het morgen dan aan de frisse kant is met die 1,22 graden. Vrijdag stapelwolken en zon. Daar zijn ze weer 22 graden. Zaterdag 24 graden met stapelwolken en zon. Kijk. Lekker weer.
0: Geen regen erbij?
2: Geen regen. Nee, en zondag ook niet. Als er wat neerslag valt, is het in het noorden van het land op zondag. Volgens nog niet bij ons. En zondag, een graadje of 23. Ja, het is eigenlijk heel fraai weer voor allerlei activiteiten te ondernemen, zeg maar. Geen eng onweer in zicht. Geen verlammende hitte in zicht. Voor de komende dagen althans. Dus dat ziet er, denk ik, heel vriendelijk uit.
0: Dat lijkt me zeker, ja. Alle activiteiten. Ik denk aan fietsen, aan wandelen. Ja, van alles.
2: Ja, lekker weer naar buiten, zeg maar. Want het was natuurlijk heel bizar dat we vorige week... Dat je eigenlijk binnen moest blijven vanwege de hitte. En nu kun je weer lekker gewoon op pad gaan.
0: Zo is het. Hey, Grieta, dank je wel. Tot vanmiddag. Dan horen we je natuurlijk weer in aan tafel. En bij Aart in Utrecht. Kom thuis om weer door te praten over het weer. Fijne dag en we horen je.
2: Hetzelfde. Doei.
0: Ik zit er nog een activiteit te denken. Dat is tuinieren natuurlijk. Mensen die zijn heerlijk lekker een beetje het onkruid moeten wieden. Dat moet er ook uit natuurlijk. Of iets planten of wat dan ook. Als je dan met een bepaalde vraag nog trouwens zit. We hebben morgen, niet te vergeten, tussen 12 en 2 bij Connie. Tuinspreekuur met Jurgen Smit over die langskomt. Om alle vragen die er maar te bedenken zijn te beantwoorden. Dus zit je met een vraag in de maag, niet meer blijven zitten. Gewoon even tuin@rtvutrecht.nl. Dus tuin@rtvutrecht.nl.
1: En het mag natuurlijk ook gewoon over je kamerplanten gaan. Of je planten op het balkon.
0: Balkon ook, natuurlijk. Ja, je hoeft niet per se een tuin te hebben. Kan ook een balkon zijn. Tot zover deze Utrecht is wakker.
1: We zijn er doorheen gevlogen.
0: We zijn er doorheen, ja. Want Pieter
1: staat alweer te kloppen.
0: Pieter staat te hijgen in onze nek.
1: Kom maar binnen, hoor.
0: Hij zegt, de hele ochtend gaat hier radio lekker, gezellig maken. Zeker. Ik wens je een fijne dag. Blijf lekker luisteren. Morgen is er weer een Utrecht is wakker.
1: Tot morgen.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
8: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je 1 voor 1 alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
7: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Ketikoti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
9: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven. En ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
7: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
12: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Goedemorgen. Goedemorgen en welkom bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag 1 juli. Zoals gewoonlijk brengen wij u nieuws en achtergronden bij het nieuws uit uw streek. En wat hebben wij vandaag op het programma? Onze studiogast Miron Jacobs liep de Liberation Trail. Hij praat ons daar helemaal over bij. We hebben natuurlijk het weer met Klaas Bijker, Henk de Graaf met een update van de DARP zeilcompetitie en de WK-weetjes met Ramon Wernsen.

0: Je hoorde Culture Club met Karma Chameleon. Nog even lekker een beetje met dat zonnige weer op de achtergrond hier. We gaan verder. Vrijheid lijkt vanzelfsprekend, maar onze volgende gast stond daar 6 dagen lang heel bewust bij stil. Meron Jacobs uit Soest liep de Liberation Trail. Een bijzondere tocht van 250 kilometer langs de route van de geallieerde bevrijders, waarbij sport, geschiedenis en herdenken samenkomen. Meron, welkom.
1: Dankjewel, leuk.
0: Jij hebt al vaker bijzondere ultralopen gedaan, maar deze tocht lijkt toch net even anders.
1: Ja, dat is die zeker. Omdat het natuurlijk met een historie te maken heeft, met onze bevrijding te maken, de geallieerden. En de andere races waren meer echte races. Een hele mooie natuurlijk de Marathon de Sabre in de woestijn. Een hele mooie in de Cape Red, de Schotse Hooglanden. Is ook een hele gave, ook allemaal meerdaagse. Maar deze bracht toch echt wel iets meer, omdat je in Normandië start. Dan loop je 3 lange afstanden. Dan verplaats je naar de Ardennen. Dan heb je natuurlijk het Ardennenoffensief gehad. En als laatste loop je 2 lange afstanden in Nederland. Van Best naar Groesbeek, wat de geallieerden ook hebben gedaan. En uiteindelijk eindig je dan op de Ginkelse Heide in Ede.
0: Ja, jemig. Het is dus hij is fysiek zwaar, maar ook achter elke kilometer schuilt gewoon een verhaal.
1: Ja.
0: Dus wat trok jou nou meteen aan in die Liberation Trail?
1: Nou, het was heel grappig. Een tijd geleden, heel lang geleden al, dacht ik van, ik wil meer gaan trailrunnen, maar ik vind meerdaagse heel mooi. Dan kom je echt in een bubbel terecht, dan zit je op een locatie, zit je in bivak, zit je met een team of een groep mensen die diezelfde passie delen. En ik had eigenlijk voor mezelf gezegd, ik wilde Marathon de Sabre gaan lopen, ik wilde Cape Red gaan lopen en ik wilde Liberation Trail gaan lopen. Alleen de volgorde wist ik nog niet. En uiteindelijk heb ik de Liberation Trail als laatste gelopen. En wat er nou zo gaaf aan is dat je de historie meekrijgt van de locaties waar je bent. Dus de organisatie heeft een race bedacht op die dag, maar daarvoor ga je al wordt jou meegenomen de historie in. Wat is er gebeurd op die plek? Hoe zijn de geallieerden aangekomen? Waar zaten de Duitsers? Welke dorpen waren? En wat mij zo verraste was dat nog de bevrijding daar zo gevierd wordt. Niet, maar wel herdacht wordt.
0: Ja.
1: Op elk hoekje ligt een bos bloemen. Langs elke straat staat een gedenksteen. Het is echt waanzinnig hoe dat nog daar leeft.
0: Ik ga er zo even wat dieper op in. Ik wil eerst even weten, hoe heb jij je voorbereid op 250 kilometer lopen in 6 dagen?
1: Ja, nou, ik doe het natuurlijk al langer. Dus het is niet dat je dat zomaar traint. Je moet er echt wel lang voor trainen. Ik neem altijd voor mezelf, eens in de 2-3 jaar wil ik zo'n lange afstand gaan lopen. 6 dagen, nou, de Marathon de Sabre is 260 kilometer in de woestijn. De Cape Red is 400 kilometer door de Schotse Hooglanden. En deze was 250 kilometer. Dus het zit al wel in je systeem. Alleen je moet er wel voor trainen. Dus daarvoor neem ik meestal 2 jaar de tijd. Ietsje langer of ietsje korter om hier naartoe te werken.
0: Wauw, ja. En wat ging er dan door je heen bij de start in Normandië?
1: Ja, Normandië was natuurlijk heel gaaf. Omdat je dan echt de stranden ziet vanuit de films.
0: Ja, D-Day.
1: Je ziet de cliffs, de hoge cliffs. Maar je ziet ook de echte grote, lange stranden. Waarvan je ook echt denkt van, ja, hoe is het mogelijk geweest om hier een aanval te doen? En hoeveel slachtoffers dat heeft gebracht. Maar ook de gedachte erachter om hier maar het land op te gaan. Om de Duitsers te gaan verdrijven en Europa te gaan bevrijden. Dan pas zie je eigenlijk de grootte en de wijsheid van een onvoorstelbare gedachte van al die boten die daar aankomen.
0: Eigenlijk parachutisten?
1: Parachutisten, de schietschijven die je wordt in open terrein. De landingen die al gedaan zijn in het achterland die avonden daarvoor. En bepaalde bruggen die al bevrijd moesten worden. Ja. Om de Galliërs de vrije doorgang te geven.
0: Dus dat was eigenlijk het moment waarop je voor het eerst besefte dat dit wel echt veel meer was dan een sportieve uitdaging.
1: Ja, omdat je natuurlijk altijd uitgaat van je eigen omgeving. Van je gaat uit van Nederland. De 4-5 mei dagen die dan voorbij komen. De eigen begraafplaatsen die er in Nederland zijn. Maar als je daar gaat kijken op de Amerikaanse begraafplaatsen, maar ook de Duitse begraafplaatsen die hebben we bezocht, dan is het immens wat je daar ziet. Het is ongekend wat zich daar heeft afgespeeld.
0: Ja, want je loopt daar langs oorlogsmonumenten, begraafplaatsen noem je al, Engelse en Amerikaanse. Hoe ervaar je dat dan om daar langs te lopen?
1: Nou, het mooie is dat natuurlijk vooraf word je meegenomen in het gebied waar je gaat hardlopen. Er worden een aantal plekken aangewezen die je gaat zien. Ja, en tijdens het hardlopen, los van natuurlijk dat het een uitdaging is, hè, want het gaat niet voor niets. Maar goed, die uitdaging die je zelf en de ontbering die je zelf gaat meemaken met 50 of 40 kilometer, hij staat natuurlijk in schril contrast van wat daar is gebeurd.
0: Ja.
1: En dat geeft je dan ook juist wel de motivatie als je opeens een bunker ziet tussen de struiken of opeens een gedenksteen ziet van een sergeant die daar is omgekomen, dan motiveert dat alleen maar en dan maak je alleen maar bewust de plekken mee die je graag wil meemaken. En dat is ook de reden waarom je daaraan meedoet.
0: Ja, dat geeft je motivatie, maar wat doet dat verder met jou als mens?
1: Nou, je denkt natuurlijk ook wel gewoon meer na over wat op dit moment ook gebeurt in de wereld. En dat we best wel in een hele cruciale tijd zitten. Met veel oorlogen, veel persoonlijkheden die vinden dat ze macht moeten hebben. Maar in basis, en dat zie je hier ook wel terug, wil niemand oorlog. Alleen het vervelende is altijd dat de minderheid daarin natuurlijk het merendeel van de aandacht krijgt. En de meerderheid eigenlijk niet naar geluisterd wordt. Of een opstand weten te bewerkstelligen om vrede af te dwingen. En gelukkig kunnen we nog voorbeelden nemen als met dit soort locaties om ook vrede echt te zien als vrede.
0: Ja, ik kom er straks ook nog even op terug. Over je kijk op vrijheid ten opzichte van deze trail. Welke plek onderweg heeft de meeste indruk op je gemaakt?
1: Ja, dat is best wel heel lastig te zeggen, omdat uiteindelijk doet alles maakt natuurlijk wel indruk. Maar wat mij het meeste indruk gaf, was heel raar eigenlijk misschien.
0: Maar zit je dan ook helemaal in zo'n bubbel eigenlijk?
1: Nee,
0: tijd,
1: ja, je bent natuurlijk uiteindelijk ook met een, nee, je bent natuurlijk ook met een uitdaging bezig. Je moet 260 kilometer lopen en de ene dag is het 42, je hebt een keer een 54 kilometer. Je hebt een nachttrail van 15 kilometer in de Ardennen. Dan nog een keer 27 in de Ardennen. De langste dag is eigenlijk in Nederland, 85 kilometer.
0: Zo.
1: En als laatste rondje eraf van Arnhem naar Ede. En dat is 27 kilometer. En dan eindig je op de Ginkelse Heide. Maar even nog terugkomen op jouw vraag. Wat eigenlijk de meeste indruk maakte, en dat had ik eigenlijk niet zo door, was toch Ardennen. En dat was de nachtrail. Iedereen kent natuurlijk die foto's van die dichte bebossing.
0: Yeah.
1: Waarin de soldaten liggen in de sneeuw.
0: Yeah.
1: Ja, als je daar 's nachts loopt en je hebt je lampje op je hoofd en je moet navigeren. En je draait je hoofd dus die bossen in. Dan pas zie je eigenlijk hoe gruwelijk dat geweest moet zijn en hoe spannend dat geweest moet zijn om daar dus de confrontatie aan te gaan met de vijand.
0: Ja, het lijkt me sowieso doodeng om daar 's nachts te lopen.
1: Nou, maar dat is het.
0: laat staan dat je weet dat de vijand daar op de loer ligt. Dus
1: ja,
0: nee,
1: maar wij lopen daar in vrijheid. En dan pas zie je eigenlijk hoe intens dat geweest moet zijn en dat daar jongens van 17, 18, 19 jaar, hè, want dat was het, daar hebben gezeten. Vanuit hun eigen continent naar Europa toe gegaan om te bevrijden.
0: Ja, gewoon gedropt, zonder te weten waar ze terechtkomen.
1: Waanzinnig.
0: Ja. En neem je dan bewust even de tijd om stil te staan? Of zit je dan toch ook nog in die sportieve flow?
1: Het is een combinatie. Tuurlijk zit je ook in die race. Maar als je natuurlijk die bewustwording hebt, als je om je heen kijkt, dat je denkt, jeetje, wat heeft zich hier afgespeeld? En je wordt meegenomen in het verhaal voordat je start. En dat organiseert natuurlijk de Liberation Trail echt heel leuk. Gewoon een goede historisch besef van wat ze daar heeft afgespeeld. Ja, dan neem je dat natuurlijk mee. Los even van dat natuurlijk de vijfde dag al is. Dat je weer je schoenen moet aantrekken.
0: Ja.
1: Dat je weer je water moet pakken. Dat je weer je medisch kitje moet bijpakken. En dat je weer je GPX, dus je navigatie op je horloge moet zetten.
0: Ja.
1: Tuurlijk is dat een race. Maar het is niet een race als die andere die ik heb benoemd. Het is echt veel meer van, ja, zoals de organisatie zegt, het is not chasing medals. Het is echt de historie die je wil meemaken.
0: Ja,
1: en dat is het gave ervan.
0: En merkt je dan dat andere deelnemers diezelfde gevoelens hadden?
1: Ja, zeker wel. Ja, absoluut. En dat is ook het leuke, want daardoor ga je ook gesprekken met elkaar voeren. Een hele mooie was eigenlijk toen we in Normandië waren, gingen we ook de Duitse begraafplaats bezoeken.
0: Ja.
1: Waar 3 keer zoveel meer slachtoffers liggen als op de Amerikaanse. Maar die is veel soberder.
0: Ja.
1: En dan heb je wel onderling gesprekken met elkaar, afhankelijk van de leeftijd van, goh, ja, als ik dit had geweten, laat mijn vader of mijn opa of mijn grootvader dit niet horen.
0: Ja.
1: Want die zou nooit willen dat ik op een Duitse begraafplaats zou zijn. Maar ik denk dat dat ook juist de tijd is. Dat
0: mensen worden ook gewoon gedwongen, hè?
1: Een groot deel wordt natuurlijk ook gewoon gedwongen. En je hebt natuurlijk hele slechte erbij, maar je hebt natuurlijk ook gewoon jonge jongens die moesten gaan.
0: Wij hebben hetzelfde meegemaakt met Nederlands-Indië natuurlijk. Dus
1: dat
0: wat
1: is
0: dat betreft,
1: het. Of wat nu in Oekraïne plaatsvindt.
0: Ja, absoluut.
1: Mannen en vrouwen in dit geval ook in Nederland, of tenminste natuurlijk in de wereld, gaan natuurlijk ook steeds meer vrouwen het leger in.
0: Ja.
1: Die gaan gewoon.
0: Ja. Nou, we nemen even een break. We zijn zo weer bij je terug met het vervolg van jouw verhaal over de Liberation Trail.

0: Ja, je hoorde Amy Stewart met even een discoversie van Light My Fire. Want we vieren natuurlijk ook de vrijheid. Want we zijn terug met Miron Jacobs die de Liberation Trail liep. Je hebt net al verteld, het is dus een 250 kilometer lange tocht in 6 dagen. Over de, het pad wat de geallieerden ook hebben afgelegd. Ja. Heb je nou onderweg bijzondere verhalen gehoord of ontmoetingen gehad?
1: Nee, dat niet zozeer. Omdat je natuurlijk, als je natuurlijk teruggaat in de tijd, kom je niet zo snel meer mensen tegen die de Tweede Wereldoorlog in deze vorm hebben meegekregen of hebben gevochten. Wat je wel heel erg gewoon ziet, is dat er vooral in Normandië echt bijzonder veel aandacht is gegeven en nog steeds wordt gegeven aan alles wat daar is gebeurd. En hoe verder je eigenlijk terugkomt, los op het laatste punt, want daar ga ik zo nog wat over vertellen. In de Ardennen zie je natuurlijk dat ook, alleen is een stukje minder aandacht voor. Je ziet wel in de musea die je dan nog bezoekt. Maar het gaaf was uiteindelijk ook, en dat wist ik niet, dat uiteindelijk de trails die in Nederland loopt natuurlijk ook gewoon te maken hebben met Market Garden. En die begon natuurlijk in Eindhoven Best. Dat wist ik in eerste instantie helemaal niet. Maar die zijn van Best naar Groesbeek getrokken om natuurlijk Nijmegen te gaan te bevrijden.
0: Ja.
1: En als laatste was dan bij de brug van Arnhem waar we begonnen en liepen we terug naar de Ginkelse Heide. Het was ook wel heel leuk, want bij de aankomst van de Ginkelse Heide werden we ontvangen door de burgemeester daar in Ede. En daar was natuurlijk ook een hele zware en grote dropping die elk jaar nog wordt herdacht.
0: Ja.
1: Wat ik ook niet wist was dat het eigenlijk helemaal niet de juiste dropping was. Het was veel te ver van Arnhem.
0: Ja.
1: En al die dingen bij elkaar maken het geheel toch wel compleet. Ik denk, ja, weet je, het gaat niet altijd goed. Dingen worden voorbereid. Maar uiteindelijk, ondanks dat dingen niet goed gaan, is er toch een bevrijding heeft er plaatsgevonden. Heeft heel veel slachtoffers gekost.
0: Heel veel impact gemaakt.
1: Ja. Dus uiteindelijk zie je, als je door heel Europa gaat kijken, wat voor effect het heeft gehad, de bevrijding van Europa, hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, hoe het allemaal in stand is gegaan. Het is allemaal niet van een leien dakje gegaan. En soms leef je natuurlijk wel in die beleving, omdat je de films ziet, hoe fantastisch het allemaal is en hoe goed het allemaal gegaan is. En uiteindelijk altijd een soort van blij einde. Maar om dat blije einde te bereiken, moet je echt heel veel doorstaan.
0: Ja, dat is
1: wat natuurlijk ook het normale leven is. Soms denk ik wel eens dat alles maar vanzelfsprekend is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
0: Absoluut niet. Nee,
1: en die bewustwording is gewoon heel gaaf. Dat je gewoon denkt, ja, het kan allemaal niet op een swipe manier zoals we dat nu doen met TikTok. We gaan weer naar het volgende verhaal omdat we verveeld zijn. Nee, sommige dingen moet je doorstaan om een einde te kunnen bereiken.
0: En zo moest jij fysiek die tocht doorstaan?
1: Zeker, ja.
0: Hoe was dat?
1: Ja, ik vind het gewoon gaaf. Ik hou ervan om jezelf uit te dagen. En volgens mij moet je jezelf ook blijven uitdagen om jezelf fit te blijven voelen. Ik pretendeer ook helemaal niet dat dit gezond voor me is. Maar ik weet wel dat deze uitdaging je lichaam wel alert maakt. En als er wat gebeurt, dat je lichaam weerstand kan bieden tegen negatieve effecten. Dus dat je veel beter herstelt als je wat gebeurt. Los van het feit dat ik vind dat mensen veel meer uitdagingen moeten zoeken. We zijn altijd maar hulpbehoevend. We richten ons altijd maar op de overheid. Die moet ons helpen zodra het slecht gaat. En zodra het goed gaat, dan hebben we alleen maar negatieve kanten van de overheid. Nee, je moet zelfvoorzienend zijn. Je moet zelf over dingen na kunnen denken. Zelfredzaamheid, ja. Daar geloof ik echt in. Dat maakt je alleen maar krachtiger en heb je meer weerstand voor.
0: Ja, nou ja, dat begrijp ik helemaal. Ik heb daar zelf ook ervaring mee.
1: Ja.
0: Heb jij momenten gehad waarop je wilde opgeven eigenlijk?
1: Nee, nooit. Maar wat je wel merkt, en vooral de langste afstand is 85 kilometer. Die ging van Best naar Groesbeek. Nou, iedereen weet natuurlijk dat de afgelopen periode echt heel warm was.
0: Ja.
1: Het was ook heel erg warm. Een tijdje heb ik gelopen langs de Waal. Daar was hoog gras, zon in je gezicht, wind in je rug.
0: Oh.
1: Het had natuurlijk geregend, dus het damp steeg op uit het gras.
0: Hoge luchtvochtigheid.
1: Hele hoge lucht. Dat was echt heel warm. En gelukkig was er een controlepost of een verzorgingspost.
0: Ja.
1: Waar je het water in kon. Dus ik ben heerlijk lekker in het water gaan liggen. Ik heb mijn shirt uitgetrokken, schoen uitgetrokken. Ik ben in het water gaan liggen om even af te koelen.
0: Yeah.
1: Ook maar heel kort, hè. Het water is 20 graden.
0: Yeah.
1: Maar gewoon even je lichaam laten afkoelen.
0: Want koel je het snel af.
1: En dat is heel erg lekker. En toen wist ik natuurlijk dat de heuvels inging van Groesbeek en Nijmegen.
0: Ja.
1: Ik had het even nodig dat je dan even tot rust komt.
0: Dat is ook bebost, toch?
1: Het is ook bebost.
0: Ja.
1: Maar het is ook van, je hoort laatst heel veel berichten over marathons en mensen die
0: bij bosjes neervallen.
1: Ja, dat is het. Luister gewoon goed naar je lichaam. Je hoeft niet altijd te presteren in de zin van tijd. Presteer ook gewoon in een uitdaging.
0: Nee, want hoe ga jij mentaal dan om met vermoeidheid en pijn?
1: Ja, pijn is fijn, hè? Maar dat is ook trainen.
0: Er is een verschil tussen pijn en pijn, hè? Kijk, dat kan je ook gewoon echt iets overkomen waar je gewoon niet trekt. Ja. Maar dan kan je kiezen, ik ga door of ik stop.
1: Helemaal waar, dat is altijd een keuze.
0: Hoe werkt het bij jou in je hoofd?
1: Nou, bij mij werkt in mijn hoofd dat ik altijd voor mezelf neem. Er komt vanzelf een einde aan. En ik ben niet de eerste die dit doet. Want er hebben meerdere de Liberation Trail gelopen, hebben er meerdere die route gelopen. Ja. Dus ik heb altijd van, er zijn meerdere die dat kunnen. En als anderen het kunnen, kan ik het ook. En ik ben getraind, ik heb de ervaring. En natuurlijk kan er altijd iets lichamelijks gebeuren. Je kan een breuk hebben of heel veel blaren hebben. Maar uiteindelijk was mijn gedachte altijd, bij ieder geval bij deze trail, de Amerikanen, de Britten, de Canadezen, de Polen hebben hier ook gelopen, hebben ook moeten vechten. Nou, dat afzien staat in schril contrast met wat ik nu meemaak. En dat heb ik altijd wel in mijn gedachten gehouden met deze trail.
0: Ja, je gaf al eerder aan dat jouw kijk op vrijheid, dat je daar ook wel een link mee legde met actuele gebeurtenissen in de wereld.
1: Ja.
0: Denk je, laatste vraag, denk je dat we in Nederland genoeg stilstaan bij onze vrijheid?
1: Nou, ik denk het niet. Maar dat is misschien een hele lange discussie. Ik denk dat we toch vrijheid aannemen zoals het is. Heel normaal, heel gebruikelijk. We stappen in onze auto, we doen onze dingen. Maar dat we de bedreiging nooit echt voelen. En dat we dat nu wel een beetje zien in de ontwikkelingen die zich nu afspelen in het nieuws ten opzichte van Rusland en Oekraïne. Misschien ook met een Trump. Dat uiteindelijk vrijheid ook heel snel beperkt kan worden door een autocratische gedachte. En dat dan vrijheid heel snel van je afloopt. Dat denk ik echt. Mag ik nog één dingetje, want ik weet dat we bijna tijd hebben. Mag ik nog een heel klein beetje klaarmaken voor de Liberation Trail? Want ze hebben de trail aangepast. Ze gaan hem kleiner maken om hem toegankelijker te maken tot een groter publiek. Want niet iedereen kan zomaar 6 dagen weg zijn of voor 6 dagen gaan trainen. Ze hebben de Liberation Trail nu omgezet in 3 dagen. Dus ze gaan een nachttrail en een avondtrail doen. Ze gaan 2 lange trails toe van 45 en van 54 kilometer. Maar die kan je ook weer delen. Dus je kan de helft lopen. Okay. Dus dan is het een weekend. En het is waanzinnig om dat mee te maken.
0: Een beetje meer Nijmeegse vierdaagse-achtig.
1: Dus je kan zelf de afstanden bepalen. En je kan zelf dus beleven wat daar zich heeft afgespeeld. Ga je inschrijven. Volgend jaar 21, 22 en 23 mei. Op een waanzinnige plek kan je logeren. Kijk op liberationtrail.org. En ga jezelf een uitdaging aan meten. Nou. Je kan verschillende afstanden doen. Ga een keer kijken en doe het. Waanzinnig gaaf.
0: Super. Miron Jacobs, bedankt voor je komst en voor het delen van je bijzondere verhaal.
1: Dankjewel voor deze tijd.

0: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
1: Ja, en we hoorden heel even een stukje body to body boogie. Want Klaas viel even weg, maar nou ben je er toch, Klaas?
2: Ja. De verbinding met Portugal van de balken.
1: Ja, dat
2: kan. Hartstikke stil werd het.
1: Ja, en wij hoorden tuut. Ik denk, nou, dat gaat niet helemaal goed. Maar gelukkig hebben we je aan de lijn.
2: Het zit niet in de steek.
1: Ja, maar ja, misschien hadden we last van een tijdelijke blikseminslag.
2: Nee.
1: Oh. Maar wat voor weer is dan wel?
2: Het weer vandaag, de komende uren kan er een beetje regen vallen. We zitten in een wisselende stroming, vlakbij een hoge drukgebied. Maar het hoge drukgebied is net niet dicht genoeg bij om af en toe wat regengebiedjes tot ons door te laten dringen. Het gaat dus vanmorgen, zou dat even kunnen gebeuren. Het hoeft niet hoor. En morgen stelt het gedruppel wat meer voor. Dus dan is het echt even behoorlijk bewolkt en kan er 1 tot 3 mm vallen. En de temperatuur is vandaag, ondanks het gedruppel, toch nog een graad of 24. En morgen moeten we het doen met een schamele 20 graden.
1: Oh.
2: Ja, het wordt wel even wennen.
1: Het zijn wel tegenstrijdigheden, hè, deze weken.
2: Ja. Van 38 graden of 37 graden naar 20, dat is 17 graden verschil.
1: Ja.
2: En dit weertype houden een poos hoor. Dus een hoge drukgebied blijft een poos op die plek staan. De wind is overwegend west tot noordwest de komende dagen. En er kan af en toe kunnen wat regengebiedjes meegaan. Maar die hebben na morgen weinig betekenis meer. Dus het is overwegend droog. En volgende week kunnen we even weer, als de wind even de oosthoek opzoekt, zou het weer even flink op kunnen warmen naar 25 tot 30 graden. Maar ja, het lijkt geen hittegolf te worden. Maar dan moeten we even afwachten. Hè? Want als de hitte dichterbij komt, is die vaak weer erger.
1: Hebben we dan ook weer die afschuwelijke hagel? Want daar heb ik echt geen zin in hoor.
2: Nee. Met dit koele weertype valt hoogstens wat lichte regen. Nee, buien zijn bijna niet te verwachten de komende dagen.
1: Oké. Nou, dan gaan we daar vandaag vanuit. Dus kortom, Klaas, vandaag
2: een
1: paar druppels.
2: Een paar druppels de komende uren kan ook niet doorgaan hoor. Het is heel weinig intensiteit heeft die regen. Morgen iets meer, kan er 1 tot 3 mm vallen en dat is het dan voorlopig. Dus daarna hebben we een lange droge periode met temperaturen rond normaal, dus rond de 22 graden. En er is een kleine kans op een kort hittegolfje.
1: Nou.
2: 25 tot 30 graden, maar dan moeten we nog even afwachten of het doorgaat.
1: We gaan het meemaken. Dankjewel voor je tijd, Klaas.
2: Graag gedaan. Mooie dag.
1: Jij ook.

0: Dat is Skilo met I Wish. En dat maakte even hier wat discussie in de... Nou ja, discussie. Gepraat in de studio los. Want dit was namelijk mijn eerste cd'tje, singeltje wat ik kocht. En ik kon eerder de radio aanzetten dan dat ik kon lopen. En zo kwamen hier de verhalen op gang. Maar wij hebben een update over de DARP zeilcompetitie in Bisschoten Spakenburg. Want iedere week praten we je daarover bij. En dat doen wij met Henk de Graaf. Welkom.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Laten we beginnen met de afgelopen wedstrijdavond. Wat viel jou het meest op?
1: Nou, het gebrek aan wind gisteravond.
0: Ja.
1: dat zelt een beetje ingewikkeld. Dus nee, dat was gisteren heel weinig wind. Dus dat was echt wel even behelpen. En er waren ook gisteren heel veel schepen die uiteindelijk niet gefinished zijn, omdat ze de finishlijn niet gehaald hebben.
0: Oh, maar dat geeft wel weer een hele andere spanning.
1: Ja, een hele andere spanning. En in principe is het ook, vraagt het ook veel van je, want het is zoveel mogelijk eruit halen met weinig wind. Alleen, gisteren was het wel heel weinig. Het viel helemaal weg.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, dus dat zijn de moeilijkere avonden, zal ik maar zeggen.
0: Ja, maar was er dan toch een schip of bemanning die boven verwachting presteerde daarin?
1: Ja, er zijn er een aantal die dan, de wat lichtere schepen, die lopen natuurlijk bij het kleinste zuchtje wind. Dus die hebben op zo'n avond wat voordeel en komen dan ook bovendrijven.
0: Ja.
1: En dat is ook wel weer leuk, hè. Dus door het hele jaar heen heb je natuurlijk allerlei verschillende omstandigheden. En dat is ook wel weer leuk, want dan komen ook weer andere schepen bovendrijven die het beter doen.
0: Ja, dus welke uitslag was dan de grootste verrassing van de avond?
1: Ik denk dat de grootste verrassing was dat een heel klein bootje bij de overige schepen, dat is een heel klein open zalmschoutje, die won heel ruim daar, de Wouw 9. Want die heeft niet zoveel wind nodig om toch te kunnen lopen.
0: Ja, grappig zeg. Ja, dat zal er wel op de kade ook enorm over gesproken zijn, of niet?
1: Ja, achteraf wordt er natuurlijk heel veel over gesproken, ook in het clubhuis en aan de bar, zal ik maar zeggen, achteraf in de bespreking. Want vorige week was er ook al heel weinig wind. Dus we hopen dat nu volgende week dat we toch echt weer wat meer kunnen zeilen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, want heeft de stand door de uitslagen van deze week dan weer een heel ander gezicht gekregen?
1: Nee, dat valt mee, omdat we natuurlijk 21 wedstrijden per jaar zeilen. En uiteindelijk hoef je alleen je 14 beste resultaten mee te tellen. Dus je kan, wij zelf waren bijvoorbeeld heel slecht. We zijn niet gefinished, we waren niet op tijd, maar die kunnen we dus afstrepen aan het einde van het seizoen.
0: Ja.
1: Dus daar hopen we op.
0: Ja, snap ik. Ik hoorde dat fonteinkruid ook nog wel wat invloed heeft op de race. Kan je daar wat over vertellen?
1: Eigenlijk al sinds de laatste decennium, zal ik maar zeggen, eigenlijk de laatste jaren, zien we steeds meer dat als het warm wordt in het water, dat fonteinkruid, als een soort plant die groeit in het water, enorm opkomt zetten. En dat wil eigenlijk zeggen dat alles buiten de vaargeulen, daar staan gewoon hele struiken, hele planten. En je kan je voorstellen dat vertraagt in het water. Die platbodems waar we op zeilen, die hebben zwaarden aan de zijkanten zitten. Dus grote houten planken die het water in laten zakken, zodat je zeg maar niet te veel naar de zijkant toe drijft als je een beetje wind tegen hebt. Ja, die lopen helemaal vast in die planten.
0: Ja, wat doe je dan?
1: Dan moet je ze weer omhoog trekken, alle planten loshalen en dan weer naar beneden toe.
0: En lekker tuinieren op het water?
1: Ja, tuinieren op het water. Nee, dat is echt een grote ergernis, zal ik maar zeggen. En het is echt heel jammer in deze tijd.
0: Zijn jullie daar ook over in gesprek met de gemeente bijvoorbeeld?
1: Ja, de gemeente, en er is een heel collectief van gemeentes rondom die randmeren. En er is ook een stichting Gasvrij Randmeren. Die houden zich er allemaal mee bezig. Er is ook een speciale maaiboot. En die maaiboot die gaat een paar keer in deze tijd van het jaar, die gaat dan een paar keer per maand dat water op om die planten ook wat af te maaien. Maar met deze warme temperaturen en de zon die zeg maar door het water heen schijnt, groeit het zo ongelooflijk hard dat het ook heel snel weer staat.
0: Ja,
1: dus dat is bijna niet tegenaan te maaien.
0: Dat is niet te doen.
1: En de oplossing is er volgens mij niet. Dat is eigenlijk alleen maar het heel diep uitgraven. Dat is volgens mij de enige echte oplossing die er is.
0: Ja, ik weet dat ze in het Gooi dat ze daar ook heel erg mee bezig zijn geweest om dat te bestrijden. Dat het inderdaad echt een heel, heel hardnekkig plantje is.
1: Heel hardnekkig. Het loopt helemaal tot aan het Markenmeer toe zelfs. En daar is het al een stuk dieper. Dus
0: Nou, dan kijken we nog even vooruit naar komende dinsdag. Waar kijk jij het meest naar uit?
1: ik kijk het meeste uit naar dat er dus wat meer wind is.
0: Ja, ik help het je hopen, want we horen net van Klaas Bijker dat dat niet zomaar gegarandeerd is. Dat we ook nog wel weer een nieuwe hittegolf zouden kunnen krijgen de komende weken.
1: Ja, dat hoorde ik ook. Dus ik denk dat we inderdaad dat we weer wat weinig hebben. Ja, eigenlijk kijk gewoon, het blijft nog steeds mooi. De hele startprocedure om 7:00 en 7:10 s'avonds. Daar zit de spanning erop. Zien welke baan je zelf. Dat blijft elke week mooi. Dus daar kijk ik ook nu weer naar uit. Met wind of geen wind.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan het volgen. En we spreken jou volgende week weer, Henk.
1: Oké, fijne dag.
0: Dankjewel.
1: Goed,

0: Ja, gotta go home, Boney M. Want we moesten naar huis. Het WK 2026 levert volop verrassingen op. Oranje is inmiddels dus uitgeschakeld naar een zenuwslopende strafschoppenserie tegen Marokko. Hoe moeten we terugkijken op dit toernooi en welke historische WK-wedstrijden uit het verleden komen daarbij in gedachten? Dat bespreken we met WK-kenner Ramon Wernsen. Ramon, welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, de teleurstelling is nog vers. Hoe kijk jij terug op de uitschakeling van Oranje tegen Marokko?
1: Ja, ik kijk daar heel pragmatisch naar. Natuurlijk wel met enige emotie. Maar als je puur, zoals ik kijk, statistisch naar de wedstrijd kijkt, dan heeft Marokko, zeer verdiend gewonnen. En is het een wonder eigenlijk dat Nederland überhaupt nog de verlenging en strafschoppen behaalde. En eigenlijk was Nederland, vond ik, zouden ze al gewaarschuwd moeten zijn. Dat waren ze waarschijnlijk ook. Want dat betekende dat ze zich gingen aanpassen aan de tegenstander. En meestal is dat al geen goed nieuws.
0: Nee, maar vind je het dan ook terecht dat Koeman de beslissing heeft gemaakt om zijn rol als bondscoach neer te leggen?
1: Dat vind ik een hele moeilijke. Daar ga ik liever ook niet op in. Ik denk dat daar nog veel meer redenen aan ten grondslag liggen voor hem. Ik denk, misschien was hij toch wel ook met een goed resultaat ook wel gestopt. Dus alle respect voor dat hij stopt. En ja, alle kritiek, natuurlijk is er kritiek, dat is altijd zo. Maar ik kijk daar puur statistisch naar en niet persoonlijk.
0: Ja, dat snap ik. Zijn er historische WK-wedstrijden van Nederland waarmee je deze wedstrijd kunt vergelijken?
1: Ja, uiteraard. We hebben natuurlijk kunnen kijken naar, we hebben het al eens eerder gehad over wedstrijden waarin Nederland na strafschoppen is uitgeschakeld op een WK.
0: Ja, zoals Argentinië in 2014. Is dat een beetje een vergelijking?
1: Ja, nou ja, 2014 vind ik wel een mooie dat je dat zegt. Toen was Louis van Gaal de bondscoach. Ook toen speelde Nederland met 5 verdedigers. Alleen als je die wedstrijden met elkaar gaat vergelijken, en tegenwoordig heb je bij Opta, dat is een organisatie die al die data bijhoudt al heel lang. En als je daarnaar kijkt, en daar heb ik even naar gekeken, dan zie je toch wel verschil. En dan zie je met name verschil in bijvoorbeeld balbezit, het aantal schoten wat komt, paasnauwkeurigheid en dergelijke. En eigenlijk wat een dramatisch dieptepunt is, als je puur kijkt naar balbezit, is dat in geen enkele WK-wedstrijd uit de historie dat Nederland zo weinig balbezit had als in deze wedstrijd tegen Marokko. En dat ze zo eigenlijk in de verdediging werden gedrukt. En ja, eigenlijk, nou ja, als je kijkt naar, natuurlijk hebben we een doelpunt gemaakt, maar als je kijkt naar hoeveel kansen er echt zijn geweest, dan kun je eigenlijk niet anders zeggen dan dat er 0 zijn geweest. En als je kijkt naar balbezit, dan is het over de wedstrijd 30% voor Nederland, 70% Marokko. Maar als je met name naar de tweede helft gaat kijken en naar de verlenging, dan daalt dat onder de 20%. En dat wil maar één ding zeggen, in dat Marokko zwaar, ja, eigenlijk zwaar het overwicht had.
0: Ja.
1: En dankzij onze keeper, ja, wat ik al eerder aangaf, geweldige reddingen van Bart Verbrugge, zijn we überhaupt nog tot penalties gekomen.
0: Ja, precies. Hey, ik vroeg me af, hè, heb jij in dit toernooi nog kenmerken teruggezien van het succesvolle Oranje van 1988?
1: Nee, geen enkele. Nee. Al moeten we wel eerlijk zijn, als we naar het EK in dit geval van 88 terugkijken, dan verloren we de eerste wedstrijd van de Sovjet-Unie. Iedereen heeft het nog over de lucky goal van Wim Kieft tegen Ierland. Dus kortom, er hoeft niet altijd goed gespeeld te worden om ver te komen in het toernooi. Je kunt ook soms geluk hebben, maar dat moet je wel afdwingen. En er is maar één manier om dat af te dwingen, is dat je in ieder geval tot doelkansen komt. En dat tegen Marokko was dat totaal niet ter sprake. Wat ook nog een leuk feitje is dat Marokko ook al hele goede resultaten heeft gehaald in de speelstad Monterrey, waar werd gespeeld in het noorden van Mexico. Want Marokko deed daar ook mee aan de WK van 1986. En won toen van Portugal, speelde gelijk tegen Polen en speelde gelijk tegen Engeland. Destijds toch grotere landen op papier dan Marokko. En als ik dan nog verder ook nog kijk, de laatste wedstrijd en enige wedstrijd die Nederland ooit tegen Marokko heeft gespeeld, dat was op de WK van 1994 in de Verenigde Staten. Ook destijds Toen was het echt warm, 35 graden, hoge luchtvochtigheid. Nederland won met moeite met 2-1 door het doelpunt van Bergkamp en Roy. En als je dat naast elkaar neerlegt, dan kom ik eigenlijk tot... Ja, tot eigenlijk een hele belangrijke conclusie. Ja. Is dat in de 1994, die wedstrijd was eigenlijk wat we noemen een schoolvoorbeeld van oude hiërarchie. Was een dominant Europees topland, lees Nederland, tegen een technisch vaardig, maar nog wat naïef Noord-Afrikaans land, in dit geval Marokko. Dat op conditie en tactiek wat ja eigenlijk nog wat, wat achterliep. En in 2026 was het omgekeerd. Marokko hypermodern, tactisch superieur. En versloeg eigenlijk Oranje met zijn eigen historische wapen van positiespel en dominantie. Ja. Nou, dus eigenlijk de rollen zijn omgekeerd in, ja, laten we zeggen, 32 jaar tijd.
0: Ja, dus nou ja, en wat zijn dan volgens jou de belangrijkste lessen van dit WK voor Oranje?
1: Belangrijkste lessen zijn, laat ik zo zeggen, er komt een nieuwe bondscoach. Er wordt al over gespeculeerd nu na enige uren nadat dat Koeman heeft gezegd dat hij ermee stopt. De naam van Arne Slot gaat rond. Dus we gaan kijken. Nederland moet in september alweer aantreden, volgens mij tegen Duitsland. Dus ja, voordat je het weet komt de volgende wedstrijd er alweer aan. Dus we gaan het zien. Op papier is het natuurlijk de spelers spelen bij grote clubs. Maar ik denk wel dat we het weer teruggaan naar de ouderwetse 4-3-3 waar Nederland onbekend is.
0: Ja, snap ik. Nou, vanavond krijgen we Engeland tegen de Republiek Congo. Op papier lijkt Engeland favoriet, maar zijn dit nou juist de wedstrijden waarin het mis kan gaan?
1: Ja, nou ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Op papier zou Engeland door moeten gaan, maar er zitten altijd wat verrassingen in de lucht. Dus die zullen er zeker nog komen, de komende wedstrijden. Als ik puur kijk naar, als je naar het schema kijkt en je gaat daar, ik heb daar wat statistieken op losgelaten. Ja, dan gaan we denk ik, dan lijkt het toch weer een zou het zomaar weer eens een finale Frankrijk-Argentinië kunnen gaan. Eigenlijk de weg voor Argentinië ligt open naar deze finale. Want ja, ze moeten tegen Kaapverdië, nooit onderschatten. Maar laten we zeggen, dat moet toch mogelijk zijn voor Argentinië. Dan tegen de winnaar van Egypte, Australië. Nou ja, et cetera, et cetera.
0: We gaan dus het zien.
1: Ja. Argentinië, Frankrijk en Spanje, Brazilië en Noorwegen als dark horses, noem ik het maar even.
0: Oké, nou ja, we hebben dus zoals gezegd vanavond Engeland tegen Congo, ook België tegen Senegal wordt gespeeld. En volgende week bespreken we natuurlijk ook hoe deze wedstrijden zijn verlopen en andere wedstrijden. En duiken we weer in een bijzonder verhaal uit de rijke geschiedenis van het WK voetbal. Dankjewel, Ramon Wernsen.
1: Graag gedaan. Fijne dag allemaal.
0: Jij ook. En dit was weer het einde van een nieuwe Eemland 1 Actueel. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio met na het nieuws het Muziekmuseum met Gert-Jan de Vries. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl.

0: Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerde over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: This program is human made.
1: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music Museum.
4: Just let me hear some of that rock and roll music.
2: Het Muziekmuseum.
5: Het Muziekmuseum.
2: Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
6: Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 27. En dat is de week waarin op 30 juni 1951 in de Gerard Douwstraat in Amsterdam André Hazes wordt geboren. In 1976 heeft de zanger zijn eerste hit in Nederland en er zullen er nog vele volgen. Hij overlijdt op 23 september 2004 in het bijzijn van zijn familie. De legendarische zanger werd 53 jaar. En de muziek die we net hoorden is van Elvis Presley, want King Creole gaat op 2 juli 1958 in de Amerikaanse bioscopen draaien. De opnamen van deze vierde film met Elvis in de hoofdrol zijn van 20 januari tot 10 maart 1958 gemaakt. De King of Rock speelt de rol van Danny Fisher. De regie is in handen van Michael Kurbitz. Elvis Presley zingt 11 liedjes in King Creole, waaronder Trouble, New Orleans, Crawfish, Lover Doll en het nummer wat we net hoorden, Hard-Headed Woman. De songs zijn op 15 en 16 januari 1958 in de Radio Record Studio B in Hollywood opgenomen. Zometeen tijdens deze rondleiding een voortvluchtige bankrover die in 1978 op een single van een Britse band zingt. En dadelijk ook nog een nummer van Ray Davies van de Kinks, wat hij zelf een van zijn slechtste nummers vindt. Wonderbaarlijk komt het in Nederland op nummer 1 in de top 40 in 1965 in de uitvoering van een Britse zanger. En muziekvrienden ook, deze keer weer een oude top 40. Eentje dus uit week 27. Het jaar, daar zeg ik alleen over dat het geboortejaar is van Peter Gene Hernandez. Beter bekend als Bruno Mars, Amerikaanse zanger, songwriter en producer. En onze Jan Smit komt uit hetzelfde jaar, zanger en presentator. Op nummer 1 in die top 40 staat een nummer van een Britse componist en muzikant die zich vooral bezighoudt met synthesizers. In het nummer wat op 1 staat zijn gesproken teksten te horen uit een documentaire over Vietnamsoldaten. En het liedje begint met de volgende tekst, gesproken tekst. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. Ik denk dat ik het weet. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het zijn er 3 allemachtig. Het is een 3-dubbel LP uit 1970 van een ex-Beatle. En dadelijk ook nog muziek van een van de grootste Amerikaanse soul-artiesten aller tijden. Een paar maanden voor zijn dood in 2006 treedt hij nog op in Nederland in Paradiso en de Haar Ahoy. Nou, oudste nummer, muziekvrienden, 1944. We horen het zometeen. Maar we gaan nu naar zondag 13 oktober 1963.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.
4: I'll get you. 1, 2, 3.
5: Oh yeah, oh yeah.

0: muziekvrienden, 1944. We luisterden naar het orkest van Harry James. Hij debuteert in 1935 bij de Ben Pollack Band. En op zijn 21ste speelt hij bij Benny Goodman. En 2 jaar later begint hij zijn eigen band. In 1939 weet hij zanger Frank Sinatra te contracteren. In de Tweede Wereldoorlog is zijn orkest een van de populairste van de Verenigde Staten, met vooral zoetsappige songs. In 1942 scoort hij 7 top 10 hits, waarvan er 3 met zang van Helen Forrest. Na de oorlog ontstond er een periode waarin big bands minder populair waren. James stopt met zijn orkest. In 1947 is hij wel terug met een afgeslankte band waarmee hij meer jazz ging spelen. Op 26 juni 1983 treedt Harry James in Las Vegas voor het laatst op. De Amerikaanse trompetist en orkestleider overlijdt op 5 juli van dat jaar. Hij is 67 jaar geworden. Bijzonder is dat er nog steeds een orkest met de naam Harry James actief is. Het wordt begeleid door trompetist Fred Radke. Wij luisterden naar het orkest, toen nog met Harry James als orkestleider. We hoorden I'm Beginning to See the Light uit 1944 met zang van Kitty Allen. Ze namen het op 21 november 1944 voor Columbia Records. De 78 toerenplaat bereikt in januari 1945 de nummer 1 in de Verenigde Staten. Wat een geweldige song. En daarvoor natuurlijk muziek van de Fab Four, want de Beatles nemen op 1 juli 1963 in Studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen She Loves You en I'll Get You op. Beide liedjes zijn bestemd voor hun nieuwe single die op 23 augustus 1963 wordt uitgebracht. Een week later staat de single al op de eerste plaats in de Britse hitparade. Wij luisterden naar I'll Get You, live opgenomen op zondag 13 oktober 1963 in het Palladium in Londen voor de ITV-TV-uitzending Live on Sunday Night. Opvallend is dat in de studio-uitvoering John mondharmonica speelt. En in deze live-uitvoering heeft hij het te druk met zingen. Straks de langspeelplaat van de week en 3 dubbel LP van een ex-Beatle.
1: Dit is de hitparade.
2: Nummer 2.
0: Voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst eens eventjes kijken naar die oude top 40. En daaraan vast gekoppeld is 1 tipparade. En op nummer 2 in de tipparade staat een nummer van New Order. Het heet Perfect Kiss.

nummer 2 in de tipperaden. De band New Order met Perfect Kiss. Het is een Engelse new wave band uit Manchester die voortkwam uit Joy Division. Eigenlijk is het een voortzetting van de 3 overgebleven leden van Joy Division na de zelfmoord van frontman Ian Curtis. New Order kennen we misschien het beste van Blue Monday. Dit liedje Perfect Kiss komt in Nederland niet verder dan 2 in de tipperaden. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. En ik zei het net al, het is van een ex-Beatle. Het gaat om een 3-dubbel LP. Dan zou je denken, het gaat om George Harrison. En dat klopt. Maar het gaat niet om het album Bangladesh. Dat was ook een 3-dubbelaar, maar kwam volgens mij in 1973 uit. Dit is All Things Must Pass uit 1970. Het wordt gezien als Harrison's eerste solo-album, ondanks dat hij in 1968 een grotendeels instrumentaal album uitbracht, Wonderwall Music, en een experimenteel album in 1969, Electronic Sound. Voor Harrison is deze 3-dubbel LP zijn bevrijding na de Beatles. Op deze plaat staan onder andere nummers die hij al vanaf 1966 had geschreven, maar die door John Lennon en Paul McCartney niet werden geaccepteerd voor Beatle-platen. Tijdens de opname wordt Harrison bijgestaan door onder andere Eric Clapton, Gary Wright, Jim Gordon, Ringo Starr, Billy Preston, Klaus Voorman, Peter Frampton, Ginger Baker, Gary Brooker en Dave Mason. Op de eerste 2 LP's staan popsongs. De 3e LP wordt bekend als The Apple Jam. Het bestaat uit 4 instrumentale jams, waarvan er 3 tijdens de albumsessies werden opgenomen. Van de 3-dubbel LP komen 2 singles. My Sweet Lord, een poging van Harrison om een gospel te schrijven, en What Is Life. My Sweet Lord stond in de eerste paar maanden van 1971 wereldwijd bovenaan de hitlijsten. Het was de eerste solo-single van een ex-Beatle die nummer 1 werd in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Het album wordt mede geproduceerd door Phil Spector. Hij doet over een aantal nummers zijn overvloedig galmsausje. Voor sommige muziekliefhebbers een verschrikking. All Things Must Pass van George Harrison uit 1970 is een plaat die George Harrison in zijn volledige omvang laat horen vlak nadat de Beatles uit elkaar zijn. En daarom is het deze week...

0: muziekvriendin. Driedubbel LP. Allemachtig. Zal wat geld gekost hebben. Volgens mij was dat gewoon zo'n 49 gulden. En dat was toen echt duur. Want een gewone plaat kostte toen zo'n 20 gulden. Langspeelplaat van de week dus. Het album All Things Must Pass uit 1970 van George Harrison. Muziekvrienden, dan nu wat anders. Een oude top 40. Eentje uit week 47. Het jaar, daar zeg ik nog even niks over. Ze komen vanzelf wel achter als we al die oude liedjes weer horen. Het is altijd leuk om een beetje te raden van welk jaar dat nou is, deze lijst. Als ik naar de lijst kijk, zie ik 4 nieuwelingen, 4 Nederlandstalige liedjes. Opvallend is 3 nummers van Bruce Springsteen in deze lijst. En verder muziek uit de Verenigde Staten, Schotland, Engeland, Nederland, Italië, Noorwegen, Duitsland en Suriname.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: Gelijk onderaan de lijst, een nieuweling. Ik denk een eendagsvlieg. Kan niet anders. Dennis de Jong. En dan Jong op zijn Engels geschreven. Het is wel een bekende zanger. Luister goed naar zijn stem. Dan herken je hem misschien van een populaire band. Het liedje heet Desert Moon. Is

Het is de zanger van de band Styx. Geschreven met een Y. Ze hadden een hit in Nederland met onder andere nummer B. Van het album The Dream of the Blue Turtles van Sting.

0: Het werd een bescheiden hit in Nederland. If You Love Somebody, Set Them Free van Sting.
1: Nummer 38.
0: Schotse band. Het was hun grootste hit in Nederland. De band Marillion. En het nummer Kaylee. Muziekvrienden, weet wel uit welk jaar we deze oude hitlijst hebben. Het is het jaar waarin de 17-jarige Boris Becker Wimbledon wint, onverwachts.

38 Niel, dus Kaylee van Marillion. En door naar nummer 37. Legendarische band Supertramp. Liedje in de tijd geschreven door Rick Davies. Overleed in 2025. Kunnen nog even genieten van zijn geweldige compositie. 37, de Supertramp. Met het nummer Cannonball.

kwam er de tijd een single van uit en een 12-inch. En die 12-inch duurt 7,5 minuut. Supertramp met het nummer Cannonball. En het leuke van zo'n oude top 40 is, muziekvrienden, dat we van het ene genre naar het andere springen. Die komen we hier tegen. Het is Jan zelf

0: Prachtig verhaal van Jan Boezeroem.
1: Toen ik eindelijk alles had.
0: En zo heet het liedje. Hij overleed in 2025. Komt er oorspronkelijk uit Limburg toch, volgens mij. Johnny Goverde, zoals zijn eigen naam. 35 nu. Legendarische Britse soulzanger. Billy Ocean. En op 35 staat het.

Een liedje wat we nooit meer terug horen in deze uitvoering. The Cats 34, She Is So In Love. In de tijd geschreven door Russ Ballard. En die kennen we weer van de band Argent. Daar speelde die gitaar en zong. En componeerde dus ook She Is So In Love 34, dus The Cats. 33 inmiddels, nieuweling van Squid.

Ik wil graag het tweede gedeelte nog weer eens een keer hebben willen beluisteren. Zijn van de liedjes die wij eigenlijk nooit meer terug horen. Squirty Politti met The Word Girl. Het was een groot hit in Nederland. Ze hadden nog een andere. Dat was Absolute. Rond dezezelfde periode.

Een liedje uit de soulstal, zeg maar, van Rolls Royce. We kennen het ook van Madonna. Muziekvrienden, dit is Jimmy Nail. Het is niet zijn echte achternaam, want die kreeg hij als jongetje toen hij een spijker door zijn voet heen kreeg. Toen hebben ze hem genoemd Jimmy Nail. Ja. Dan nu de winnaars van het Eurovisie Songfestival. Ik denk dat we ze allemaal nog kunnen herinneren. Uit Noorwegen komen ze.

Muziek dus uit Noorwegen. De band Bobby Socks. Oh ja, zo heet ze. La des Swingen. Op z'n Noors. Leuk. En nu muziek uit Nederland. Van een legendarische zanger.

0: Lucia by Night, zo heet het, de George Baker Selection, zo staat het officieel. Werd een grote hit ook in Europa en Duitsland en België. Inmiddels zijn we beland bij nummer 29. Een band uit het oosten van het land. Normaal.
1: Pietje was een boer, was groot en oud.

tweede gedeelte staat hij gepland om hem helemaal nog weer eens te beluisteren. Liedje van Normaal uit de Achterhoek. Kom derby. Ja, het nummer horen we eigenlijk nooit meer. Denk. Nou, het is dan de moeite waard om dat nog weer eens een keer opnieuw te beluisteren. Maar zo zijn er veel van die liedjes hoor. Die we eigenlijk nooit meer terug horen als we dan zo'n oude hitlijst weer voorbij zeppen. Silver Pozzoli. Uit Italië. Maar hij zingt in het Engels. Uiteraard synthesizer muziek. Daar zijn ze goed in hoor, in Italië.

0: een bekend nummer. Een inzamelingsactie om geld in te zamelen tegen de hongersnood in Ethiopië. Amerikaanse muzikanten, ze noemden zich USA for Africa. Ze hadden zich beter kunnen noemen USA for Ethiopië. Het liedje We Are the World.
1: There comes a time when we heed a certain call.
2: Nummer 26.
0: Ja, kennen we wel, hè, dat USA for Africa, We Are the World. Deze horen we niet zo vaak meer terug. Vandaar dat hij ook weer in het tweede gedeelte ingepland staat. Steve Allen, Engelse zanger. Met het nummer A Letter From My Heart. Muziekvrienden weten we al uit welk jaar we deze lijst hebben. Ja, we horen veel synthesizers, toch? En de drummachine horen we ook. Ik denk geen jaren 70. Jaren 80 sowieso. Maar welk jaar nou precies uit de jaren 80? Dat is best lastig. Ik zei het net al. Boris Becker dus voor het eerst Wimbledon wint als hij 17 jaar is. Wanneer was dat nou?
3: A silent movie, empty glasses on the tabletop.
0: En in Nederland wordt de wet van kracht die het mogelijk maakt dat transseksuele personen hun geslacht en voornamen onder bepaalde voorwaarden kunnen veranderen in de registers van de burgerlijke stand. En dat was revolutionair.

Het pompende geluid van Fluitsma en Van Tijn. Met de meidengroep The Star Sisters. Ja, de zusjes Patricia, Pai, Yvonne Kili en hun moeder Alice Pai. Maar werd later vervangen door Sylvana van Veen. Dus die moeder was hier al weg hoor. Ze heette de Star Sisters. Ze begonnen onder de vleugels van Jaap Eggemond. Maar dit is dus geproduceerd door Fluitsma en Van Tijn. Dat was wel te horen, die dikke bassen. Muziek dus uit Nederland was dat op 25. Het liedje Danger. Dan nu nog meer muziek uit Nederland. Nederlandse bodem. The Time Bandits.

24 Endless Love Time Bandits met zanger Lettuce Hidding. We gaan even wat vaart maken, want we zijn nog steeds aan het rechterrijtje. We willen daar natuurlijk die nummer 1 hit draaien. Een lied met teksten erin over Vietnamsoldaten. Alison Moyet, we kennen haar natuurlijk van de band Yazoo. En hier zingt zij totaal wat anders. Een liedje wat we kennen ook van Billie Holiday, That Old Devil Called Love. Muziek nu van de Sister Sledge. Geproduceerd ook door Nile Rodgers, maar zou je niet denken toch? Maar het is wel waar. Hij vond het in eerste instantie vond hij het een vreselijk nummer, maar toen hij het een paar keer had gehoord, kreeg hij het niet meer uit zijn hoofd. Hij zei tegen de dames, we gaan het gewoon opnemen. En het werd een grote hit.

nu uit een tv-serie. Of was het een film? Nee, het was een film. Of was het later ook een tv-serie? Ik weet niet eens meer. The Beverly Hills Cop met Eddie Murphy. Hij vertolkte daar in die serie of film Alex Foley. En dit is het thema van Alex. Het heet Alex F. En dat is van de Duitse synthesizer virtuoos Harold Faltermeyer. Ja, er staan wat klassiekers hoor in deze lijst. Ik zei net al, er staan 3 liedjes in van Bruce Springsteen. En we hebben er nog geen 1 gehoord. Er staan er zelfs 2 in de top 10. Maar wat dacht je van deze? Hij nam het 5 keer op. Dit is de originele versie zoals die in de tijd op single uitkwam. Pas op als je op Spotify het liedje gaat beluisteren. Voordat je het weet, luister je naar een hele andere versie. En dit is toch echt wel de beste. Er staat er 20 in deze top 40. Chris Rea, daar hebben we het natuurlijk over. Met het nummer Josephine.

Hij schreef het voor zijn dochter, die heet ook Josephine Quisria. We hebben nog even 9 nummers te gaan voordat we bij de nummer 1 hit komen. En dadelijk natuurlijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het legendarische album van George Harrison. All Things Must Pass uit 1970. Dan nu nummer 19. Ik denk een artiest die iedereen vergeten is. Kan niet anders. Eendags vliegt toch een beetje, ja. Steve Arrington, zo heet hij. En het liedje heet dus zo. Feel so real. Daar is hij, nummer 18. Bruce Springsteen. Het was het jaar van hem hoor in Nederland. Ongelooflijk. Ik vermoed ook dat hij een optreden had in Nederland. Was hij niet in de Ahoy? En vandaar dat al die singeltjes in de top 40 stonden. 18 dus, Born in the USA. 17, Crazy for You, Madonna.

0: voorgoed verdwenen in de tijd.
1: Een liedje over prostitutie. Frank Boeiengroep, Kronenburgerpark. Is in Nijmegen, dat park. En daar gaat het eigenlijk ook over.

Ook Spend the Night staat op nummer 14. Nu een legendarische band. Talking Heads natuurlijk met David Byrne. En de zusjes Weymouth. Die later de Tom Tom Club starten. 13. The Lady Don't Mind. In My House. Ik denk dat iedereen dit nog wel kan meezingen. Maar weten we nog wie dit zijn? Amerikaanse meidenband, dat kan ik je wel vertellen. De Mary Jane Girls, ja, dat was het, met In My House op nummer 12. Muziek nu uit Oost-Duitsland. Ja. Propaganda 11 met het nummer Duel.

0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 27. Het jaar is 1985. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit. En dadelijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. All Things Must Pass van George Harrison. Goed, komt ie. Nummer 10 uit Suriname. Travassi met Wasmachine. Nummer 9. So In Love van Orchestral Maneuvers in the Dark. Nummer 8. Simple Minds met Don't You Forget About Me. Nummer 7. You Can Win If You Want van Modern Talking. Nummer 6. Die staat het tweede gedeelte gepland in de originele single-uitvoering The Raw Band met Clouds Across the Moon. Nummer 5, Lovers in Your Eyes, Gerard Joling. Nummer 4, daar is hij dan, I'm on Fire, Bruce Springsteen. Nummer 3, A View to a Kill, Duran Duran. Nummer 2, nog een keer, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. En op 1, het is Paul Hardcastle.
1: Here it is, it's number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Oscar en Demi. Twee Nederlandse sterren nu samen op de plaat. Een nieuwe schitterende LP.

0: Dit programma is door mensen gemaakt.
1: This program is human made.
0: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: All the music comes from real people.
3: Het Muziekmuseum.
4: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 27. En uit die week hebben we een oude top 40 gekozen, eentje uit 1985. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat, 19 van Paul Hardcastle. In het nummer zijn samples verwerkt uit de Amerikaanse ABC-TV-documentaire Vietnam Requiem uit 1982. De film gaat over veteranen uit de Vietnamoorlog die lijden aan het posttraumatisch stressstoornis PTSS. De tekst in de documentaire werd ingesproken door Pieter Thomas en horen we dus uitgebreid in dit nummer. 19 refereert aan de leeftijd die in de docu wordt genoemd, de gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse soldaten tijdens de Vietnamoorlog. Deze lag aanzienlijk lager dan de soldaten uit de Tweede Wereldoorlog, die waren gemiddeld zo'n 26 jaar oud. De beat van het nummer is geïnspireerd op de elektronische muziek van Afrika Bambaataa. Het nummer komt in 15 landen op de 1 en ook in Nederland dus. Het staat 3 weken op de eerste plaats en 15 weken in de Nederlandse top 40. Allemachtig. En de muziek die we net hoorden is van Deep Purple. Want op 29 juni 1973 staan in Japan Ian Gillan en bassist Roger Glover voor het laatst met Deep Purple op de planken. Ze worden opgevolgd door David Coverdale en Glenn Hughes. Wij luisterden net naar de laatste single van Deep Purple, Woman from Tokyo. In die beroemde formatie met Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord en Ian Paice. Het komt van het album Who Do You Think We Are. De single duurt nog minder dan de helft van de albumuitvoering. Het 45 toerenplaatje staat in Nederland 6 weken in de top 40 met 8 als hoogste positie. Dus even kijken, ja, hoe lang duurt dat liedje? Ja, 2 minuten en 39. Terwijl de albumuitvoering bijna 6 minuten duurt. Ja, zonde eigenlijk om die single te draaien. Maar goed, hoort er wel weer een beetje bij. Zometeen tijdens deze rondleiding een voortvluchtige bankrover die in 1978 op een single van een Britse band zingt. Het was een punkband trouwens. En dadelijk ook nog een nummer van Ray Davies van de Kinks, wat hij zelf een van zijn slechtste nummers vindt. Wonderbaarlijk komt het in Nederland op nummer 1 in de top 40 in 1965 in de uitvoering van een Britse zanger. En muziekvrienden, deze week natuurlijk ook weer een langspeelplaat van de week. Het is een driedubbel album van een ex-Beatle. Hij heet George Harrison en de plaat heet All Things Must Pass. En als ik even in de computer kijk wat we nog gaan beluisteren, dan is het Isn't It a Pity. Volgens mij was dat in de tijd de B-zijde van My Sweet Lord. En What Is Life, dus het zijn bekende nummers. En dadelijk ook nog muziek van een van de grootste Amerikaanse soul-artiesten aller tijden. Een paar maanden voor zijn dood, in 2006, treedt hij nog op in Nederland in Paradiso en Ahoy. En dan vertel ik je nu dat in de EMI-studio's aan de Abbey Road in Londen Cilla Black op 29 juni 1964 een nieuwe single opneemt. Het heet It's For You. Officieel is het een compositie van John Lennon en Paul McCartney. John Scott is verantwoordelijk voor het arrangement. Op de B-zijde staat He Won't Ask Me en is geschreven door Bobby Willis, later de echtgenote van Cilla Black. De single wordt geproduceerd door George Martin. It's For You van Cilla Black komt op 6 augustus 1964 de Britse hitparade binnen en haalt uiteindelijk de 7e plaats. Op 3 juni 1964 nam Paul McCartney een demo op van het nummer om aan Cilla Black en producer George Martin te laten horen. Cilla nam het nummer op 2 juli 1964 op in de Abbey Road Studios in Londen met George Martin als producer. En Paul McCartney speelt zelf de jazzachtige pianosolo in het nummer. Op 20 juli 2016 kondigde de Daily Express aan dat de originele demo-opname met Paul's stem samen met andere demos was ontdekt in de collectie van Cilla Black. En dat deze geveild zou gaan worden. En die hebben we uiteraard.

langspeelplaat van de week is een Tinte Pitty. 7 minuten lang met een enorme dikke saus van Phil Spector eroverheen. Ik zou hem graag een keer zonder die saus willen horen. Op gitaar, lead gitaar, Eric Clapton. Dadelijk nog 1 track van het album All Things Must Pass, wat dus deze week de langspeelplaat van de week is. Uit 1970, het nummer Isn't It Alive. Maar wat ik nou wou zeggen, het was vroeger een 3-dubbelalbum en dat was gewoon heel veel geld. Dus je kon het gewoon soms niet betalen, zo'n dure plaat. En ja, dat is wel even anders dan tegenwoordig, dat je binnen 3 tellen eigenlijk bijna elke nieuwe release kan beluisteren. Dan nu dat nummer van Ray Davies van de Kinks, wat hij zelf een van zijn slechtste nummers vindt. Wonderbaarlijk komt het in Nederland op nummer 1 in de top 40 in 1965 in de uitvoering van een Britse zanger. Het gaat hier om This Strange Effect in de uitvoering van Dave Barry. Deze versie wordt op 2 juli 65 op Decca Records uitgebracht. Het singeltje komt op 31 juli van dat jaar de Nederlandse top 40 binnen en vanaf 23 oktober staat het 3 weken op de eerste plaats. De studio-uitvoering van de Kinks is nooit officieel uitgebracht. We hebben hem wel.

0: Dit is het Muziekmuseum.
1: Top 40, top 40, top 40. 1985.
2: Week 27.
3: Nummer 29.

Ja, geweldig nummer. Normaal, kom erbij. Staat op nummer 29 in die top 40 week. 27, 1985. Een van hun zoveelste hits. Echt ongelooflijk veel plaatjes hebben ze uitgebracht. En veel hits hebben ze gehad. Bijzonder is dat ze nog nooit een nummer 1 hit hebben gehad. 20 in die top 40 week. 27, 1985. Een van hun zoveelste hits. Echt ongelooflijk veel plaatjes hebben ze uitgebracht. En veel hits hebben ze gehad. Bijzonder is dat ze nog nooit een nummer 1 hit hebben gehad in Nederland.

Amsterdam. Het wordt zijn laatste optreden in Nederland. In december wordt hij met een ernstige longontsteking in het ziekenhuis in Atlanta opgenomen. Op 25 december 2006 overlijdt hij aan een hartaanval. James Brown is 73 jaar geworden.

Bekend nummer, kwam in de top 40 terecht in Nederland. George Harrison, What Is Life, komt van de langspeelplaat van de week. All Things Must Pass, een driedubbel album uit 1970. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week weer voor een nieuwe plaat. Daarvoor hadden we nog nummer 6 uit de top 40. De Ra Band met Clouds Across the Moon. Ra schrijf je R-A-H en is eigenlijk een afkorting van Richard Anthony Hewson. Een producer die dit allemaal in de studio bedacht. Interessant is dat zijn vrouw Liz het nummer zingt. Ook nog even belangrijk om te weten, als je dit liedje gaat zoeken op een streamingdienst. Hij bracht het in 2007 opnieuw uit, maar dan wel met een andere zangeres, Emma Charles. Maar dit was dus de originele versie. Dan nu die voortvluchtige bankrover die op een single zingt van een Britse band. Het gaat hier om de Sex Pistols en bankrover Ronald Biggs. Op 8 augustus 1963 is hij de leider van een groep bankrovers die uit een trein van Glasgow naar Londen 2,6 miljoen pond sterling buitmaakt. Ronald Biggs wordt opgepakt, maar hij weet op 8 juli 1965 uit de gevangenis te ontsnappen. Hij vlucht naar Brazilië. Dit Zuid-Amerikaanse land kon hem echter niet uitleveren aan de Britse autoriteiten, omdat hij inmiddels een kind had verwekt bij een Braziliaanse vrouw. En de Braziliaanse wet verbiedt nou eenmaal de uitlevering van een vader van een Braziliaans kind aan een ander land. Tot ongenoegen van de Britse overheid woonde Biggs daar 35 jaar lang en was dus ongrijpbaar voor de Britse justitie. Omdat hij ernstig ziek werd, keert Biggs op 7 mei 2001 terug naar Engeland, waar hij onmiddellijk achter de tralies verdwijnt en een deel van zijn straf alsnog uitzit. In 2009 komt hij vrij en 4 jaar later, in 2013, komt hij te overlijden. In de periode dat hij in Brazilië woonde, was hij in bepaalde kringen een beroemdheid. Ook bij de leden van de Sex Pistols. Op 2 songs van deze punkgroep zingt hij. Deze 2 nummers worden op single uitgebracht. Op de B-zijde staat No One Is Innocent. Hierop doet hij de leadzang. Op de A-zijde zingt hij de intro, waarna bassist Sid Vicious het nummer verder zingt. De single wordt in Engeland op 30 juni 1978 op Virgin Records uitgebracht en komt tot 6 in de Britse hitparade. In Nederland doet de single helemaal niets. Sterker nog, in Nederland heeft nog nooit een nummer van de Sex Pistols in de tipparade of de top 40 gestaan. We gaan nu luisteren naar de A-kant waarop Ronald Biggs de intro mompelt. Hier is My Way.

0: 23 in die top 40, week 27, 1985. We kennen het natuurlijk ook van Billie Holiday. Die Old Devil Called Love, maar deze keer in de uitvoering van voormalig Yazoo-zangeres Alison Moyet.
1: Nummer 26.
0: Muziekvrienden, dat is de laatste die we gaan laten horen. Het is van een Engelse zanger, maar officieel is het Italian Disco. Dat wordt geproduceerd door een Italiaanse producer. Steve Allen, zo heet de zanger, en het nummer A Letter From My Heart. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. En je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Goedemorgen. Goedemorgen en welkom bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag 1 juli. Zoals gewoonlijk brengen wij u nieuws en achtergronden bij het nieuws uit uw streek. En wat hebben wij vandaag op het programma? Onze studiogast Miron Jacobs liep de Liberation Trail. Hij praat ons daar helemaal over bij. We hebben natuurlijk het weer met Klaas Bijker, Henk de Graaf met een update van de DARP zeilcompetitie en de WK-weetjes met Ramon Wernsen.

0: Je hoorde Culture Club met Karma Chameleon. Nog even lekker een beetje met dat zonnige weer op de achtergrond hier. We gaan verder. Vrijheid lijkt vanzelfsprekend, maar onze volgende gast stond daar 6 dagen lang heel bewust bij stil. Meron Jacobs uit Soest liep de Liberation Trail. Een bijzondere tocht van 250 kilometer langs de route van de geallieerde bevrijders, waarbij sport, geschiedenis en herdenken samenkomen. Meron, welkom.
1: Dankjewel, leuk.
0: Je hebt wel vaker bijzondere ultralopen gedaan, maar deze tocht lijkt toch net even anders.
1: Ja, dat is die zeker. Omdat het natuurlijk met een historie te maken heeft, met onze bevrijding te maken, de geallieerden. En de andere races waren meer echte races. Een hele mooie natuurlijk de Marathon de Sabel in de woestijn. Een hele mooie in de Cape Red, de Schotse Hooglanden. Is ook een hele gave, ook allemaal meerdaagse. Maar deze bracht toch echt wel iets meer, omdat je in Normandië start. Dan loop je 3 lange afstanden. Dan verplaats je naar de Ardennen. Dan heb je natuurlijk het Ardennenoffensief gehad. En als laatste loop je 2 lange afstanden in Nederland. Van Best naar Groesbeek, wat we al eerder ook hebben gedaan. En uiteindelijk eindig je dan op de Ginkelse Heide in Ede.
0: Ja, jemig. Het is dus hij is fysiek zwaar, maar ook achter elke kilometer schuilt gewoon een verhaal.
1: Ja.
0: Dus wat trok jou nou meteen aan in die Liberation Trail?
1: Nou, het was heel grappig. Een tijd geleden, heel lang geleden al, dacht ik van ik wil meer gaan trailrunnen. Maar ik vind meerdaagse heel mooi. Dan kom je echt in een bubbel terecht. Dan zit je op een locatie, zit je in bivak, zit je met een team of een groep mensen die diezelfde passie delen. En ik had eigenlijk voor mezelf gezegd, ik wilde Marathon de Sabra gaan lopen, ik wilde Cape Red gaan lopen en ik wilde Liberation Trail gaan lopen. Alleen de volgorde wist ik nog niet. En uiteindelijk heb ik de Liberation Trail als laatste gelopen. En wat er nou zo gaaf aan is, is dat je de historie meekrijgt van de locaties waar je bent. Dus de organisatie heeft een race bedacht op die dag, maar daarvoor ga je al wordt jou meegenomen de historie in. Wat is er gebeurd op die plek? Hoe zijn de geallieerden aangekomen? Waar zaten de Duitsers? Welke dorpen waren? En wat mij zo verraste was, dat nog de bevrijding daar zo gevierd wordt, niet, maar wel herdacht wordt.
0: Ja.
1: Op elk hoekje ligt een bos bloemen. Langs elke straat staat een gedenksteen. Het is echt waanzinnig hoe dat nog daar leeft.
0: Ik ga er zo even wat dieper op in. Ik wil eerst even weten, hoe heb jij je voorbereid op 250 kilometer lopen in 6 dagen?
1: Ja, nou, ik doe het natuurlijk al langer. Dus het is niet dat je dat zomaar traint. Je moet er echt wel lang voor trainen. Ik neem altijd voor mezelf, eens in de 2-3 jaar wil ik zo'n lange afstand gaan lopen. 6 dagen, nou, de Marathon de Sabel is 260 kilometer in de woestijn. De Cape Red is 400 kilometer door de Schotse Hooglanden. En deze was 250 kilometer. Dus het zit al wel in je systeem. Alleen je moet er wel voor trainen. Dus daarvoor neem ik meestal 2 jaar de tijd. Ietsje langer of ietsje korter om hier naartoe te werken.
0: Wauw, ja. En wat ging er dan door je heen bij de start in Normandië?
1: Ja, Normandië was natuurlijk heel gaaf. Omdat je dan echt de stranden ziet vanuit de films.
0: Ja, D-Day.
1: Je ziet de cliffs, de hoge cliffs. Maar je ziet ook de echte grote, lange stranden. Waarvan je ook echt denkt van hoe is het mogelijk geweest om hier een aanval te doen? En hoeveel slachtoffers dat heeft gebracht. Maar ook de gedachte erachter om hier maar het land op te gaan. Om de Duitsers te gaan verdrijven en Europa te gaan bevrijden. Dan pas zie je eigenlijk de grootte en de wijsheid van een onvoorstelbare gedachte van al die boten die daar aankomen.
0: Eigenlijk parachutisten?
1: Parachutisten, de schietschijven die je wordt in open terrein. De landingen die al gedaan zijn in het achterland die avonden daarvoor. En bepaalde bruggen die al bevrijd moesten worden. Ja. Om de Galliërs de vrije doorgang te geven.
0: Dus dat was eigenlijk het moment waarop je voor het eerst besefte dat dit wel echt veel meer was dan een sportieve uitdaging.
1: Ja, omdat je natuurlijk altijd uitgaat van je eigen omgeving. Van je gaat uit van Nederland. De 4, 5 mei dagen die dan voorbij komen. De eigen begraafplaatsen die er in Nederland zijn. Maar als je daar gaat kijken op de Amerikaanse begraafplaatsen, maar ook de Duitse begraafplaatsen die hebben we bezocht. Dan is het immens wat je daar ziet. Het is ongekend wat zich daar heeft afgespeeld.
0: Ja, want je loopt daar langs oorlogsmonumenten, begraafplaatsen noem je al.
1: Ja.
0: Engelse en Amerikaanse. Hoe ervaar je dat dan om daar langs te lopen?
1: Nou, het mooie is dat natuurlijk vooraf word je meegenomen in het gebied waar je gaat hardlopen. Er worden een aantal plekken aangewezen die je gaat zien. Ja, en tijdens het hardlopen, los van natuurlijk dat het een uitdaging is, hè, want het gaat niet voor niets. Maar goed, die uitdaging die je zelf en de ontbering die je zelf gaat meemaken met 50 of 40 kilometer. Ja, staat natuurlijk in schril contrast van wat daar is gebeurd.
0: Ja.
1: En dat geeft je dan ook juist wel de motivatie als je opeens een bunker ziet tussen de struiken of opeens een gedenksteen ziet van een sergeant die daar is omgekomen. Dan motiveert dat alleen maar en dan maak je alleen maar bewust de plekken mee die je graag wil meemaken. En dat is ook de reden waarom je daaraan meedoet.
0: Ja, dat geeft je motivatie, maar wat doet dat verder met jou als mens?
1: Nou, je denkt natuurlijk ook wel gewoon meer na over wat op dit moment ook gebeurt in de wereld. En dat we best wel in een hele cruciale tijd zitten. Met veel oorlogen, veel persoonlijkheden die vinden dat ze macht moeten hebben. Maar in basis, en dat zie je hier ook wel terug, wil niemand oorlog. Alleen het vervelende is altijd dat de minderheid daarin natuurlijk het merendeel van de aandacht krijgt. En de meerderheid eigenlijk niet naar geluisterd wordt. Of een opstand weten te bewerkstelligen om vrede af te dwingen. En gelukkig kunnen we nog voorbeelden nemen als met dit soort locaties om ook vrede echt te zien als vrede.
0: Ja, ik kom er straks ook nog even op terug. Over je kijk op vrijheid ten opzichte van deze trail. Welke plek onderweg heeft de meeste indruk op je gemaakt?
1: Ja, dat is best wel heel lastig te zeggen. Omdat uiteindelijk doet alles maakt natuurlijk wel indruk. Maar wat mij het meeste indruk gaf, was heel raar eigenlijk misschien.
0: Maar zit je dan ook helemaal in zo'n bubbel eigenlijk?
1: Nee,
0: de tijd?
1: Ja, je bent natuurlijk uiteindelijk ook met een uitdaging bezig. Je moet 260 kilometer lopen. En de ene dag is het 42, je hebt een keer een 54 kilometer. Je hebt een nachttrail van 15 kilometer in de Ardennen. Dan nog een keer 27 in de Ardennen. De langste dag is eigenlijk in Nederland, 85 kilometer.
0: Zo.
1: En als laatste rondje eraf van Arnhem naar Ede. En dat is 27 kilometer. En dan eindig je op de Ginkelse Heide. Maar even nog terugkomen op jouw vraag. Wat eigenlijk de meeste indruk maakte, en dat had ik eigenlijk niet zo door, was toch Ardennen. En dat was de nachttrail. Iedereen kent natuurlijk die foto's van die dichte bebossing.
0: Ja.
1: Waarin de soldaten liggen in de sneeuw.
0: Ja.
1: Ja, als je daar 's nachts loopt en je hebt je lampje op je hoofd en je moet navigeren. En je draait je hoofd dus die bossen in. Dan pas zie je eigenlijk hoe gruwelijk dat geweest moet zijn en hoe spannend dat geweest moet zijn om daar dus de confrontatie aan te gaan met de vijand.
0: Ja, het lijkt me sowieso doodeng om daar 's nachts te lopen.
1: Nou, maar dat is het.
0: laat staan dat je weet dat de vijand daar op de loer ligt. Dus
1: ja,
0: nee,
1: maar wij lopen daar in vrijheid. En dan pas zie je eigenlijk hoe intens dat geweest moet zijn. En dat daar jongens van 17, 18, 19 jaar, hè, want dat was het, daar hebben gezeten. Vanuit hun eigen continent naar Europa toe gegaan om te bevrijden.
0: Ja, gewoon gedropt, zonder te weten waar ze terechtkomen.
1: Waanzinnig.
0: Ja. En neem je dan bewust even de tijd om stil te staan? Ja. Of zit je dan toch ook nog in die sportieve flow?
1: Het is een combinatie. Tuurlijk zit je ook in die race. Maar als je natuurlijk die bewustwording hebt, als je om je heen kijkt, dat je denkt, jeetje, wat heeft zich hier afgespeeld? En je wordt meegenomen al in het verhaal voordat je start. En dat organiseert natuurlijk de Liberation Theater echt heel leuk. Gewoon een goede historisch besef van wat ze daar heeft afgespeeld. Ja, dan neem je dat natuurlijk mee. Los even van dat natuurlijk de vijfde dag al is. Dat je weer je schoenen moet aantrekken.
0: Ja.
1: Dat je weer je water moet pakken. Dat je weer je medisch kitje moet bijpakken. En dat je weer je GPX, dus je navigatie op je horloge moet zetten.
0: Ja.
1: Tuurlijk is dat een race. Maar het is niet een race als die andere die ik heb benoemd. Het is echt veel meer van, ja, zoals de organisatie zegt, het is not chasing medals. Het is echt de historie die je wil meemaken.
0: Ja,
1: en dat is het gave ervan.
0: En merkt je dan dat andere deelnemers diezelfde gevoelens hadden?
1: Ja, zeker wel. Ja, absoluut. En dat is ook het leuke, want daardoor ga je ook gesprekken met elkaar voeren. Een hele mooie was eigenlijk toen we in Normandië waren, gingen we ook de Duitse begraafplaats bezoeken.
0: Ja.
1: Waar 3 keer zoveel meer slachtoffers liggen als op de Amerikaanse. Maar die is veel soberder.
0: Ja.
1: En dan heb je wel onderling gesprekken met elkaar, afhankelijk van de leeftijd van, goh, ja, als ik dit had geweten, laat mijn vader of mijn opa of mijn grootvader dit niet horen.
0: Ja.
1: Want die zou nooit willen dat ik op een Duitse begraafplaats zou zijn. Maar ik denk dat dat ook juist de tijd is. Dat
0: die mensen worden ook gewoon gedwongen, hè?
1: Een groot deel wordt natuurlijk ook gewoon gedwongen. En je hebt natuurlijk hele slechte erbij. Maar je hebt ook gewoon jonge jongens die moesten gaan.
0: Wij hebben hetzelfde meegemaakt met Nederlands-Indië natuurlijk. Dus wat betreft,
1: of wat nu in Oekraïne plaatsvindt.
0: Ja, absoluut.
1: Mannen en vrouwen in dit geval ook in Nederland. Of tenminste natuurlijk in de wereld gaan natuurlijk ook steeds meer vrouwen het leger in.
0: Ja.
1: Die gaan gewoon.
0: Ja. Nou, we nemen even een break. We zijn zo weer bij je terug met het vervolg van jouw verhaal over de Liberation Trail.

0: Ja, je hoorde Amy Stewart met even een discoversie van Light My Fire. Want we vieren natuurlijk ook de vrijheid. Want we zijn terug met Miron Jacobs die de Liberation Trail liep. Je hebt net al verteld, het is dus een 250 kilometer lange tocht in 6 dagen. Over de, het pad wat de geallieerden ook hebben afgelegd. Ja. Heb je nou onderweg bijzondere verhalen gehoord of ontmoetingen gehad?
1: Nee, dat niet zozeer. Omdat je natuurlijk, als je natuurlijk teruggaat in de tijd, kom je niet zo snel meer mensen tegen die de Tweede Wereldoorlog in deze vorm hebben meegekregen of hebben gevochten. Wat je wel heel erg gewoon ziet, is dat er vooral in Normandië echt bijzonder veel aandacht is gegeven en nog steeds wordt gegeven aan alles wat daar is gebeurd. En hoe verder je eigenlijk terugkomt, los op het laatste punt, want daar ga ik zo nog wat over vertellen. In de Ardennen zie je natuurlijk dat ook, alleen is een stukje minder aandacht voor. Je ziet het wel in de musea die je dan nog bezoekt. Maar het gaaf was uiteindelijk ook, en dat wist ik niet, dat uiteindelijk de trails die in Nederland loopt natuurlijk ook gewoon te maken hebben met de Market Garden. En die begon natuurlijk in Eindhoven Best. Dat wist ik in eerste instantie helemaal niet. Maar die zijn van Best naar Groesbeek getrokken om natuurlijk Nijmegen te gaan te bevrijden.
0: Ja.
1: En als laatste was dan bij de brug van Arnhem waar we begonnen. En liepen we terug naar de Ginkelse Heide. Het was ook wel heel leuk, want bij de aankomst van de Ginkelse Heide werden we ontvangen door de burgemeester daar in Ede. En daar was natuurlijk ook een hele zware en grote dropping die elk jaar nog wordt herdacht.
0: Ja.
1: Wat ik ook niet wist was dat het eigenlijk helemaal niet de juiste dropping was. Het was veel te ver van Arnhem.
0: Ja.
1: En al die dingen bij elkaar maken het geheel toch wel compleet. Ik denk, ja, weet je, het gaat niet altijd goed. Dingen worden voorbereid. Maar uiteindelijk, ondanks dat dingen niet goed gaan, is er toch een bevrijding heeft er plaatsgevonden. Het heeft heel veel slachtoffers gekost.
0: Heel veel impact gemaakt.
1: Ja. Dus uiteindelijk zie je, als je door heel Europa gaat kijken, wat voor effect het heeft gehad, de bevrijding van Europa, hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, hoe het allemaal in stand is gegaan. Het is allemaal niet van een leien dakje gegaan. En soms leef je natuurlijk wel in die beleving, omdat je de film ziet, hoe fantastisch het allemaal is en hoe goed het allemaal gegaan is. En uiteindelijk altijd een soort van blij einde. Maar om dat blije einde te bereiken, moet je echt heel veel doorstaan.
0: Ja, dat is verschrikkelijk.
1: Wat natuurlijk ook het normale leven is. Soms denken we wel eens dat alles maar vanzelfsprekend is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
0: Absoluut niet. Nee,
1: en die bewustwording is gewoon heel gaaf. Dat je gewoon denkt, ja, het kan allemaal niet op een swipe manier zoals we dat nu doen met TikTok. We gaan weer naar het volgende verhaal omdat we verveeld zijn. Nee, sommige dingen moet je doorstaan om een einde te kunnen bereiken.
0: En zo moest jij fysiek die tocht doorstaan?
1: Zeker, ja.
0: Hoe was dat?
1: Ja, ik vind het gewoon gaaf. Ik hou ervan om jezelf uit te dagen. En volgens mij moet je jezelf ook blijven uitdagen om jezelf fit te blijven voelen. Ik pretendeer ook helemaal niet dat dit gezond voor me is. Maar ik weet wel dat deze uitdaging je lichaam wel alert maakt. En als er wat gebeurt, dat je lichaam weerstand kan bieden tegen negatieve effecten. Dus dat je veel beter herstelt als je wat gebeurt. Los van het feit dat ik vind dat mensen veel meer uitdagingen moeten zoeken. We zijn altijd maar zo hulpbehoevend. We richten ons altijd maar op de overheid. Die moet ons helpen zodra het slecht gaat. En zodra het goed gaat, dan hebben we alleen maar negatieve kanten van de overheid. Nee, je moet zelfvoorzienend zijn. Je moet zelf over dingen na kunnen denken. Zelfredzaamheid, ja. Daar geloof ik echt in. Dat maakt je alleen maar krachtiger en heb je meer weerstand voor.
0: Ja, nou ja, dat begrijp ik helemaal. Ik heb daar zelf ook ervaring mee. Ja. Heb jij momenten gehad waarop je wilde opgeven eigenlijk?
1: Nee, nooit. Maar wat je wel merkt, en vooral de langste afstand, is 85 kilometer. Die ging van Best naar Groesbeek. Nou, iedereen weet natuurlijk dat de afgelopen periode echt heel warm was.
0: Ja.
1: Het was ook heel erg warm. Een tijdje heb ik gelopen langs de Waal. Daar was hoog gras. Zon in je gezicht, wind in je rug.
0: Oh.
1: Het had natuurlijk geregend, dus het damp steeg op uit het gras.
0: Hoge luchtvochtigheid.
1: Hele hoge lucht. Dat was echt heel warm. En gelukkig was er een controlepost of een verzorgingspost.
0: Ja.
1: Waar je het water in kon. Dus ik ben heerlijk lekker in het water gaan liggen. Ik heb mijn shirt uitgetrokken, schoen uitgetrokken. Ik ben in het water gaan liggen om even af te koelen.
0: Yeah.
1: Ook maar heel kort, hè. Het water is 20 graden.
0: Yeah.
1: Maar gewoon even je lichaam laten afkoelen.
0: Want koel je het snel af.
1: En dat is heel erg lekker. En toen wist ik natuurlijk dat de heuvels inging van Groesbeek en Nijmegen.
0: Yeah.
1: Ik had het even nodig dat je dan even tot rust komt.
0: Dat is ook bebost, toch?
1: Het is ook bebost.
0: Yeah.
1: Maar het is ook van, je hoort de laatste tijd heel veel bericht natuurlijk over marathons en mensen die
0: bij bosjes neervallen.
1: Ja, dat is het. Luister gewoon goed naar je lichaam. Je hoeft niet altijd te presteren in de zin van tijd. Presteer ook gewoon in een uitdaging.
0: Nee, want hoe ga jij mentaal dan om met vermoeidheid en pijn?
1: Ja, ja, pijn is fijn, hè? Maar dat is ook trainen.
0: Er is een verschil tussen pijn en pijn, hè? Kijk, dan kan je ook gewoon echt iets overkomen waar je gewoon niet trekt. Ja. Maar dan kan je kiezen, ik ga door of ik stop.
1: Helemaal waar, dat is altijd een keuze.
0: Hoe werkt het bij jou in je hoofd?
1: Nou, bij mij werkt in mijn hoofd dat ik altijd voor mezelf neem. Er komt vanzelf een einde aan. En ik ben niet de eerste die dit doet. Want er hebben meerdere de Liberation Trail gelopen. Hebben er meerdere die route gelopen. Ja. Dus ik heb altijd van, er zijn meerdere die dat kunnen. En als anderen het kunnen, kan ik het ook. En ik ben getraind, ik heb de ervaring. En natuurlijk kan er altijd iets lichamelijks gebeuren. Je kan een breuk hebben of heel veel blaren hebben. Maar uiteindelijk was mijn gedachte altijd, bij in ieder geval bij deze trail, de Amerikanen, de Britten, de Canadezen, de Polen hebben hier ook gelopen, hebben ook moeten vechten. Nou, dat afzien staat in schril contrast met wat ik nu meemaak. En dat heb ik altijd wel in gedachten gehouden met deze trail.
0: Ja. Je gaf al eerder aan dat jouw kijk op vrijheid, dat je daar ook wel een link mee legde met actuele gebeurtenissen in de wereld.
1: Ja.
0: Denk je, de laatste vraag, denk je dat we in Nederland genoeg stilstaan bij onze vrijheid?
1: Nou, ik denk het niet. Maar dat is misschien een hele lange discussie. Ik denk dat we toch vrijheid aannemen zoals het is. Heel normaal, heel gebruikelijk. We stappen in onze auto, we doen onze dingen. Maar dat we de bedreiging nooit echt voelen. En dat we dat nu wel een beetje zien in de ontwikkelingen die zich nu afspelen in het nieuws ten opzichte van Rusland en Oekraïne. Misschien ook met een Trump. Dat uiteindelijk vrijheid ook heel snel beperkt kan worden door een autocratische gedachte. En dat dan vrijheid heel snel van je afloopt. Dat denk ik echt. Mag ik nog één dingetje, want ik weet dat we bijna tijd hebben. Mag ik nog een heel klein beetje klaarmaken voor de Liberation Trail? Want ze hebben de trail aangepast. Ze gaan hem kleiner maken om hem toegankelijker te maken tot een groter publiek. Want niet iedereen kan zomaar 6 dagen weg zijn of voor 6 dagen gaan trainen. Ze hebben de Liberation Trail nu omgezet in 3 dagen. Dus ze gaan een nachttrail en een avondtrail doen. Ze gaan 2 lange trails toe van 45 en van 54 kilometer. Maar die kan je ook weer delen. Dus je kan de helft lopen. Okay. Dus dan is het een weekend. En het is waanzinnig om dat mee te maken.
0: Een beetje meer Nijmeegse Vierdaagse-achtig.
1: Dus je kan zelf de afstanden bepalen. En je kan zelf dus beleven wat daar zich heeft afgespeeld. Ga je inschrijven. Volgend jaar 21, 22 en 23 mei. Op een waanzinnige plek kan je logeren. Kijk op liberationtrail.org. En ga jezelf een uitdaging aan meten. Nou. Je kan verschillende afstanden doen. Ga een keer kijken en doe het. Waanzinnig gaaf.
0: Super. Miron Jacobs, bedankt voor je komst en voor het delen van je bijzondere verhaal.
1: Dankjewel voor deze tijd.

0: Ze zingt het zelf, D.D. Jackson met Meteor Man.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: En die hangt net even op. We gaan hem even opnieuw proberen te bellen. Er gaat iets mis met de techniek. We hebben even een plaatje tussendoor.

0: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
1: Ja, en we hoorden heel even een stukje body to body boogie. Want Klaas viel even weg. Maar nou ben je er toch, Klaas?
2: Ja. De verbinding met Postje van de balken.
1: Ja, dat
2: kan. Hartstikke stil werd het.
1: Ja, dus, ja, en wij hoorden tuut, tuut, tuut. Ik denk, nou, dat gaat niet helemaal goed. Maar gelukkig hebben we
2: dat
1: je aan de lijn.
2: Het ons in de steek.
1: Ja, maar ja, misschien hadden we last van een tijdelijke blikseminslag.
2: Nee.
1: Oh. Maar wat voor weer is dan wel?
2: Het weer vandaag, de komende uren kan een beetje regen vallen. We zitten in een wisselijke stroming, vlakbij een hoge drukgebied. Maar het hoge drukgebied is net niet dicht genoeg bij om af en toe wat regengebiedjes tot ons door te laten dringen. Het gaat dus vanmorgen, zou dat even kunnen. We zitten in een wisselijke stroming, vlakbij een hoge drukgebied. Maar het hoge drukgebied is net niet dicht genoeg bij om af en toe wat regengebiedjes tot ons door te laten dringen. Het gaat dus vanmorgen, zou dat

0: het zijn wel tegenstrijdigheden, hè, deze weken.
1: Ja, ja, ja. Van 38 graden of 37 graden naar 20, dat is 17 graden verschil.
0: Ja.
1: Ja. En dit weertype houden een poos, hoor. Dus een hoge drukgebied blijft een poos op die plek staan. De wind is overwegend west tot noordwest de komende dagen. En er kan af en toe kunnen wat regengebiedjes meegaan. Maar die hebben na morgen weinig betekenis meer. Dus het is overwegend droog. En volgende week kunnen we even weer, als de wind even de oosthoek opzoekt, zou het weer even flink op kunnen warmen naar 25 tot 30 graden. Maar ja, het lijkt geen hittegolf te worden, maar dat moeten we even afwachten. Hè? Want als de hitte dichterbij komt, is die vaak weer erger.
0: Hebben we dan ook weer die afschuwelijke hagel? Want daar heb ik echt geen zin in, hoor.
1: Nee. Met dit koele weertype valt hoogstens wat lichte regen. Nee, buien zijn bijna niet te verwachten de komende dagen.
0: Oké. Nou, dan gaan we daar vanuit. Dus kortom, Klaas, vandaag
1: een paar
0: druppels.
1: Ja, een paar druppels de komende uren kan ook niet doorgaan, hoor. Het is heel weinig intensiteit heeft die regen. Morgen iets meer, kan er 1 tot 3 mm vallen en dat is het dan voorlopig. Dus daarna hebben we een lange droge periode met temperaturen rond normaal, dus rond de 22 graden. En er is een kleine kans op een kort hittegolfje.
0: Nou.
1: Op 25 tot 30 graden, maar dan moeten we nog even afwachten of het doorgaat.
0: We gaan het meemaken. Dankjewel voor je tijd, Klaas.
1: Graag gedaan. Mooie dag.
0: Jij ook.

0: Dat is Skilo met I Wish. En dat maakte even hier wat discussie in de... Nou ja, discussie. Gepraat in de studio los. Want dit was namelijk mijn eerste cd'tje, singeltje wat ik kocht. En ik kon eerder de radio aanzetten dan dat ik kon lopen. En zo kwamen hier de verhalen op gang. Maar wij hebben een update over de DARP zeilcompetitie in Bisschoten-Spakenburg. Want iedere week praten we je daarover bij. En dat doen wij met Henk de Graaf. Welkom.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Laten we beginnen met de afgelopen wedstrijdavond. Wat viel jou het meest op?
1: Nou, het gebrek aan wind gisteravond.
0: Ja.
1: dat zelt een beetje ingewikkeld. Dus nee, dat was gisteren heel weinig wind. Dus dat was echt wel even behelpen. En er waren ook gisteren heel veel schepen die uiteindelijk niet gefinished zijn, omdat ze de finishlijn niet gehaald hebben.
0: Oh, maar dat geeft wel weer een hele andere spanning.
1: Ja, een hele andere spanning. En in principe is het ook, vraagt het ook veel van je, want het is zoveel mogelijk eruit halen met weinig wind. Alleen, gisteren was het wel heel weinig. Het viel helemaal weg.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, ja, dus dat zijn, ja, dat zijn de moeilijkere avonden, zal ik maar zeggen.
0: Ja, maar was er dan toch een schip of bemanning die boven verwachting presteerde daarin?
1: Ja, er zijn er een aantal die dan, de wat lichtere schepen, die lopen natuurlijk bij het kleinste zuchtje wind. Dus die hebben op zo'n avond wat voordeel en komen dan ook bovendrijven.
0: Ja.
1: En dat is ook wel weer leuk, hè. Dus door het hele jaar heen heb je natuurlijk allerlei verschillende omstandigheden. En ja, dat is ook wel weer leuk, want dan komen ook weer andere schepen bovendrijven die het beter doen.
0: Ja, dus welke uitslag was dan de grootste verrassing van de avond?
1: Ik denk dat de grootste verrassing was dat een heel klein bootje bij de overige schepen, dat is een heel klein open zalmschoutje, die won heel ruim daar, de Wouw 9. Want die heeft niet zoveel wind nodig om toch te kunnen lopen.
0: Ja, grappig zeg. Ja, dat zal er wel op de kade ook enorm over gesproken zijn, of niet?
1: Ja, achteraf wordt er natuurlijk heel veel over gesproken, ook in het clubhuis en aan de bar, zal ik maar zeggen, achteraf in de bespreking. Want vorige week was er ook al heel weinig wind. Dus we hopen dat nu volgende week dat we toch echt weer wat meer kunnen zeilen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, want heeft de stand door de uitslagen van deze week dan weer een heel ander gezicht gekregen?
1: Nee, dat valt mee, omdat we natuurlijk 21 wedstrijden per jaar zeilen. En uiteindelijk hoef je alleen je 14 beste resultaten mee te tellen. Dus je kan, wij zelf waren bijvoorbeeld heel slecht. We zijn niet gefinished, we waren niet op tijd, maar die kunnen we dus afstrepen aan het einde van het seizoen.
0: Ja.
1: Dus daar hopen we op.
0: Ja, snap ik. Ik hoorde dat fonteinkruid ook nog wel wat invloed heeft op de race. Kan je daar wat over vertellen?
1: Eigenlijk al sinds de laatste decennium, zal ik maar zeggen, eigenlijk de laatste jaren, zien we steeds meer dat als het warm wordt in het water, dat fonteinkruid, dat is een soort plant die groeit in het water, enorm opkomt zetten. En dat wil eigenlijk zeggen dat alles buiten de vaargeulen, daar staan gewoon hele struiken, hele planten. Je kan je voorstellen dat vertraagt in het water. En die platbodems waar we op zeilen, die hebben zwaarden aan de zijkanten zitten. Dus grote houten planken die het water in laten zakken, zodat je zeg maar niet te veel naar de zijkant toe drijft, als je een beetje wind tegen hebt. Ja, die lopen helemaal vast in die planten.
0: Ja, wat doe je dan?
1: Dan moet je ze weer omhoog trekken, alle planten loshalen en dan weer naar beneden toe.
0: En lekker tuinieren op het water?
1: Ja, tuinieren op het water. Nee, dat is echt een grote ergernis, zal ik maar zeggen. En het is echt heel jammer in deze tijd.
0: Zijn jullie daar ook over in gesprek met de gemeente bijvoorbeeld?
1: Ja, de gemeente, en er is een heel collectief van gemeentes rondom die randmeren. En er is ook een stichting Gasvrij Randmeren. Die houden zich er allemaal mee bezig. Er is ook een speciale maaiboot. En die maaiboot die gaat een paar keer in deze tijd van het jaar, die gaat dan een paar keer per maand dat water op om die planten ook wat af te maaien. Maar met deze warme temperaturen en de zon die zeg maar door het water heen schijnt, groeit het zo ongelooflijk hard dat het ook heel snel weer staat.
0: Ja, snap
1: dus dat is bijna niet tegenaan te maaien.
0: Dat is niet te doen.
1: En de oplossing is er volgens mij niet. Dat is eigenlijk alleen maar het heel diep uitgraven. Dat is volgens mij de enige echte oplossing die er is.
0: Ja, ik weet dat ze in het Gooi dat ze daar ook heel erg mee bezig zijn geweest om dat te bestrijden. Dat het inderdaad echt een heel, heel hardnekkig plantje is.
1: Heel hardnekkig. Het loopt helemaal tot aan het Markenmeer toe zelfs. En daar is het al een stuk dieper. Dus
0: Nou, dan kijken we nog even vooruit naar komende dinsdag. Waar kijk jij het meest naar uit?
1: ik kijk het meeste uit naar dat er dus wat meer wind is.
0: Ja, ik help het je hopen, want we horen net van Klaas Bijker dat dat niet zomaar gegarandeerd is. Dat we ook nog wel weer een nieuwe hittegolf zouden kunnen krijgen de komende weken.
1: Ja, dat hoorde ik ook. Dus ik denk dat we inderdaad dat we weer wat weinig hebben. Ja, en ik kijk gewoon, het blijft nog steeds mooi. De hele startprocedure om 7:00 en 7:10 s'avonds. Daar zit de spanning erop. Zien welke baan je zelf. Dat blijft elke week mooi. Dus daar kijk ik ook nu weer naar uit. Met wind of geen wind.
0: Oké, okay. Nou, we gaan het volgen. En ja, we spreken jou volgende week weer, Henk.
1: Oké, fijne dag.
0: Dankjewel.
1: Goedemiddag.

0: Ja, gotta go home, Boney M. Want we moesten naar huis. Het WK 2026 levert volop verrassingen op. Oranje is inmiddels dus uitgeschakeld naar een zenuwslopende strafschoppenserie tegen Marokko. Hoe moeten we terugkijken op dit toernooi en welke historische WK-wedstrijden uit het verleden komen daarbij in gedachten? Dat bespreken we met WK-kenner Ramon Wernsen. Ramon, welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, de teleurstelling is nog vers. Hoe kijk jij terug op de uitschakeling van Oranje tegen Marokko?
1: Ja, ik kijk daar heel pragmatisch naar. Natuurlijk wel met enige emotie. Maar als je puur, zoals ik kijk, statistisch naar de wedstrijd kijkt, dan heeft Marokko, ik zou bijna zeggen, zeer verdiend gewonnen. En is het een wonder eigenlijk dat Nederland überhaupt nog de verlenging en strafschoppen behaalde. En eigenlijk was Nederland, vond ik, zouden ze al gewaarschuwd moeten zijn. Dat waren ze waarschijnlijk ook. Want dat betekende dat ze zich gingen aanpassen aan de tegenstander. En meestal is dat al geen goed nieuws.
0: Nee, maar vind je het dan ook terecht dat Koeman de beslissing heeft gemaakt om zijn rol als bondscoach neer te leggen?
1: Dat vind ik een hele moeilijke. Daar ga ik liever ook niet op in. Ik denk dat daar nog veel meer redenen aan ten grondslag liggen voor hem. Ik denk, misschien was hij toch wel ook met een goed resultaat ook wel gestopt. Dus alle respect voor dat hij stopt. En ja, alle kritiek, natuurlijk is er kritiek, dat is altijd zo. Maar ik kijk daar puur statistisch naar en niet persoonlijk.
0: Ja, dat snap ik. Zijn er historische WK-wedstrijden van Nederland waarmee je deze wedstrijd kunt vergelijken?
1: Ja, uiteraard. We hebben natuurlijk kunnen kijken naar, we hebben het al eens eerder gehad over wedstrijden waarin Nederland na strafschoppen is uitgeschakeld op een WK.
0: Ja, zoals Argentinië in 2014. Is dat een beetje een vergelijking?
1: Ja, nou ja, 2014 vind ik wel een mooie dat je dat zegt. Toen was Louis van Gaal de bondscoach. Ook toen speelde Nederland met 5 verdedigers. Alleen als je die wedstrijden met elkaar gaat vergelijken, en tegenwoordig heb je bij Opta, dat is een organisatie die al die data bijhoudt al heel lang. En als je daarnaar kijkt, en daar heb ik even naar gekeken, dan zie je toch wel verschil. En dan zie je met name verschil in bijvoorbeeld balbezit, het aantal schoten wat komt, paasnauwkeurigheid en dergelijke. En eigenlijk wat een dramatisch dieptepunt is, als je puur kijkt naar balbezit, is dat in geen enkele WK-wedstrijd uit de historie dat Nederland zo weinig balbezit had als in deze wedstrijd tegen Marokko. En dat ze zo eigenlijk in de verdediging werden gedrukt. En ja, eigenlijk, nou ja, als je kijkt naar, natuurlijk hebben we een doelpunt gemaakt, maar als je kijkt naar hoeveel kansen er echt zijn geweest, dan kun je eigenlijk niet anders zeggen dan dat er nul zijn geweest. En als je kijkt naar balbezit, dan is het over de wedstrijd 30% voor Nederland, 70% Marokko. Maar als je met name naar de tweede helft gaat kijken en naar de verlenging, dan daalt dat onder de 20%. En dat wil maar één ding zeggen, hè, dat Marokko zwaar, ja, eigenlijk zwaar het overwicht had.
0: Ja.
1: En dankzij onze keeper, ja, wat ik al eerder aangaf, geweldige reddingen van Bart Verbrugge, zijn we überhaupt nog tot penalties gekomen.
0: Ja, precies. Hey, ik vroeg me af, hè, heb jij in dit toernooi nog kenmerken teruggezien van het succesvolle Oranje van 1988?
1: Nee, geen enkele. Nee. Al moeten we dus wel eerlijk zijn, als we naar het EK in dit geval van 88 terugkijken, dan verloren we de eerste wedstrijd van de Sovjet-Unie. Iedereen heeft het nog over de lucky goal van Wim Kieft tegen Ierland. Dus kortom, er hoeft niet altijd goed gespeeld te worden om ver te komen in het toernooi. Je kunt ook soms geluk hebben, maar dat moet je wel afdwingen. En er is maar één manier om dat af te dwingen, is dat je in ieder geval tot doelkansen komt. En dat tegen Marokko was dat totaal niet ter sprake. Wat ook nog een leuk feitje is, is dat Marokko ook al hele goede resultaten heeft gehaald in de speelstad Monterrey, waar werd gespeeld in het noorden van Mexico. Want Marokko deed daar ook mee aan de WK van 1986. En won toen van Portugal, speelde gelijk tegen Polen en speelde gelijk tegen Engeland. Destijds toch grotere landen op papier dan Marokko. En als ik dan nog verder ook nog kijk, de laatste wedstrijd en enige wedstrijd die Nederland ooit tegen Marokko heeft gespeeld, dat was op de WK van 1994 in de Verenigde Staten. Ook destijds Toen was het echt warm, 35 graden, hoge luchtvochtigheid. Nederland won met moeite met 2-1 door het doelpunt van Bergkamp en Roy. En als je dat naast elkaar neerlegt, dan kom ik eigenlijk tot... Ja, tot eigenlijk een hele belangrijke conclusie. Ja. Is dat in de 1994, die wedstrijd was eigenlijk wat we noemen een schoolvoorbeeld van oude hiërarchie. Was een dominant Europees topland, lees Nederland, tegen een technisch vaardig, maar nog wat naïef Noord-Afrikaans land, in dit geval Marokko. Dat op conditie en tactiek wat ja eigenlijk nog wat, wat achterliep. En in 2026 was het omgekeerd. Marokko hypermodern, tactisch superieur. En versloeg eigenlijk Oranje met zijn eigen historische wapen van positiespel en dominantie. Ja. Nou, dus eigenlijk de rollen zijn omgekeerd in, ja, laten we zeggen, 32 jaar tijd.
0: Ja, dus nou ja, en wat zijn dan volgens jou de belangrijkste lessen van dit WK voor Oranje?
1: Belangrijkste lessen zijn, laat ik zo zeggen, er komt een nieuwe bondscoach. Er wordt al over gespeculeerd nu na enige uren nadat dat Koeman heeft gezegd dat hij ermee stopt. De naam van Arne Slot gaat rond. Dus we gaan kijken. Nederland moet in september alweer aantreden, volgens mij tegen Duitsland. Dus ja, voordat je het weet komt de volgende wedstrijd er alweer aan. Dus we gaan het zien. Op papier is het natuurlijk de spelers spelen bij grote clubs. Maar ik denk wel dat we het weer teruggaan naar de ouderwetse 4-3-3 waar Nederland onbekend is.
0: Ja, snap ik. Nou, vanavond krijgen we Engeland tegen de Republiek Congo. Op papier lijkt Engeland favoriet, maar zijn dit nou juist de wedstrijden waarin het mis kan gaan?
1: Ja, nou ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Op papier zou Engeland door moeten gaan, maar er zitten altijd wat verrassingen in de lucht. Dus die zullen er zeker nog komen, de komende wedstrijden. Als ik puur kijk naar, als je naar het schema kijkt en je gaat daar, ik heb daar wat statistieken op losgelaten. Ja, dan gaan we denk ik, dan lijkt het toch weer een zou het zomaar weer eens een finale Frankrijk-Argentinië kunnen gaan. Eigenlijk de weg voor Argentinië ligt open naar deze finale. Want ja, ze moeten tegen Kaapverdië nooit onderschatten. Maar laten we zeggen, dat moet toch mogelijk zijn voor Argentinië. Dan tegen de winnaar van Egypte, Australië. Nou ja, et cetera, et cetera.
0: We gaan dus het zien.
1: Ja. Argentinië. Argentinië, Frankrijk en Spanje, Brazilië en Noorwegen als dark horses, noem ik het maar even.
0: Oké, nou ja, we hebben dus zoals gezegd vanavond Engeland tegen Congo, ook België tegen Senegal wordt gespeeld. En volgende week bespreken we natuurlijk ook hoe deze wedstrijden zijn verlopen en andere wedstrijden. En duiken we weer in een bijzonder verhaal uit de rijke geschiedenis van het WK voetbal. Dankjewel, Ramon Wernsen.
1: Graag gedaan. Fijne dag allemaal.
0: Jij ook. En dit was weer het einde van een nieuwe Eemland 1 Actueel. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio met na het nieuws het Muziekmuseum met Gert-Jan de Vries. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0 overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

zachtjes wiegend dreven we dit programma binnen. Dekker Radio met Float On uit 1977 van The Floaters. Hoe kan het ook anders? Oké, die hebben we ook weer eens gedraaid, toch? Is geen winterplaatje. Lekker drijven op het water, dat lijkt me wel wat. Ik zit in een benauwde Dekker Radio studio. Maar ik heb niet te klagen, want hier is Sade. Mooie muziek van een hele tijd terug. Kiss of Life.

Leijmans en Van Geel. En zo heette die Dekke Radio, daar luister je naar. En dit is een leuke oude van Alan Price en zijn set.

T-Girl, zo noemen ze zich. Niet de Spice Girls, want dat is oorspronkelijk, hè? Wannabe, Dekker Radio. Ho, ho, ho. Hé, ik moet even een beetje voortmaken. Want John Mayer stond ook al te wachten. Met zijn New Light.

aangename muziek van John Mayer en New Light. Nou, is alweer een oud lichtje, want het is uit 2018 dat nummer. Maar dat maakt allemaal niks uit.

Maar deze is wel lang geleden. When Everything She Wants. Dat is lang geleden. Ik kan me nog herinneren dat we in de Europa Hall stonden met Uniek FM, het radiostation in Amsterdam. Nou, dat is al ongeveer 800 jaar geleden waar ik over praatte. Toen was dit de grote hit van When.

0: Nou, bijna klassiek te noemen dit, hè? Van Wham and Everything She Wants. We gaan eens eventjes kijken in Studio 2, want volgens mij zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

0: Het is 13:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt Omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten MIVD en AIVD maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. En het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus definitief in, zegt staatssecretaris Bertram. Betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. Het weer zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden.

Mooi liedje van Janis Ian. En The Other Side of the Sun. De andere kant van de zon. Dekker Radio deel 2 van dit uur. Brigitte Kaandorp en Hermans Vinkers. Dat is een mooi stel hoor. En die hebben een duet gemaakt uit 1990. Daarna John Michael Ferrari met Yes I Do.

raampje begint. En zij Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Waarom niet?
1: Hij is duur.
0: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
1: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
0: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
1: Ja, luister, ik vind romantiek best

0: Mooi lied hoor, uit 2024, afkomstig van John Michael Ferrari. Heeft hij wat met die auto te maken? Vast niet. Deze is leuk, een oude van Alan Price.
1: I may go out tomorrow if I can borrow a coat to wear. Oh, I'd step out in style with my scissors.
0: Nieuw werk van Simon Keizer.

Verblind door het licht uit 1975. Wat een performance, hè, van Manfred Mann en zijn band. En Dekker Radio gaat gauw verder met een Franstalige van Gilbert Bécaud. Un peu d'amour et d'amitié.

Dat hoorde er achter, vind ik. Gilbert Bécaud, un peu d'amour et d'amitié. Een beetje liefde en vriendschap. Letterlijk vertaald door Dekker Radio. En als het niet goed is, hoor ik het wel eens een keer. Nou, klopt wel. Hier zijn de Commodores. Jazeker, die hebben een probleem blijkbaar. We gaan naar 1978 daarvoor. Ze vertellen over het Brick House.

weet niet wat er met de klok aan de hand is in de Dek Radio Studio, maar ik zie dat ik al bijna weer door het programma heen ben. Nou, het zal wel kloppen, want die klopt wel, maar ik niet. De kick is er. Toen was geluk nog heel gewoon.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, welkom hier op Emeland 1. De kop is er weer vanaf. Het Kid Creole en de Coconuts uit de jaren 80. 1981, Que Pasa, Nino Popeye. Dat was eigenlijk volgens mij de eerste single waarmee ze een klein hitje scoorden. Daarna kwamen al die grote hits, Annie, I'm Not Your Daddy, Stool Pigeon en noem ze maar op. Maar dit was volgens mij de eerste hit. Music Memories, dat betekent we gaan weer een uur lang terug in de tijd. We gaan weer kijken in de jaren 60, 70, 80, 90. We gooien er wat Nederlandstalig tussendoor, we pakken er wat recent werk bij en dan is het recept weer compleet. Van de jaren 80 gaan we altijd door naar de jaren 90. En dat doen we met niemand minder dan het bandje Baccara. En hun hitje uit de jaren 70. Sorry, but I'm a lady.

ZZ Top, Mannen met Baarden en Viva Las Vegas, hun uitvoering daarvan. En nou we het toch over Mannen met Baarden hebben, ik vond het wel leuk om deze er even achteraan te draaien. Fungus uit de jaren 70, een kapernvaren.

is wel grappig. Ik heb de tekst er even bij gezocht. En dat laatste zinnetje, dat heb ik nooit begrepen. En nu snap ik hem ineens. Die hebben waarden, zij varen mee. Jawel, dus, als je eens een keer een shantycore tegenkomt, dan komt deze vast en zeker voorbij. Dit was een hitje uit de jaren 70 van Fungus. En van de jaren 70 gaan we naar de jaren 60. Met de New Beats en Bread and Butter.

Van is trouwens niet helemaal de goede versie, want het hoort echt een staand eind te hebben dit. En deze hoorde ik een fade-out. Goed, dat was ik niet, hè? Ik zat niet aan de knoppen te schuiven, dus dat je niet denkt dat ik het gedaan heb. We gaan even naar de jaren 70, 1974. Dit was een klein hitje. Maar dan ga ik je niet meer lastigvallen, hoor. Dit was een betere hit. En ook leuk om weer even te draaien. The Rubettes en de Jukebox Jive.

Shaggy en Bombastic en het is rappen en we blijven een klein beetje bij rappen. Zo dadelijk gaan we Late Night Session draaien van het bandje Beef. Misschien wel eens van gehoord, maar luister er maar eens eventjes naar. Maar eerst eventjes Falco uit de jaren 80.

Ja, ook al ken je het nummer misschien niet. Het is toch wel lekker om eens eventjes te horen hoor. Beef, ze bestaan helaas niet meer. Late Night Session. Ik heb ze twee keer live mogen zien. En er is ook een heel mooi unplugged van MTV. Is er ergens wel te vinden van deze band. Gaan we eens even kijken. Late Night Sessions hier op Eemland 1. Tijd voor een rustpuntje. The green, green grass of home. Here's Mr. Sir Tom Jones.

0: Hoe vindt u dit? Een fijne, gouden ouwe, gouden ouwe, gouden ouwe.
1: Hij is een vak.

0: zo fijn.
1: Niet zo fijn.
0: Maar dan zing ik.
1: Maar dan zing ik.
0: Voor de gein.
1: Voor de gein.
0: Een truckerslied.
1: Zo'n truckerslied.
0: Nog een keer.
1: Nog een keer.
0: En omdat dan die lifters zomaar in mijn cabine mee.

Ja, mocht hij een beetje in je hoofd blijven zitten. Dat was ook een beetje de bedoeling. Er is een wat nieuwere versie van. Dan hoor je niet die dubbele stem. En dan is het een beetje een apres-ski versie geworden. Huub Hangop en het vrachtwagenchauffeurslied hier op Eemland 1. En dit is Hathaway.

Sting en The Englishman in New York. En dan, ja, dan kijken we op de klok en dan zien we dat zo'n uur, dat vliegt echt voorbij. Tijd om afscheid van je te gaan nemen. Ik zeg toch heel graag tot de volgende Music Memories hier op Eemland 1. En ik laat je alleen met een nummer wat verknoeid is door Gon Gompie. Smokey.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: voor jou.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking van slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.
5: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità, non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.

Ja, 1987, de muziek van Paolo Conte. Max, dat is ieder van de plaat. Toch weer eens even leuk om terug te horen hier in het programma. Daarom draaien we het uiteraard ook voor u. We gaan Hedendaagse Muziek draaien trouwens. Programma Bond, luister ernaar. Ik ben Jan Berg en de Hedendaagse Muziek komt van Sienna Soiro. The Material Lover. En fijn dat u erbij bent, hè.

0: muziek van Sienna Soro, Material Lover, de titel van deze 2026 muziek. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Met Oude Meuk 1969. Don McLean, And I Love You So.

0: van de Four Seasons uit de jaren 60. Ditmaal was het Madken. Back in.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Nederlandstalige muziek van Raccoon uit 2021. Hey joh, Jip.

0: Raccoon uit 2021. Hey joh, Jip.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: We blijven in Nederlandstalige muziek. Deze van Lisa Schran. Waar engelen voor je zingen.

0: Lila Saran met een nieuw Nederlandstalig plaatje waar engelen voor je zingen. En toen ging het over Rotterdam, hè?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: En we maken er weer wat moois van. We gaan naar de jaren 90, het jaar 1997. Dit is Hanson. And I will come to you.

0: Ja, ze hoort ook de allermooiste muziek weer voorbij komen hier in het programma Bond Desert 1997. Hanson was dit. I will come to you. Kijk op de klok. Ja, we gaan langzaam richting het half uur.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, de muziek van de jaren 70, 1977. Neil Diamond, good old Neil. Dit is Stargazer.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Premier Jette wil dat voortaan op 1 juli op overheidsinstanties de vlag wordt gehezen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in 1863 wordt gevierd. Hij riep instanties daartoe op bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Die herdenking werd bijgewoond door vele honderden mensen. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Bij die brand kwamen zeker 5 mensen om het leven en er is een onbekend aantal gewonden. En in een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Mogelijk worden ze uit de kerk gezet. Het weer, zon en wolken met in het noordwesten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen gaat in de loop van de dag regenen.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bon.

0: Ja, de muziek van het heden. Harry Styles en Dance No More. Hij heeft er geen zin meer in, maar volgens mij maakt hij nog een aardige sprong op het podium.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1966, dit zijn The Happenings. En see you in September.

0: I See You in September. Dat waren de Happenings 1966 muziek. Lang geleden dus.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002 muziek van Nelly. What Hair.

0: 2002, muziek van Nelly. En dat was Hot in Here. Dan vraag je gelijk af, hoe speel je de temperatuur? Is het nog een beetje uit te houden? Is het heet? Is het koud? Is het nat? Je weet het maar nooit, hè?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nederlandstalige muziek, nieuw nummer van Sebastiaan. Hij heeft zin in de zomer, ja, wie niet?
3: Hey!

0: Hij heeft er zin in, Sebastiaan, en wel zin in de zomer.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy.
0: Ja, dat is wel gezellig, zo'n plaatje. We hadden 2014 met Becky G. Dit is Shower.

Ja, we hoeven in ieder geval niet meer af te vragen wat Becky hier doet onder de douche. Hè? Daar staat ze gewoon lekker te zingen. Shower, titel van de plaat, 2014 muziek. En dat bracht ons weer aan het einde van het programma Bontier van vandaag. We zitten er doorheen. Ik ben Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageer op wat programma kan. janberg.radio@gmail.com is het adres. Ik wens u een hele fijne dag en ik ga u vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog twee klaarstaan voor u. Allereerst gaan we naar het jaar 1971 met The Cats uit Volendam. One Way Wind, de titel van de plaat. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van Gary Anderson, Remember When. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hallo allemaal, dit is de eerste uitzending van de Duurzame Draai van Eemland 1.

0: Hallo allemaal. Welkom bij de allereerste uitzending van het programma Duurzame Draai.
1: Een nieuw programma over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Niet zwaar of belerend, maar positief, kritisch en praktisch, maar vooral ook leuk. En we hoorden net De Dijk, Wakker in een Vreemde Wereld. Wat gebeurt er in deze wakkere wereld rondom duurzaamheid?
0: Nou, leuk liedje, Annemarie. Goed uitgekozen. En Wakkere Wereld is echt is een mooie tekst. Ik denk dat het qua duurzaamheid, al is dat natuurlijk best wel een ingewikkeld woord, het nodige te doen valt in ieder geval. Dus dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. En dan gaat het over het klimaat, het gaat over gebruik van energie, het gaat over de natuur, het gaat eigenlijk over van alles. Maar we hebben wel wat te doen.
1: Leuk, we hebben wat te doen. En met wie zitten we hier allemaal? Noëlle, misschien kun jij jezelf even voorstellen.
0: Nou, dat wil ik zeker. Mijn naam is Noëlle Sant. Ik woon in Baarn al meer dan 25 jaar. En ik ben sinds 2 jaar klimaatburgemeester van Baarn. En dat heb ik gedaan omdat ik het toch wel echt heel belangrijk vond om iets over milieu en over duurzaamheid en het klimaat onder de aandacht te brengen van de bewoners van Baarn. En jij, Annemarie?
1: Ja, ik ben Annemarie Onderstal en ik ben bijna 3 jaar bij Baarn Duurzaam. Daar doe ik de communicatie, dus alles rondom wat is Baarn Duurzaam en wat doen we daar. En ik ben projectleider van het project Slim met Energie, waar we bij mensen thuis komen om die te helpen voor kleine maatregelen.
0: Wat leuk. Maar ja, we zijn hier niet met z'n tweeën, want er zit hier nog iemand aan tafel. Henk van Es, wil jij ook je even kort introduceren?
2: Ja, natuurlijk. Henk van Es, ik ben energiecoach in Baarn. En ik kom bij heel veel mensen thuis. En nou ja, als we dan wat verder praten, duurzaam, klimaat, milieu. Het is een veelheid aan informatie. En ik zou het ontzettend leuk vinden als wij een beetje orde kunnen scheppen in die chaos. En vooral ook de lokale activiteiten kunnen benadrukken. En dan bedoel ik niet typisch Baarn, maar onze omgeving van Soest enzovoort. Zodat we ook van elkaar wat kunnen leren. En ik hoop dat we het ook een beetje kritisch benaderen.
0: Ja, heel goed. Ja, kritische vragen stellen mag altijd natuurlijk. Ja, leuk. Ja, het is zeker een ingewikkeld verhaal. Hè, omdat we, ja, mensen zijn ook niet heel enthousiast meer vaak over het thema. Dus daar moeten we wel, ja, ik hoop dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. Energie besparen, als we daarmee beginnen. Ik denk dat dat best belangrijk is en dat we met z'n allen daar ook wel iets te doen hebben. En niet alleen omdat het goed is voor het milieu, maar ook goed voor je portemonnee. Wat doe jij bijvoorbeeld, Annemarie, bij jullie thuis aan duurzaamheid? Met een gezin, ja, met kinderen.
1: Ja, het is best lastig met een paar van die pubers in huis, moet ik je eerlijk zeggen. Mm-hmm. Mijn dochter continu aanspreken op een op korte douchen. Ik denk dat ik binnenkort maar bij Ad, bij de wereld van Pippe, is een zo'n mooie, hoe noem je dat? Zo'n timer, zo'n zandloper gaan halen. Misschien gaat dat helpen. We hebben natuurlijk een goed geïsoleerd huis. Wij koken wel nog op gas. Een groene tuin, veel bloemen, diverse kleine dingen vooral.
0: Goed zo, ja. En bij jou, Henk, hoe gaat het daar?
2: Ja, ik heb 15 jaar geleden een oud huis gekocht. Het is een oud familiehuis. En helemaal verduurzaamd. Volgens de standaarden van dat moment. Nu zou ik het alweer een stukje verder doen. En alle dingen die zo'n beetje denkbaar zijn. Als warmtepomp, isolatie, vloerisolatie, muren, dak, batterijen, zonnepanelen. Nou ja. Dat soort dingen.
1: Ja, helemaal goed, Henk. En inderdaad, het gaat heel snel met al die ontwikkelingen. Dus het lijkt een beetje alsof we continu achterop lopen.
2: Ja, je krijgt altijd spijt omdat je te veel betaald hebt. Want het is veel goedkoper geworden. Zonnepanelen, batterijen. Maar goed, je moet een keer wat.
1: Ja, dat is waar. Ja, nou, laten we hopen dat we ook wat duidelijkheid kunnen gaan scheppen. In deze chaos inderdaad, in sommige gevallen. Ja, en sommige dingen minder. Maar andere dingen zijn best wel, zeker voor inwoners of voor de particulieren, denk ik, heel lastig. Van hoe ga ik nou dingen aanpakken?
2: Ja, en de kosten spelen natuurlijk ook een grote rol. Hè? Van, is het een investering die zich terugverdient? En als je weet hoe moeilijk het is met zonnepanelen, met die hele salderingsregeling. Nou, daar lopen we nu natuurlijk ook tegenaan. Wat doet de overheid en wat doet ook de lokale overheid? Dat is ook belangrijk.
1: Ja, en dan wordt er ook nog gezegd dat we niet kunnen aansluiten. Dus dat vind ik ook nog wel een interessant onderwerp om de komende keer eens even goed te gaan belichten.
2: Congestie, hè?
1: De netcongestie. Ja, zeker. Ja.
0: Hebba, wat een nare woorden allemaal. Ja. Maar het positieve daaraan is dat als we met elkaar toch dingen doen, hè, al zijn het kleine dingen, dat dat toch met elkaar toch een hoop effect kan hebben. Dus dat is natuurlijk ook wel weer de winst. En ik denk, ja, als je dan, ik kijk dan bijvoorbeeld bij mijn buren en die hebben nu dan een airco geplaatst. Ja, dan ga ik wel eens in, dan wil ik wel weten hoe zij dat dan doen en waarom ze voor die keuze hebben, die keuze hebben gemaakt. Bij mij verderop hebben ze alle dakpannen vervangen. Dus alle dakpannen eraf, en nieuwe dakpannen erop, nieuwe gevels en noem maar op. Weet je,
1: goed geïsoleerd, denk ik, dakisolatie.
0: Ja, enorm. Maar dat is dan in een rijtjes gebeuren, is dat toch best wel een flinke klus, lijkt me dan zo. Dus dat is echt interessant ook, wat mensen dan voor keuzes maken. En eigenlijk weten we daar nog veel te weinig van. Dus ik hoop ook dat we met elkaar ook mensen zullen vinden die het leuk vinden om te vertellen over hun zoektocht naar duurzamere energie en hoe ze dat aanpakken. Dus dat lijkt me hartstikke leuk om te doen.
1: Nou, we gaan later in het programma ook praten over een heel mooi wijkinitiatief. Wat daar ook al allerlei dingen gebeuren dat buren elkaar inspireren. Toch, Henk?
2: Ja, Ted, hè, in de Transvaalwijk.
1: Komt later aan bod. Ja,
2: komt later aan bod.
0: Ja. Nou, en ook wat de gemeente natuurlijk doet. Hè. We hebben natuurlijk in Eemdal Noord zijn we begonnen met een initiatief om een wijkwarmteplan te maken. Dus dat is eigenlijk ook al, wij waren de eerste. En toevallig woon ik in Eemdal Noord, dus was ik er wel wat meer bij betrokken. En dat is toch ook interessant. Het was ook echt een zoektocht en echt met elkaar uitvogelen van, goh, hoe moet dat dan? En stel nou dat we collectief warmte willen opwekken. Hoe moet dat dan? En kan dat überhaupt? En eigenlijk zijn de antwoorden daar ook nog helemaal niet op gegeven. Maar dat is wel een ontdekkingstocht die we met elkaar aan het maken zijn. En dat is dan wel leuk dat dat in Baarn dan op deze manier wordt aangepakt.
1: Ja, en in Soest hebben we daar natuurlijk warmte uit vijvers. Hè?
2: Ja,
1: waar we straks over gaan praten.
0: Daar gaan we ook over hebben. Ja,
1: dat is een heel mooi initiatief dat daar plaatsvindt. Wij hebben hier natuurlijk ook de Eem liggen. Wie weet gaat er daar nog wat mee gebeuren.
0: Wie weet.
2: Oké.

0: Nou Henk, we hebben het over TED in de wijk Transvaal. Maar ik vraag me af wie in Baren ooit van Transvaal heeft gehoord. Maar het ligt grofweg tussen het centrum en het NS-station. En het staat voor Transvaal Energie Team. Transitieteam. Dus bewoners die zelf het initiatief hebben genomen om de buurt te verduurzamen. Henk sprak de initiatiefnemers van het eerste uur.
1: Ik ben in de wijk Transvaal in Baren en ik zit aan tafel met Jan van Workum en Jost de Graaf. We willen het hebben over TED. Wat is dat in vredesnaam?
2: Nou, TED is een beweging die hier, een vereniging intussen, die uit de grond is gestampt door Dirk Kooijman. En die had het idee om de verduurzaming een push te geven. Meer en meer op de verzoek van de gemeente. En daar ben ik bij aangehaakt. En daar ben ik laaiend enthousiast over geworden.
1: En wat betekent TED?
2: TED staat voor Transvaal Energie Transitie.
1: Transvaal is in Zuid-Afrika, hè?
2: Ja, dat zou je denken. Maar Wij zitten hier in Transvaal. Ik heb het ook nooit zo gerealiseerd. Maar deze wijk waarin wij wonen, onder andere de Krugerlaan, de Nassalaan, dat is Transvaal.
1: En hoe kan
2: het? En er zijn zo'n beetje 540 huizen, woningen. Over het algemeen oud. Rondom 1900 zijn de eerste. En daar is een heleboel aan te saneren en te verbeteren. En over het algemeen zijn de energiekosten hoog.
1: En we zitten in Hoogbaren, begrijp ik, hè?
2: We zitten in Hoogbaren.
1: Ja, dus de grote huizen, veel vrijstaande huizen ook.
2: Veel vrijstaande huizen. Er zijn ook wel wat straten met kleinere woningen. Maar overwegend de grote huizen.
1: Ja, en hoe pakken jullie het aan?
2: Het toeval wilde dat ik, toen ik met pensioen ging een paar jaar geleden, toen dacht ik, ja, ik moet ook eens naar mijn gasrekening kijken. Toen ben ik hier aan mijn eigen huis begonnen. Ja. En toen dacht ik, nou ja, als ingenieur moet dat niet zo moeilijk zijn. Toch is dat vreselijk ingewikkeld om dat allemaal uitgezocht te krijgen.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, ja, dat kan je eigenlijk, als je niet de goede opleiding daarvoor hebt, kan je dat niet zelf doen. Dus je bent afhankelijk van anderen.
1: Ja, ja.
2: Dus laten we dat eens anders aanpakken. En wij gaan keukentafelgesprekken aan. Ik heb binnen TED gezegd, ja, ik heb er wel iets verstand van intussen, maar ik ben geen expert. Dus ik wil er een goede expert bij.
1: Ja.
2: En dan gaan we goed gesprekken in de keuken beginnen bij bewoners die aangeven dat ze wel iets willen.
1: En wie is die expert?
2: En die expert is Jost de Graaf, waar ik heel enthousiast over ben. Jost, je kan je nog wel even introduceren.
3: Ja, nou, mijn naam is inderdaad Jost de Graaf. Ik werk vanuit Baren met mijn bedrijf Groen voor Elkaar. En begeleid en adviseer mensen in het verduurzamen van hun woning op een goed doordachte manier.
1: Dat is ook je werk.
3: Ja, dat klopt.
1: Daar is ook je inkomen van afhankelijk.
3: Ja, ja. Absoluut. Daar ben ik fulltime mee bezig. En onder andere in dit leuke wijkinitiatief mag ik een steentje bijdragen in het adviseren van de mensen die hier wonen.
1: Dus je zegt, we gaan aan de keukentafel zitten. Wat is er al gebeurd tot nu toe?
2: Nou, we zijn nu bij een elf adressen geweest. En er staan er nog zes in de rij weer. En die mensen, de eerste die we gehad hebben, zijn ook wel heel enthousiast. Die zeggen, ja, nou worden we eindelijk eens wat wijzer. Er komt niet iemand iets verkopen.
1: Ja.
2: Niet onbelangrijk, wij doen dit helemaal voor niks. Als vrijwilligerswerk, dat eerste bezoek. En we zorgen dat de bewoner een idee heeft van wat hij vanuit zijn situatie, financieel en qua huis, wat nou interessant zou zijn voor hem om te doen.
1: Ja.
2: En dat leggen we hem voor na zo'n gesprek. Dat werken we een beetje uit. En vervolgens mag je daarover besluiten of je dat wel of niet doet. En in het volgende traject kunnen we dan ondersteuning bieden. We denken erover nu om ook energiecoaches daarbij in te schakelen.
1: Ja. En wat voor ondersteuning kun je dan in die tweede instantie bieden?
2: In principe alles. Maar we zijn nog een beetje dat aan het uitwerken. Omdat ook mijn eigen ervaring was, je moet eerst dat eerste plan hebben. Je moet een idee hebben, wat wil ik met dit huis, wat kan ik met dit huis. En dan kunnen we met de bewoner uitwerken hoe we dat zouden doen, wat voor leverancier erbij hoort. We proberen een bestand van leveranciers te maken die we kunnen vertrouwen, waar we een goede samenwerking mee hebben. En die kunnen dan de opdrachten krijgen en we kunnen helpen met de offertes aanvragen. Enfin, die kennis gaan we verder uitbreiden. En want behalve dit was mijn idee, we moeten in de wijk kennis hebben. Dit is zo'n specifieke wijk,
1: ja,
2: met allerlei rare huizen, met allemaal eigen problemen. Laten we nou zorgen dat we die kennis in de wijk hebben.
1: En Jost, wat is jouw bijdrage dan?
3: Nou, mijn bijdrage is eigenlijk om samen met Jan ook onder andere te denken hoe we de bewoners kunnen helpen. En dat varieert enorm. We hebben eigenlijk al een heel breed palet aan verschillende huizen en bewoners meegemaakt tot nog toe. En dat kan dus gaan om relatief eenvoudige vraagstukken van hoe voorkom ik de tocht die ik ervaar, of andere comfortvraagstukken. Tot hoe kunnen we de best wel uitgebreide installatie met bijvoorbeeld PVT-panelen nog efficiënter laten functioneren. Dus dat is eigenlijk heel divers. En ik help onder andere om te kijken welke partijen, misschien soms specialistische partijen, zouden kunnen helpen om zo'n vraag op te lossen.
1: Ja. En wat is jullie uiteindelijke ambitie?
2: Ja, de ambitie is natuurlijk dat we die verduurzaming op een hoger niveau krijgen. En tegelijkertijd ook een sociale functie in de wijk vorm willen geven. We hebben bijeenkomsten een paar keer per jaar, waar Jost een presentatie gaat geven. Er gaat iemand over warmtepompen een keer vertellen. Er gaat iemand over isolatie. We zijn nu met energiemanagement systemen bezig. Dat heeft de toekomst.
1: Ja.
2: Met die dynamische energiecontracten. Allerlei dingen die relevant zijn voor de typische bewoners van Transvaal, die proberen we aan de orde te krijgen. Ja. En te kijken hoe we daar met elkaar wat verstand van kunnen krijgen en daar acties op kunnen nemen en leveranciers bij kunnen vinden.
1: En dan voor alle bewoners
2: voor
1: van
2: alle
1: Transvaal?
2: Voor alle bewoners. Dus de bemiddeling is gratis.
1: Ja.
2: Uiteindelijk in de uitvoering gaat het geld kosten.
1: Ja.
2: Maar je staat ervan te kijken, er is eigenlijk een heleboel geld te krijgen, te lenen tegen heel relatief lage rente. Ja. En dat sommetje kunnen we ook maken, dat als je dat leent, dan verdien je dat binnen deze tijd terug.
1: Uiteindelijk wil je voor de hele wijk dit beschikbaar stellen.
2: Yes. Ja.
1: Zouden jullie nog eens heel kort kunnen zeggen, wat is nu het unieke van jullie aanpak?
2: Het unieke is dat er hier in deze wijk, en ik denk op andere wijken ook, mensen allemaal denken, ik zou wel wat moeten, mijn gas is hoog en dit is hoog en ik moet wat, maar het is veel mij te moeilijk. En de deur wordt platgelopen door mensen die iets komen aanbieden. Zonnepanelen, warmtepompen, met korting. En wat moet ik? Wij hebben geen enkel belang bij wat verkocht wordt of wat de bewoner gaat doen. Anders dan dat hij daar gelukkig van wordt en dat hij er zelf over nadenkt. Wat wil ik eigenlijk zelf?
1: Dus geheel onafhankelijk van wat dan ook?
2: Ja.
1: Oké, hartstikke duidelijk. Dankjewel.

0: zo luisterden we naar On Top of the World van de Imagine Dragons. Inmiddels zijn aangeschoven Jessica van Doorn, of Jessica Doorn, hè, sorry, excuus. En Sigrid Postema uit Soest. En onder andere van de Soeste Energiecoöperatie. En Henk, aan jou het woord om ze wat vragen te stellen over wat gebeurt er allemaal in Soest.
1: Ja, Soest. Er gebeurt heel veel, heb ik wel gehoord, maar ik heb geen idee wat. Vertel eens, waar staat het allemaal voor? De energiecoöperatie, wat is dat?
2: Ja, ik zou zeggen de energiecoöperatie en energieactief Soest. Hè, want het zijn zowel van de Soeste Energie als van de energiecoaches.
1: Ja.
2: En het gaat goed, denk ik. Er gebeurt steeds meer in Soest, dus dat is heel fijn. Onder andere zijn we afgelopen tijd druk bezig geweest met de kierenfixers. Hè, samen met de Energiebank. Dat zijn dan, is dan ook met presenten. Ook een vrijwillig...
1: Kierenfixers?
2: De kierenfixers, ja. Dus er gaat echt ongelooflijk veel warmte uit kieren naar buiten toe. Hè. De warmte vliegt gewoon naar buiten uit je huis in de winter.
1: Oh ja.
2: En dat is natuurlijk zonde, want die kun je heel makkelijk dichten met simpele maatregelen. Kost weinig, levert heel veel op. Dus we doen veel blower door testen. Ja, zijn een soort van rooktesten. Dus ja. Met rook kun je dan ook aan de buitenkant zien van, oh, er komt al die rook komt door die kieren naar buiten. Dus dat is heel erg interessant. En dan vervolgens weten we waar die kieren zitten in de huizen. En dan hebben we de kierenfixers. Hè, dus vrijwilligers die opgeleid zijn om die kieren te dichten. Die dan gaan helpen om die kieren dicht te maken. En dat hebben we afgelopen tijd bijvoorbeeld in Gemshoorn gedaan. Bij huurwoningen. Okay. En dat, dat bevalt erg goed.
1: Wordt het dan niet heel benauwd in zo'n huis?
2: Nou ja, kijk, je hebt een soort van gewenste kieren en ongewenste kieren. Dus bijvoorbeeld zijn er veel gaten richting de kruipruimte bijvoorbeeld. En dan komt er ongewenste lucht, hè, dus vieze lucht, vochtige lucht, stinkt vaak ook. Is gewoon ongezond voor je, die komt dan je huis binnen, die wil je sowieso dicht hebben.
1: Ja,
2: en bijvoorbeeld de kieren in je nok, die zijn gewoon echt wel heel groot. Alle warmte in je huis stijgt naar je zolder. Ja, dus bij het nok en de knieschot, soms ook bij de doorvoer van de cv-ketel. Het is gewoon echt een gapend gat soms naar buiten toe. Nou, dat is gewoon echt zo stom om dat open te laten. Dus die kun je gewoon heel makkelijk dichtmaken. Heb je geen last van, want de kieren onder je raam in je woonkamer, die hou je nog wel. Dus daar hoef je geen zorgen
1: nou,
2: te maken.
1: Nou, dat is heel interessant. En Sigrid, waar hou jij je mee bezig?
3: Ja, hoi, dank je voor je vraag. Ik hou me vooral bezig met de communicatie van zowel de energiecoöperatie Soen als ook de Stichting Energie Actief Soest. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met Thay Hilhorst. Wij zijn de social media kanalen aan het ontwikkelen. Meer dingen aan het posten. Zodat we wat bekender worden in Soest. Wat meer volgers krijgen. En dat vooral ook inwoners ons weten te vinden. Wanneer we ze kunnen helpen.
0: Soen.
3: Soen is de afkorting voor Soester Energie. Nou, we hopen iedereen. We hebben een aantal hele actieve vrijwilligers. En dat zijn tot nu toe over het algemeen wat ouderen. En wij hopen ook zeker via social media een wat jonger publiek te bereiken. Dus dat gaan we zien. We zijn er nu ongeveer anderhalve maand echt actief mee aan de slag. De kanalen bestonden al wat langer. Maar we zijn nu echt heel actief aan het posten. Ook met video's. We gaan met straatinterviews aan de slag. En dan hopen we zeker ook jongeren te bereiken.
1: Ja.
2: Dus vind ons op Insta en Facebook en binnenkort ook op LinkedIn.
3: We gaan ook starten met LinkedIn. Ja, maar nu al actief op Instagram en Facebook.
1: En Jessica, hebben jullie ook zoiets als energiecoaches in Soest?
2: Ja, dus de energiecoaches, die doen ook de kierenfixers, zeg maar. Hè, en die helpen ook met coachgesprekken bij mensen thuis. Dus dat is echt heel fijn. En die zitten bijvoorbeeld ook al in de... in de energiehuiskamer steeds vaker. Dus misschien Sigrid, kun jij daar iets over vertellen?
3: Dat klopt. Daar hebben wij onlangs ook wat berichten over gepost. Iedere woensdagmiddag zijn vrijwilligers van ons aanwezig in de energiewoonkamer. En die vindt plaats in IDEA. Dat is de bibliotheek in Soest.
1: Ja.
3: Bij Overhees. Nou, dat kennen de meeste Soesters wel. En daar kunnen mensen gewoon binnenwandelen en hun vragen stellen over hoe ze slim energie kunnen besparen. Tips krijgen over isoleren. En daar zitten onze vrijwilligers klaar met hele praktische voorbeelden en praktische tips.
1: Ja, en wat zijn tot dusver de resultaten in Soest? Hoeveel woningen zijn al verduurzaamd?
3: Oeh, daar heb ik geen harde cijfers van. Weet jij dat, Jessica?
2: Ja, nou, het leuke is dat het dus... Weet je, isolatie is niet echt meer alleen voor de mensen die heel ver vooruit lopen. Maar je ziet eigenlijk dat iedereen nou aan het isoleren is. En dat is ook logisch, want die gasprijzen die reizen de ban uit. Dus je ziet gewoon nog steeds, ook al is het zomer, zie je heel veel busjes van kozijnenboeren, glasboeren, isolatieboeren. Iedereen is aan het isoleren. Dus het gaat echt heel goed. En het leuke dus aan die energiehuiskamer is dat het gewoon heel laagdrempelig wordt. Wil je iets weten? Weet je niet hoe? Weet je niet waar te beginnen? Loop gewoon eventjes langs. He, dus dat is net iets makkelijker dan zo'n energiecoach die bij je aan huis komt. He, dat kan natuurlijk ook. Kun je ook gewoon gratis aanvragen. Er zijn ook goed opgeleide vrijwilligers die bij je thuis komen. Maar de energiekamer, huiskamer, kun je gewoon even langskomen voor een vraag. Of voor wat hulp. Ja.
1: En er wordt ook veel gebruik van gemaakt?
2: Nou, nu nog wat weinig. We zijn nog net begonnen. Maar je kan er dus veel vinden. Allerlei isolatiemaatregelen kun je daar ook zien. Zonnepanelen. Dus het is echt leuk om eens een keertje langs te gaan.
1: Ja. Ja. En zijn het allemaal vrijwilligers die bij jullie werken? Of zijn er ook betaalde krachten?
2: Nou, we zijn dus aan het opschalen, aan het professionaliseren. Dus het is tot nu toe heel veel vrijwilligerswerk geweest. Maar we zien dat het werk gewoon steeds meer wordt. En daardoor ook steeds belangrijker wordt om dat te ondersteunen. Hè. Dus we zeggen altijd, drie onderwerpen moet je op professionele ondersteuning op hebben. Coördinatie, administratie en communicatie. Nou, dat hebben we nu. In elk geval communicatie hebben we dat nu goed geregeld met Thay en Sigrid. Ja. En bijvoorbeeld voor ons grootste project Warmte uit Vijvers hebben we nu ook betaalde kracht. Dus ik ben nu ook sinds kort 1 dag in de week werkzaam voor de energiecoöperatie. Omdat het project gaat nu zo hard dat er echt wel wat extra schouders onder gezet moeten worden.
1: Ja, die warmte uit vijvers, dat gaan we nog een keer apart behandelen in ons programma.
2: Ja,
1: dus dat is leuk.
2: Super. Ja. Ja. En ook bijvoorbeeld voor energiedelen, dat is ons nieuwste project. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Daar hebben we nu ook wat krachten op zitten. Ja.
1: Nou, dank jullie wel.
3: Dank je.

0: Hoi Tessa, dit is heel erg leuk om jou hier in de uitzending te hebben. Tessa Koenderink is klimaatburgemeester van Soest, dus een collega van mij. Hoe is het om klimaatburgemeester in Soest te zijn?
1: Ja, vrij goed. Ik ben eigenlijk een aantal jaar geleden klimaatburgemeester geworden van Amsterdam, omdat ik daar toen woonde. En met de verhuizing in Soest klimaatburgemeester geworden. En ja, ik vind het vooral leuk om zichtbaar te zijn als burger en aan te geven dat ik me zorgen maak over het klimaat en daar zelf actie op onderneem. En eigenlijk ook op verschillende plekken het podium pakken om andere mensen mee te nemen. Dus te inspireren, bewust te maken van de klimaatproblematiek en wat je daar zelf in kan doen. Dus vorig jaar voor het eerst de Klimaatweek georganiseerd in Soesterberg. Met allerlei bijeenkomsten, filmvertoning, bijvoorbeeld in Artichok in Soest. En in de basis, cultureel centrum De Basis in Soesterberg, allerlei bijeenkomsten met verschillende thema's. Dus dat was meteen een hele leuke aftrap.
0: Ja, belangrijke week, hè? Ook voor het klimaat, de aandacht voor het klimaat, maar ook voor ons als klimaatburgemeesters.
1: Vanuit Grootouders voor het Klimaat werd ik in Amersfoort uitgenodigd. De gemeente Soest ook voor medewerkers de Sustainable Weken gedaan. En ben ik daar op kantoor geweest. In het gemeentehuis daar ook een inspiratiesessie te geven. Dus ja, zo zie je eigenlijk dat het balletje gaat rollen.
0: Ja, leuk. Ja, Soest heeft ook wel humor wat dat betreft. De Sustainable Week. Ja, dat is toch heel erg leuk. Ja.
1: Ja. Hey,
0: En volgens mij is het in Soest ook, de biodiversiteit is ook echt wel een ding, hè? Ik merk dat de bermen zijn prachtig. We zijn de stadhouder. Als je de Stadhouderslaan affietst alleen al, is dat echt een cadeautje. Maar ook.
1: Ja, duurzaamheid is heel breed, zie ik. Ja. En dat vind ik ook goed. Alsof het gaat over wat ik ervan vind. Maar ik denk dat het ook allemaal met elkaar te maken heeft. Dat wil ik eigenlijk ermee zeggen. Van afval naar grondstof wordt er gelet op. Laten we zorgvuldig zijn met ons afval. Er is een schoonmaakploeg actief die gewoon zorgt dat er vuil geprikt wordt. Dus zwerfafval. Biodiversiteit, het gaat over heuvelrugtuinen. Laten we een open route doen. Laten we het heuvelruglandschap eigenlijk uitbreiden in al onze achtertuinen. Om zo meer groen, klimaatadaptief, maar ook veel meer biodiversiteit te creëren. Dus er gebeurt inderdaad best wel veel. Maar ik zag hier onderweg ook de bermen goed volstaan met bloemen.
0: Dus, ja, ik vind wat dat betreft kunnen Baarn en Soest elkaar toch echt wel een handje geven. Want dat soort initiatieven hebben wij natuurlijk ook. De Baarnse Bermbrigade is natuurlijk ook bij ons maandelijks actief met allerlei met zwerfafval, prikacties. En dat is ook een hele mooie groep vrijwilligers die echt al jaren bestaan. Dit jaar bestaan we zelfs 10 jaar. Daar hebben we al jaren echt trouw elke eerste zaterdag van de maand verzameld om zwerfafval op te rapen. Dus dat is heel leuk. En de biodiversiteit, dat goed.

0: Goed, bij ons ook. De gemeente is ook echt. We zijn echt bezig om te kijken van nou welke plekken in Baarn hoef je misschien niet meer zo vaak te maaien, zodat er wat meer ruimte komt voor de bloemetjes en daardoor ook meer eten is voor de insecten en alles. Dus dat is echt supergoed.
1: Ja.
0: Hey, en daarnaast, want ik begrijp dat je ook, je bent ook een zeer gewaardeerde coach bij de Stichting Klimaatgesprekken. En dat is natuurlijk ook wel echt een mooi iets. Ik heb de cursus zelf ook gevolgd ooit. Maar waarom, kan je daar iets over zeggen, over die klimaatgesprekken? Want wat is daar eigenlijk de reden achter om dat zo aan te vliegen?
1: Nou, ik vind het sowieso, dat doen we natuurlijk nu ook, hè, praten over klimaat en duurzaamheid. We denken heel vaak dat andere mensen zich er niet mee bezighouden, maar dat is wel zo. En zolang we dat denken, gaan we er misschien niet over in gesprek. En volgens mij is dat wel het belangrijkste wat we nu kunnen doen. Het is natuurlijk een heel groot thema wat veel invloed gaat hebben op al onze levens, of we dat nu bedenken of niet. En klimaatgesprekken, die realiseert zich ook van goh, volgens mij zijn er ook vaardigheden die je kunt ontwikkelen om beter gesprekken te voeren. En dan bedoel ik met name mensen die al heel sterk dat urgentiegevoel voelen. En zelf misschien al heel veel keuzes maken in hun leven om klimaatvriendelijke keuzes te maken op allerlei thema's. Ja, als je dan soms in gesprek gaat met iemand waarbij dat nog niet leeft, kan dat een beetje frustratie opleveren of irritatie. Of dat je denkt, nou, je kan toch ook wel eens even hierover nadenken. En iemand anders denkt, ja, hoezo? Wat heb jij te vertellen over mijn leven? En dat kan dan heel rommelig gesprek worden. Een frustrerend gesprek. Dus hoe kun je nou eigenlijk leren van wat gebeurt er nou bij mij als ik zo'n gesprek voer en ik word geraakt in mijn urgentie of in mijn kwetsbaarheid daarin. Ja, om dat niet deel te laten nemen aan dat gesprek en weer in verbinding te blijven en oprecht nieuwsgierig te blijven naar waar die ander vandaan komt. Dus dat vind ik een hele mooie. Ik ben destijds, was ik best wel onder de indruk. Toen ik voor het eerst realiseerde van wow, er zijn een heleboel misstanden in de wereld. Maar ik had nooit echt het idee dat ik daar invloed op had. En toen ik leerde dat mijn leefstijlkeuzes daar juist invloed op hadden, merkte ik dat ik daar meer mee aan de slag wilde. Ja, en dan ontmoet je eigenlijk ineens andere mensen waarbij dat niet logischerwijs zo is. En ja, dat was voor mij wel een lifesaver om een organisatie te hebben die mij daarin handvatten gaf van hoe doe je dat in gesprek.
0: Geweldig.
1: En wat komt er allemaal bij kijken.
0: Leuk, ja. Tessa. Nou, ik denk dat wij nog lang niet uitgepraat zijn. Dus dit wordt een vaste rubriek in dit programma. Dank je wel voor nu.
1: Dank je wel voor je uitnodiging.
0: Graag gedaan.

0: Hey Noelle, er gebeurt 25 juni ook nog wat in Baren, hè? In de Baarnse Bibliotheek. Daar doet Baren Duurzaam een avond organiseren. Dat doen ze natuurlijk twee keer per jaar. En dit keer is het thema Samen Duurzaam in Baren. Energie delen en de verborgen impact van onze keuzes. Nou, dat is een heel verhaal. Vertel eens.
1: Mondvol. Ja. Ja, klopt. Dus de Baarn Duurzaam organiseert weer een avond over duurzaamheid. En 25 juni geven we eigenlijk het woord aan onze buren in Eemnes. Want Eemnes die heeft een heel mooi project lopen. En dat is energie samen delen. En dat betekent eigenlijk dat je wat de een te veel heeft en de ander misschien tekort. Ja, kunnen we dat niet matchen, hè? Met de salderingsregeling die wordt afgeschaft. Nou, allerlei het stroomtekort wat we allemaal hebben. Dus het is echt een heel mooi idee. En Eemnes heeft daar wel een hele speciale route voor gekozen. Want dus dat kan niet zomaar. Dus het heeft met wetgeving te maken. De energieleverancier moet betrokken zijn. Maar het is wel echt een heel inspirerend verhaal. En ze hebben daar ook een prijs mee gewonnen van de Energie van Utrecht. En ze zijn gewoon hartstikke goed bezig. En ze komen daar graag over vertellen. Dus dat is onderdeel 1.
0: Heel mooi. Ik hoorde net ook iets dat Soes zoiets doet. Dus ik vind dat een hele interessante beweging. Dus wie weet kunnen we daar in Baarn ook wat van leren.
1: Zeker. Ja.
0: En wat staat er nog meer op het programma? Ik zag iets van bijzonder Baarn. Wat gebeurt daar?
1: Ja. Ja, het is natuurlijk al een tijdje gaande dat we bezig zijn om bij de ijsbaan om zonnepanelen te laten te installeren. En het komt steeds dichterbij. Het is een project van lange adem gebleken en dat is het nog steeds. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch eigenlijk wel een heel goed idee. Ik bedoel, er is ruimte zat, dus waarom wekken we niet zelf onze stroom op? Ik vind het ook zelf een heel mooi initiatief, omdat ik denk van ja. Sommige mensen, als je niet een dak hebt om zonnepanelen op te leggen, dan kan je een zonnepaneel kopen, zeg maar, of leasen bij de ijsbaan.
0: Met de bedoeling om dan een multifunctioneel terrein te maken. Hè? Ja. Dat we niet alleen schaatsen, want dat doen we natuurlijk tegenwoordig helaas nog weinig. Ja. Maar dat er ook allerlei andere activiteiten gaan plaatsvinden. En die worden dan mede door die panelen die dan Barenaars kunnen aanschaffen, opgewekt. Dus dat is natuurlijk wel een mooie. Maar daar gaat, Aad wat Aard over vertellen.
1: Aard Houwing gaat er wat over vertellen, ja, klopt. Mooi. Ja,
0: en dan hebben we nog meer onderwerpen staan.
1: Dat mag ik ook.
0: Oh, joh. Dat doe jij toch veel als klimaatburgemeester, als Baarn Duurzaam vrijwilliger.
1: Ja. Als klimaatburgemeester heb ik het inderdaad op me genomen om iets te vertellen over de R-ladder. En de R-ladder is echt zo'n breed begrip, maar het gaat er eigenlijk om hoe je wat duurzamer om kan gaan met je spullen. En dan gebruiken we dus de R, het R-woord de hele tijd. En dat gaat over refuse, reduce, repair en dat soort dingen. En ik weet dat er in Baarn of in Baarn worden, dus zijn er heel veel initiatieven die daar iets mee doen. Het is ook natuurlijk recycle, dus het hergebruik van kleding, maar ook het repareren. Dus er komen de organisaties die zich daarmee bezighouden, die heb ik uitgenodigd om daar ook iets over te vertellen. Dus het wordt echt een mooi verhaal over hoe Baarn eigenlijk al bezig is rondom duurzaamheid en het
0: En vooral dan als alle inwoners van Baarn zijn daar welkom.
1: Zeker.
0: En hoe kun je daar dan je opgeven? Moet je opgeven? Wat is de bedoeling? Kun je gewoon naar de bibliotheek binnenlopen of?
1: Nee, het is wel fijn als je je van tevoren opgeeft. Dan weten we een beetje qua catering waar we mee te maken hebben. En je kunt via baarnduurzaam.nl kun je dus je aanmelden. Daar staan de gegevens en kun je even je e-mailadres achterlaten. Zo gebeurt.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, kom. Inderdaad. Baarnduurzaam.nl. Daar vind je ook heel veel informatie over deze activiteiten en actualiteiten. Hoe doe je een coach, zeg maar, bij je thuis? Aanvragen om je meer te vertellen over hoe of wat. Dus sowieso is dat een mooi platform waar diverse activiteiten rondom Baarn plaatsvinden. We gaan zo meteen luisteren naar een interview met Henk van Es, die bij de Wereld van Pippen is geweest en een gesprek heeft gehad met Ad Hoordijk. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal plaatsvindt bij de Wereld van Pippen. Henk vertelt je meer.
2: Ik loop door de Laanstraat, langs de Jumbo, richting Hendriksen. En daar zie ik een wat kleine winkel, De Wereld van Pippen. Ik ben heel benieuwd. Ik loop naar binnen en ik zie allerlei spulletjes. En ik ontmoet daar Ad Hordijk. Ad, wat is het voor winkel? Is het een cadeauwinkel? En wat is De Wereld van Pippen?
3: Nou, het is wel degelijk ook een cadeauwinkel. Maar dan cadeau vooral gericht op cadeautjes waardoor je aandacht aan anderen kunt besteden. Er komen heel veel mensen hier die een feest hebben of misschien een begrafenis of gewoon aandacht aan de ander wil geven.
2: Maar dat doe je met een cadeau. Ja, maar dat doe je met een cadeau toch altijd?
3: Meestal wel.
2: Ja, al is het hier op een bijzondere manier.
3: Maar het is vaak zo dat de cadeaus hier vertegenwoordigen ook zelf een betekenis. Waar bijvoorbeeld ook de cadeaus die in de oude wereldwinkel of in de wereldwinkel ook wel degelijk ook aandacht besteden aan wat er voor mensen in de andere delen van de wereld gebeurde. Dus om een eerlijke prijs voor eerlijke producten te leveren. Een van de leuke producten die we op het ogenblik hebben zijn bloemen die van vilt gemaakt worden in Nepal. Waardoor mensen daar een inkomen hebben. En hier het bewustzijn is dat bloemen milieutechnisch veel eisend zijn. Waardoor kunstbloemen, die heel mooi gemaakt zijn, eigenlijk dezelfde betekenis hebben.
2: Ja, maar die worden wel hierheen gevlogen, neem ik aan.
3: Ja, die worden hierheen gevlogen of via containers. Maar die zijn over het algemeen heel licht en zo. Ja. Dus dat is wel degelijk ook een punt, zeg maar, maar toch, als je de balans opmaakt, dan zijn bloemen die hier gekweekt worden, die hebben een veel grotere milieubelasting dan.
2: Ja, interessant. En die wereld van Pippen, wat betekent dat?
3: Nou, de wereld van Pippen is de wereld van Pippen is een continuering van de wereldwinkel, zoals die vroeger heette. En Pippen is een wat vrolijke naam voor de betekenis van de drie P's. Namelijk, het is people, het is planet en het is prosperity. Dus de welzijn.
2: Oh ja.
3: Dat is de combinatie dat daar op deze drie terreinen eigenlijk, dat we aandacht vragen, dat we proberen een boodschap te hebben voor mensen, omdat dat belangrijke, zeg maar, P's zijn.
2: En sta je alleen in deze winkel, Ad?
3: Nee, ik sta niet alleen. We hebben op het ogenblik nog een groep van 8 medewerkers die, zeg maar, de winkel dus bemensen. En dat zijn over het algemeen mensen die ook het heel fijn vinden om een gesprek aan te gaan met mensen, waardoor het ook een hele sociale uitstraling krijgt. Vroeger hadden we veel meer medewerkers en op het ogenblik zouden we er ook wel weer meer kunnen gebruiken.
2: Ja. En ons programma heet De Duurzame Draai. Wat is hier duurzaam aan deze benadering?
3: Aan de artikelen bedoel je? Of aan
2: van De Wereld van Pippen en
3: nou,
2: jullie
3: er
2: werk.
3: Er zijn nogal wat aspecten voor duurzaamheid. Eén zijn de artikelen zelf, die over het algemeen op duurzaam of fair trade of ecologisch. We hebben ook producten die, zeg maar, het begrip zonne-energie met bouwmodellen proberen te stimuleren.
2: Ja.
3: En dat is heel veel belangstelling van kinderen om als draaiende molentjes voor de winkel staan.
2: Ja, ik zag ze buiten staan. Hè. Allemaal miniatuur van hout, hè, zo te zien.
3: Ja, ze zijn van hout gemaakt. En in dit geval komen ze dus niet uit Nepal, maar uit Duitsland. Okay. Ze zijn hoogwaardig. En het is een bouwdoos. Dus hier is ook een aspect van dat we vaak zien, dus kinderen met opa's of met ouders deze dingen bouwen. En het werkt.
2: Ja.
3: En ze leggen dan, zeg maar, uit aan hun ouders hoe de zonne-energie werkt. Dus dat zijn allemaal hele eigenlijk leuke dingen.
2: En hebben jullie ook een ideaal waar je naar uitkijkt? Een toekomstig ideaal?
3: Het is idealistisch, maar het is niet een ideaal. Het is eigenlijk een ideaal gericht op, zeg maar, op een leefbare wereld. En waar ook rechtvaardigheid een rol speelt. Dus ook, het heeft ook duidelijk een heel sterk aspect dat we de gelijkheid van mensen proberen, of het bewustzijn daarover, over het belang daarvan, dat te stimuleren.
2: En hoe doe je dat dan, gelijkheid, door middel van cadeautjes?
3: Nou, in elk geval dus dat je aandacht besteedt aan elkaar. Maar ook dus dat je, en dat doen we dan onder andere ook met het stimuleren van de energiezuinige artikelen of besparende artikelen. Waardoor je stimuleert dat iedereen een kans krijgt om daarmee aan de gang te gaan. Dus het is de laagdrempeligheid van de winkel die, waardoor iedereen hier kan komen en met elkaar dingen bespreken die mensen aangaan.
2: Ja, dus als ik het goed begrijp is het gesprek net zo belangrijk eigenlijk als wat nou, je hier verkoopt.
3: Dat zeggen we ook vaak. Ja. Dat, het gaat ons niet eens zozeer om de omzet, maar die moeten we wel draaien om de kosten eruit te halen. Ja, maar het gaat eigenlijk meer over van het gesprek en vooral dat je uitnodigend bent dat mensen hier ook kunnen komen om een gesprek aan te gaan.
2: Ja, nog één klein ding. Ik zie ook heel veel technische dingen hier, elektrische dingen. Is dat iets bijzonders of hoort dat bij die cadeautjes?
3: Dat kunnen cadeautjes zijn, zoals de zandlopertjes die je als cadeautje kunt geven aan je kinderen als ze te lang douchen.
2: Ja, ja.
3: Maar de meeste zijn dingen om energiebesparende artikelen.
2: Oké. Nou, leuk. Dankjewel, Ad, voor dit interview.
0: Nou, misschien goed om dan nog heel even te zeggen van wat gebeurt er in Bunschoten, Spakenburg, Leusden, Amersfoort. We hebben natuurlijk Soest hier al aan tafel gehad, maar we hebben meer gemeentes rondom in deze regio. En we zijn heel benieuwd of mensen ons ook kunnen vinden en of er mensen zijn die hier aan willen haken om daarover hun activiteiten te praten.
1: Precies. Ja, dus als je dat wil en iedereen is echt van harte welkom, stuur dan even een mailtje naar communicatie@baarnduurzaam.nl, zodat we jullie kunnen bereiken en we hopen jullie dan te ontmoeten in de volgende uitzending.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: De Mystery Tour.
3: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
1: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
2: Mevrouw Keijzer.
1: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord, maar of ze vergeet hem.
2: U kunt
1: gewoon toch wel even uw vraag herhalen?
2: U kunt gewoon mag dat, de voorzitter? Vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
0: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hartelijk welkom.
5: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
6: In deze aflevering gaat het over de jaarrekening 2025 van de gemeente Baarn. En ook over de perspectiefnota 2027-2030. De algemene beschouwingen komen eraan en er komt een nieuw college aan. Dat zijn de zaken waar we het over gaan hebben in deze uitzending. Maar voordat het zover is, gaan we eerst naar muziek.

0: En dat was hem, Gerard Joling, het nummer Maak Me Gek. We gaan een beetje de zomer in qua muziek, maar we gaan wel de serieuze kant op, want we hebben het over de gemeenteraad van Baren. En de laatste cyclus voor het zomerreces is best een heel belangrijke. Ik zei het al, de jaarrekening, de perspectiefnota, algemene beschouwingen. En er komt een nieuw college aan. Dat komt nog allemaal goed voordat het vakantie is. Een heel belangrijk onderwerp altijd in deze periode is de perspectiefnota. En die perspectiefnota, daar praat ik mee over met wethouder Hugo Prakke. En dat hebben we in kleine stukjes verdeeld. Op de website van Eemland 1 kun je het complete verhaal over de perspectiefnota 2027-2030 en de jaarrekening 2025 vinden. In deze uitzending hebben we het in drie stukjes geknipt. En het eerste deel laten we je nu horen. Wethouder Hugo Prakke.
1: Vanuit Vorstelijk Baarn, wethouder aan tafel.
0: De serie podcast met de wethouders van de gemeente Baarn. In deze podcast praat ik met wethouder Hugo Prakke, met de financiën van Baarn in zijn portefeuille. Mijn naam is Kees Veerling. Aanleiding is het uitkomen van de jaarstukken over 2025 en de perspectiefnota 2027-2030. Hoe is 2025 afgesloten? Positief of negatief? En wat gebeurt er met de resultaten over 2025? Welke mogelijkheden biedt die perspectiefnota? En hoe zit het met het ravijnjaar? En is het niet lastig voor deze wethouder om deze stukken te presenteren in een overgangsperiode naar een nieuwe coalitie met mogelijk andere ambities? Wethouder, hartelijk welkom in de podcast.
2: Ja, goedendag.
0: 2025, en dan hebben we het over de jaarstukken. Dat is altijd zo'n beetje in de maand juni het geval dat die afgesloten worden. Ja. Wat kunt u erover zeggen?
2: Nou, we kunnen er heel veel over zeggen, want het is een dik boekwerk van meer dan 200 pagina's die eigenlijk terugkijkt op het afgelopen jaar. En het eerste gedeelte van de jaarstukken gaat gewoon ook over wat we allemaal hebben gedaan. Dus het geeft echt een heel mooi overzicht of het nou gaat over zaken die we hebben gedaan in het sociaal domein of in de openbare ruimte of op het gebied van onderwijs. Dus dat wordt allemaal beschreven om te kijken van, goh, hebben we de doelstellingen en de ambities die we wilden behalen voor dat jaar.
0: Ja.
2: Is dat wel of niet gelukt?
0: En dat zijn eigenlijk negen domeinen, geloof ik.
2: Ja, dus we hebben negen hoofdstukken, paragrafen. Ja. En, waarin het gaat over de dienstverlening, over verkeer. Nou, eigenlijk alles wat de gemeente doet. En dat is dus vrij uitgebreid. Dat proberen we eigenlijk in die negen hoofdstukken te beschrijven. En eigenlijk is dat natuurlijk het belangrijkste. Want dat is wat inwoners ervaren.
0: Ja.
2: En laat gewoon zien van dat je op sommige punten, hè, op woningbouw, dat je denkt, nou, we hebben veel gedaan, maar nou, mag er nog wel een tandje bij. Wat ook inwoners natuurlijk ervaren. Energietransitie die loopt. Dus het is heel divers. Het geeft een mooi inkijkje in waar we allemaal mee bezig zijn. Maar ja, de hoofdmoot wordt vaak natuurlijk gelegd op de financiën.
0: Ja.
2: En wat is het resultaat? Dus we zijn op zich tevreden dat we het jaar kunnen afsluiten met een positief resultaat van iets meer dan 1 miljoen euro wat we wat we in ieder geval boekhoudkundig onderaan de streep overhouden.
0: Ja. En is dat nou een kwestie van de afgelopen jaar, of het afgelopen jaar zuinig zijn dat het overhouden is? Of komt dat ook door projecten die bijvoorbeeld niet gestart zijn en op een later tijdstip uitgevoerd gaan worden?
2: Ja, het is echt een combinatie van factoren. Dus wat we eigenlijk zien is dat we wel de afgelopen jaren steeds strakker zijn gaan begroten. Dus dat we eigenlijk alle, noemen we vaak de lucht in de begroting, er wel uit hebben gehaald. Doordat er natuurlijk al druk is geweest op de budgetten. Dus dat we heel erg kritisch al bij de begroting hebben gekeken. Nou, wat verwachten we nu? Hoeveel gaan we nu uitgeven op die verschillende onderdelen? En dat maakt dat je, als er tegenvallers zijn, dat je dat best lastig is om dat eigenlijk weer op te vangen. Omdat het zo krap begroot is.
0: Ja.
2: Maar dan zie je ook weer dat je weer soms weer inkomsten hebt die je niet had verwacht. Dus aan de ene kant de grootste post, de tegenvaller is eigenlijk op de jeugdzorg.
0: Ja,
2: dus daar geven we echt
0: meer aan uit dan.
2: Ja, en echt ook veel en ook echt veel meer aan uit. Ja. Dus dat loopt echt in de miljoenen.
0: Maar is ook lastig natuurlijk dat om dat goed te begroten.
2: Zeker.
0: Omdat het een open eindfinanciering is. Je weet niet hoeveel cliënten je hebt waar je geld voor moet spanderen.
2: Nee. Dus we zeggen inderdaad altijd vaak, weet je niet inderdaad hoe lang die trajecten duren waar de jongeren in zitten. Je weet inderdaad niet Nou, hoeveel er in de jeugdzorg, waar er een beroep op wordt gedaan, die kun je ook niet zeggen in oktober of in september, het budget is op. Even wachten. En de ambitie is natuurlijk eigenlijk ook om die wachtlijsten zo klein mogelijk te hebben. Dus er is inderdaad heel veel dynamiek. En even voor het beeld, daar wordt dus in de regio Amersfoort, dat is dus wel de 7 gemeenten, gaat daar 94 miljoen in om. Dus dat zijn enorme bedragen. Ja. En dus 9,4 miljoen die wij daarop hebben uitgegeven in de gemeente Baren. En dan is het inderdaad heel snel van, nou, als het toch anders loopt dan we hadden verwacht, ja, dan heb je al snel dat je een negatief resultaat hebt, wat echt in de miljoenen loopt. Ja. En de maanden daarna hebben we ook weer meevallen als het gaat over de opvang van Oekraïners. Daar krijgen we geld voor vanuit de landelijke overheid. En daar krijgen we weer ruim een miljoen meer dan wat we hadden verwacht. Die wij niet mogen begroten. Dus dat is dan weer een meevaller. Dus uiteindelijk is het een soort van... En er zijn, wat jij, Kees, ook... Ja, we hebben gewoon bepaalde investeringen. Bijvoorbeeld ook in de openbare ruimte, als het gaat over wegen of straten. Nou, we zijn wel met twee grote projecten, Laag Vuurse en de Vondellaan, bezig. Maar daar staat ook wat vertraging in. Dus daar geef je eigenlijk veel minder op uit in die investeringen dan wat je eigenlijk had gewild. En soms is het ook gewoon lastig om aannemers te vinden en uitvoerders te vinden. Dus het is best lastig om op een begroting van 80 miljoen precies te voorspellen wat je in een jaar gaat uitgeven. En dus je hebt altijd een marge van een enkele miljoen de ene kant op de andere kant dan op.
0: Ja. Dat lijkt dan weinig, hè? Op 80 miljoen, 1 miljoen. Ja, maar het is natuurlijk blijft nog steeds een ongelooflijk groot bedrag.
2: Nee, dat klopt. Ja, maar eigenlijk is het 1%. Hè? Ja. Dus eigenlijk hebben we het over zeg maar 1%. Dus in je eigen huishouden, als jij het verwacht dat je het volgend jaar dat uitgeeft en je blijft het uiteindelijk daar binnen 1% positief. Nee, dan denk je dat je het goed hebt gedaan. Dus dat. Ja.
0: Nou, dat is zeker het geval. Maar we hebben dus zo'n beetje een miljoen over. Ja. Wat gebeurt er met dat geld?
2: Ja, ook daar zit dus eigenlijk het grootste gedeelte, de 2/3, 6,5 ton. Die hebben wij gekregen vanuit de landelijke overheid. Mm. En dat heet dan de realisatiestimulans. Dat is om woningbouw te stimuleren, nieuwbouwwoningen. Dus daar krijgen wij een bedrag voor. Dat is die 6,5 ton vorig jaar. Maar die hebben we daar nog niet aan uitgegeven. Dus die zetten we nu in de reserve om er wel aan uit te geven. Dus eigenlijk is het resultaat 3,5 ton in de plus. Want met die 6,5 ton kunnen we niks anders doen dan het aan het stimuleren van
0: Dat is geoormerkt geld.
2: Is echt geoormerkt geld. Dus dat besteden we daaraan. Dus dat andere gedeelte, dat gaat naar onze spaarpot, naar de algemene reserve.
0: Die algemene reserve, daar is ook altijd veel over te doen. Zeker. Hoe groot die moet zijn en hoeveel daar minimaal in moet zitten. Ja. Hoe staat het ervoor op het ogenblik?
2: Ja, dus wat we met de raad hebben afgesproken is dat daar vanuit de risico's en tegenvallers, dat we eigenlijk zeggen, rond de 10 miljoen, dat zou eigenlijk mooi zijn dat we daar in die spaarpot hebben zitten. Dan, als er dan wat gebeurt in de komende jaren, dan kun je dat in ieder geval opvangen vanuit die 10 miljoen. Hij staat nu, eind van vorig jaar komt hij op 17,8 miljoen uit. Dus dat is ruim boven die 10 miljoen.
0: Ja.
2: En er wordt inderdaad regelmatig over gezegd dat er veel daaruit wordt genomen. En dat is ook zo, want het is uiteindelijk ook geld van inwoners. Dat zijn we met z'n allen opgebracht. Maar het is niet een doel van de gemeente om nou een hele grote spaarpot te hebben.
0: Nee.
2: Maar daarom hebben we wel ook in het bericht erbij gezet. Aan het begin van deze periode, eind 2022. Toen stond de algemene reserve op 16,6 miljoen. Dus eigenlijk in die afgelopen 4 jaar is die met 1 miljoen nog gestegen. Dus daar is aan de ene kant. Dus als je kijkt naar de afgelopen 4 jaar, de jaarresultaten, dan hebben we eigenlijk elk jaar nu dan 1 miljoen. Maar daarvoor 2 miljoen, 3 miljoen, 3 miljoen. Dus eigenlijk 10 miljoen overgehouden. Dus dan gaat veel in die algemene reserve. Maar daar pakken we ook gewoon incidentele zaken pakken we daar ook gewoon heel veel weer uit. Omdat je het op die manier dan ook kunt betalen voor de voorzieningen of voor opgaven die we hebben.

0: Lekkere vrouwelijke muziek. Kauma is de groep en de nummer Lambada. Eens een grote zomerhit. En hoe het deze zomer gaat worden, we gaan het misschien zo meteen nog even draaien. Cheerio, het nummer wat ook hoge ogen gooit om de zomerhit van 2026 te worden. Maar voordat het zover is, gaan we eens luisteren naar deel 2 van het interview wat ik had met wethouder Hugo Parker over de jaarrekening en de perspectiefnota 2027-2030.
1: Als een 10 miljoen moet er eigenlijk wel in zitten om die onverwachte zaken op te kunnen vangen. Volgens mij is dat ook een verplichting, of niet? Is dat,
2: nee, op zich is er wel zo dat er een norm is vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dat je eigenlijk, die norm is eigenlijk 1. Dus als je een risico's identificeert rond de 10 miljoen, dan is eigenlijk ook wel de norm dat je daar qua weerstandsvermogen, dat zo mooi, ook eigenlijk 10 miljoen in die pot hebt zitten. Als je eronder komt, dat kan. Ik heb ooit meegemaakt dat de gemeente vroeg van, goh, wat gebeurt er nu als ik een negatieve algemene reserve heb? Daar wist ook de provincie niet het antwoord op. Dus het is wel zaak dat je hem gewoon op orde hebt. Maar elke gemeente kan daar, elke raad kan daar andere afwegingen in maken. Maar wij sturen in ieder geval die 10 miljoen, dat het eigenlijk de ondergrens zou moeten zijn. Ja.
1: Eigenlijk hetzelfde als bij een huishouden. Het is altijd prettig om een reserve te hebben. De wasmachine moet kapot kunnen gaan. En je moet hem kunnen vervangen.
2: Precies. Dus het is echt over risico's hebben we het dan. Stel, dat gaat dan over bijvoorbeeld informatiebeveiliging. Stel dat er een keer een hek is of wat anders gebeurt. Nou, dan heb je opeens onverwachte uitgaven. Stel dat er, het gaat ook over het klimaat, de klimaatadaptatie. Stel dat er nou een enorme regenbui komt en een gedeelte overstroomt of zo, bij wijze van spreken. En dan heb je gewoon wat geld achter de hand nodig. En dus lijst van iets van 20 risico's die we hebben doen met elkaar, die op die 10 miljoen uitkomt. Ja.
1: Dan de perspectiefnota. Die komt ook elk jaar in deze periode. Ja. Allereerst, wat is het?
2: Ja, de perspectiefnota is eigenlijk de opmaat naar de begroting. Dus in oktober bespreken we met de Raad de begroting voor 2027. De provincie eist ook dat je voor 15 november die begroting inlevert.
1: Maar als je dat moet sluitend zijn.
2: Die moet sluitend zijn, inderdaad. En, maar als je dat in oktober bespreekt en er zijn nog allerlei wensen en andere, dan heb je eigenlijk te weinig tijd om dat nog te veranderen. Dus daarom zeggen we eigenlijk, we voeren nu het gesprek. Ook de algemene beschouwingen zijn op dit moment, dus dan begin juli nu. Ja. Waarin dus de fracties kunnen meegeven, nou, waar moeten we extra investeren? Waar moeten we misschien extra bezuinigen? Zodat we dat kunnen meenemen in de zomerperiode. Dan maken we eigenlijk de begroting. Want dan kunnen we dat gewoon in de uitwerking meenemen. En kun je het debat in oktober voeren over eigenlijk de richting die nu al mee is gegeven. Ja. Dat is eigenlijk de opmaat. Ja.
1: En als we kijken naar die richtingen die daar dan in staan op dit moment. Ja. Wat zijn de belangrijkste punten die naar voren komen?
2: Ja, dat eigenlijk dus aan de ene kant laat ook de jaarrekening zien dat we er gewoon op zich stevig voor staan qua financiën. Maar dat wel de onweersbuien op ons afkomen. En dat is niet nieuw, want we hebben natuurlijk ook al afgelopen jaar voor 2 miljoen tot 3 miljoen aan bezuinigingen eigenlijk al ingeboekt in de begroting. Dus die moeten ingevuld worden. Maar als je nu kijkt wat er nog bij komt, ja, dan moet er eigenlijk nog extra bezuinigd gaan worden. Omdat we hebben gezien dat bijvoorbeeld dus de jeugdzorg waar we het over hadden, ja, dat vraagt om extra budget. Dus daar doen we wel het voorstel richting de Raad om daar gewoon structureel 1,1 miljoen extra aan te besteden. Want anders hou je elk jaar een tekort. Ja. Nou, dat moet je nu gewoon in de begroting opnemen. Dus daar zit 1,1 miljoen in. Die zorgt dat we in het rood zakken. Maar daarnaast ook vanuit de Raad is er echt de ambitie op iets van veiligheid. Dus meer toezicht en handhaving. Dat hoor je ook veel op straat. Ja. Dus daarin doen we het voorstel naar de Raad om daar 400.000 euro extra in te investeren. En als laatste ook op het gebied van digitalisering, informatievoorziening, hebben we de afgelopen jaren veel vanuit spaarpot initiatief gedaan. Dat moeten we ook structureel meer doen. Dus daar komt ook nog meer dan 200.000 euro bij. Dus we hebben een aantal, wel beperkt, maar een aantal dingen waarvan we zeggen, nou, daar moeten we extra geld voor hebben.
1: Ja.
2: Ja, en dat zorgt ervoor dat we, ja, er moet eigenlijk wel betaald worden. En een gedeelte kunnen we opvangen door wat financieel technische oplossingen. Maar goed, dan blijft er nog steeds een gat over. Van iets van 3 ton. Nou, daar doen we richting de Raad. Hebben we daar een aantal voorstellen voor. Of keuzemogelijkheden waaruit zij kunnen kiezen van, nou, wat zouden we nu wel of niet verder uitgewerkt willen hebben.
1: Dat is best een lastige.
2: Zeker.
1: He, want welke keuze ga je maken? Het doet altijd ergens pijn.
2: Het doet altijd ergens pijn. Dus ik vind het altijd het belangrijkste. En dat hebben we eigenlijk vorig jaar bij de bezuinigingen ook gezegd. Is dat we eigenlijk een aantal uitgangspunten hebben. Dus we hebben eigenlijk gezegd, mensen voorop, niet de stenen. Dus we gaan niet knabbelen aan bestaanszekerheid of armoedebeleid. Of zaken waarin inwoners gewoon in hun, soms in hun portemonnee. Of op het gebied van ondersteuning dat voelen. Dus dan gaat het eigenlijk om de stenen. Dus misschien moeten we bepaalde investeringen in gebouwen iets later doen. Moeten we kijken naar straten, wegen? Kunnen we dat op een andere manier dan invulling geven? Dus dat is een uitgangspunt wat we blijven hanteren. Maar ook dat we zeggen dat we eigenlijk meer een grote beroep doen op inwoners om misschien bepaalde zaken over te nemen. Nou, dat heb je gezien in de discussie rondom de volière Hettenkamp.
1: Ja.
2: Maar zo zullen er misschien nog wel meer zijn waarvan we zeggen, wij kunnen het eigenlijk niet betalen, maar kunnen we met de inzet van vrijwilligers of met andere financiering dat wel voor elkaar houden. En je ontkomt er niet aan, dat leggen we ook wel aan de raad voor, door te zeggen, we hebben natuurlijk ook aan de inkomstenkant, de OZB was bij de vorige bezuinigingen, is dat verder niet aangedraaid. Nou, dat zou nu een knop kunnen zijn waar je nu wel aan kunt gaan, gaan draaien.
1: Het is altijd een hete hangijzer, hè, de OZB, om die wel of niet te verhogen. Ja. Eventueel alleen met de inflatiecorrectie. Ja. Want daar zijn verschillende partijen toch wel zo van, daar gaan we niet aan zitten. Maar soms ontkom je er natuurlijk niet aan, hè?
2: Nee, maar dat is de politieke afweging. Dus wat we gewoon zien in de afgelopen 4 jaar, dat we inderdaad alleen die inflatiecorrectie hebben toegepast. En dan dus die bezuinigingen hebben opgevangen door echt gewoon minder geld dan uit te gaan geven. Ja, dan zou je inderdaad nu kunnen zeggen, misschien moet je wel aan die knop van de OZB gaan draaien. Maar als je dat niet doet, dan moet je ergens anders die bedragen gaan vinden. En dus dat is de politieke keuze die voor ligt. Ik wil wel benadrukken dat we hebben wel een vergelijking gemaakt van, goh, wat verwacht nou eigenlijk de landelijke overheid dat we een OZB zouden ophalen. Ja, dan kom je uit op ongeveer 7,5 miljoen. En we halen ter vergelijking iets van 6,5 miljoen op. Dus je kunt eigenlijk al zeggen, goh, waarom hebben we hem
1: die knop, lager?
2: Ja, waarom hebben we die in de afgelopen jaren, of echt in de afgelopen misschien 20, 30 jaar, elke keer daar heel prudent mee omgegaan. En dat is op zich mooi voor inwoners. Maar je ziet dus wel dat je dan die miljoen die je dan niet via de OZB ophaalt, dat moet je dan wel op een andere manier gaan.

0: En dat was hem. Misschien wel de grote zomerhit van 2026. We zullen het nog niet helemaal weten, want dat weten we natuurlijk pas aan het eind van de zomer. Maar het was hem wel. Cheerio van Justin de Wild. Stond vorige week nog op nummer 1 in de top 40 en is dit keer verhuisd naar positie nummer 2. We hadden een uitgebreid gesprek met wethouder Hugo Pakker over de jaarrekening 2025 en de perspectiefnota 2027-2030. Het laatste deel van dat gesprek, dat laat ik je nu horen.
1: Want de inkomsten van de gemeente bestaan eigenlijk uit twee onderdelen. Hè? Ja. Gedeelte wat via het Rijk binnen gaat komen en het gedeelte wat binnenkomt door diensten die de gemeente doet waar geld voor gevraagd legers.
2: Ja, precies. Ja. Ja, nee, dus eigenlijk zijn het inderdaad de drie takken. Dus je hebt het gemeentefonds, dat is eigenlijk de grootste. Ja. Dus dat krijgen we vanuit de landelijk. En dan heb je inderdaad, zeg maar nog de OZB, de toeristenbelasting, hondenbelasting. Dat zijn echt de belastingen die we doen. Waarin, die gaan gewoon eigenlijk ook naar de algemene middelen. Dus die kunnen we aan van alles en nog wat uitgeven. En daarnaast heb je, en daar kijken we ook naar, echt de legers die je hebt. Nou, bijvoorbeeld voor je paspoort of als je verbouwingvergunningen wil aanvragen. En die willen we ook daar kijken we wel naar echt. Ja, meer kostendekkend nog gaan maken. Doordat we echt de kosten die we daarvoor maken, dat we die ook in rekening brengen.
1: Ja. Dan, hoe zit het dan met het ravijnjaar? Want dat zit er ook aan te komen.
2: Ja, dat is eigenlijk de grootste.
1: Allereerst, wat is het precies?
2: Ja, het ravijnjaar was eigenlijk ooit bedacht door het Rijk, doordat er gewoon bezuinigd wordt. 3 miljard was het uiteindelijk wat in dat gemeentefonds minder in zou komen in 2026. Nou, de vorige kabinet heeft daar wel wat gedempt. Dus dat geld is eigenlijk nog maar iets van 1,5-2 miljard. En verschoven naar 2028. Dus daar komt gewoon in dat gemeentefonds in die totale pot. Komt gewoon 1,5 miljard, 2 miljard minder. En ik heb het aan de raad ook laten zien. Ja, dat als je kijkt gewoon naar wat wij ontvangen in 2028 ten opzichte van nu, dan is dat gewoon 2,3 miljoen minder aan geld.
1: Dat is substantieel. Dat is best heel veel.
2: Ja, dus daarom is ook eigenlijk die bezuiniging komt niet omdat we nou zelf zo overdreven gek hebben gedaan in de afgelopen jaren, laat ik het zo zeggen. Maar het komt gewoon dat je minder geld krijgt vanuit de Rijksoverheid. En dat moeten we uit de lengte of de breedte zien op ontvangen.
1: Dus eigenlijk ben je nu al aan het voorsorteren op dat jaar 2028, waar dus substantieel minder binnen gaat komen.
2: Ja. Nou, wat we nu wel zeggen is, ook omdat je natuurlijk nu in deze fase zit richting een nieuw college van, nou, we moeten in ieder geval 2027 sluitend zien te krijgen. En dat gebeurt, laten we nu zien welke mogelijkheden daarvoor zijn. Er komt ook vanuit de Rijksoverheid nog weer rondom jeugdzorg, bijvoorbeeld aan het begin van het komend jaar, ook nog wel misschien dat er nog weer extra geld bij gaat komen. Dus Kees, ik noem het altijd dagkoersen die we hier hebben als het gaat over die financiën. En dat blijft het. En dat blijft gewoon heel moeilijk om, zeg maar, 2, 3, 4 jaar echt vooruit te kijken. Want je wilt ook niet, dat was ook één zo'n lijn, je wilt nu niet dingen wegbezuinigen. En vervolgens en dan ben je het kwijt. Ja. En dan komt er volgend jaar opeens toch weer extra geld vanuit Den Haag. En dan denk je, ja, dat is toch ook heel, heel jammer. Dus, dus als je één keer het, even plat gezegd, het bosbad dichtgooit, omdat je dat denkt, nou, dat kan ik nu niet meer betalen in de komende jaren. En er komt op een andere manier toch vanuit de landelijke overheid extra geld. Dan denk je, potje aan door, hier hadden we dat
1: niet gedaan. Dus, je gaf het al een klein beetje aan. Het is lastig om deze stukken te presenteren in die overgangsperiode naar een nieuwe coalitie. Want mogelijk gaan de accenten toch iets verschuiven. En dan heb je dingen op papier gezet nu. Maar je hebt wel een basis, denk ik.
2: Nee, dat is eigenlijk inderdaad. We hebben altijd een meerjarenbegroting. En eigenlijk in die begroting, nou, ik weet niet precies het percentage, maar ik denk dat 80-85% ligt eigenlijk
1: vast.
2: We hebben gewoon natuurlijk personeel in dienst. We hebben subsidies die we aan de speeldoos of aan pitbaren. Ja, daar kun je ook niet opeens van het ene moment op het andere moment mee stoppen. Dus nou, ik denk 80% zeker. Dat ligt eigenlijk vast. Dus het gaat eigenlijk over wat kun je beïnvloeden. Ja, en daar kan inderdaad een nieuwe coalitie andere keuzes in maken. Dus daarom zijn we nu eigenlijk heel terughoudend geweest. Dus eigenlijk alleen jeugdzorg, extra geld, toezicht en handhaving, veiligheid, daar extra geld en die digitalisering. En voor de rest is het inderdaad dan aan een nieuwe coalitie, nieuwe college. Om te zeggen, nou, waar willen we geld bij? Maar dan is het meteen de vraag ook,
1: waar gaat het dan vanaf?
2: Waar gaat het vandaan komen? Daarom zijn we heel terughoudend met allerlei nieuwe voorstellen en hoe we dat gaan ontdekken.
1: Het geeft natuurlijk wel een prima basis om op verder te werken voor een nieuwe coalitie.
2: Zeker.
1: Want je hebt nu in ieder geval, je begint niet bij nul. Dus dat.
2: Nee, dus het is ook vaak gewoon accenten die je kunt verzetten. En je zit natuurlijk gewoon nu in die tijdsklem dat Die behandeling in oktober moet zijn. Dus je kunt ook niet zeggen, nou, we wachten op een nieuwe coalitie, een nieuw college. Die beginnen vanaf nul zo'n begroting op te bouwen. Dan ben je gewoon te laat.
0: Dan ben je te laat. Ja.
2: In de accenten kun je dat nog wel doen. Ja.
0: Ja. En je moet een sluitende begroting leveren. Hè?
2: De sluitende begroting. En daar is er vaak ook nog wel wat discussie over. Wanneer is die sluitend? Maar dat is echt wanneer je dus structurele uitgaven door structurele inkomsten gedekt hebt. En de provincie vraagt eist of het eerste jaar, dus 2027, of het laatste jaar, dat is 2030. Nou, wij kiezen er eigenlijk altijd voor om dat het eerste jaar te doen. Of de eerste twee jaar willen we eigenlijk, maar in ieder geval het eerste jaar. Dus daar sturen we nu op en daarvoor geven we de handvatten aan de raad.
0: Ja, sluitende begroting. De provincie vraagt dat. Dus wat wilt u dat er beslist gerealiseerd wordt de komende periode qua begroting?
2: Ja, dus wat we eigenlijk zeggen is dat wat we noemen het duurzaam financieel beleid. En dus je wil eigenlijk niet dat er heel ad hoc ingegrepen moet worden. Dus die basis die er nu staat en die begroting die er nu ligt, die zorgt ook voor rust. Op het geheel. En dan kun je nog best zeggen, we hebben extra uitdagingen. En dat hebben wij de afgelopen jaren ook gedaan. En daarvoor kun je natuurlijk best bijvoorbeeld naar die spaarpot kijken. We weten dat er ook 20 miljoen vanuit de Barentse Zoom gaat komen.
0: Dat is ook nog een... En die komt ook in die algemene reserve.
2: Dus ik zou eigenlijk zeggen, doe nou gewoon vanuit de lopende begroting. Daar kunnen we alles mooi structureel mee doen. En als je zegt, ik wil extra geld hebben om wegen of straten aan te pakken, of stoepen aan te pakken, of ik wil groot bedrag in de speeldoos stoppen, dat mag allemaal. Maar kijk dan ook over, wat ga je nou met die 20 miljoen van de Barentse Zoom? En ga je die ook iets mee doen waar je de komende 30, 40, 50 jaar profijt van hebt. Dus ik ben erg voorstander om dat op een of andere manier neer te zetten als een soort van investeringsfonds voor de langere termijn. En niet dat je nou zegt, ik heb 20 miljoen en ik ga er elk jaar een paar miljoen uitpakken om onze tekorten te dekken. Want dat is volgens mij niet duurzaam. Maar je moet wel een plan hebben, een idee hebben van wat je er wel mee wilt gaan doen. Want alleen maar op de bank zetten in de spaarpot, dat is ook een beetje zonde.
0: Ja. Hoe gaat het verder? Oftewel, deze jaarstukken en perspectiefnota, die worden besproken in de gemeenteraad. Ja. Hoe verloopt dat?
2: Ja, het begint op 24 juni met informatie in de raadscommissie. Dus dan kunnen de fracties allemaal vragen stellen. Daar is voor is nog op 22 juni ook openbaar meer een technische sessie. Dus daar geven we alle uitleg aan de raadsleden. En alle achtergronden kunnen ze eigenlijk alle vragen daar ook over stellen. En dan is het op 1 juli is het in de debat. Dus dan kunnen, en dan zijn er ook de algemene beschouwingen. Hè, dus dan kunnen alle politieke partijen daar ook nog hun vergezichten over meegeven. En dan op 8 juli is het besluit in de raad. En dan is die vastgesteld. Maar goed, ik weet 4 jaar geleden, ik was er zelf bij, hadden we een informatie in de raad nog met het oude college. En toen was de installatie van het nieuwe college. En er was eigenlijk debat in de raad met het nieuwe college. Dus we zitten even te kijken hoe dat nu gaat lopen.
0: Ja. Dat is eigenlijk een lastige interimperiode, zou ik bijna zeggen.
2: Ja, het is lastig omdat wij inderdaad nu vanuit het huidige college ook dit stuk al maken en neerzetten. En je weet, parallel lopen natuurlijk de coalitieonderhandelingen. Daarin kun je nog niks meenemen omdat er verder nog niks op tafel ligt. Dus dat maakt het lastig. Maar goed, dat is elke 4 jaar, dus daar komen we ook alweer uit.
0: Ja. Nou, volgens mij zijn we helemaal bijgepraat over de perspectiefnota en de jaarstukken over 2025. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
2: Graag gedaan. 4 jaar, dus daar komen we ook alweer uit.
0: Ja. Nou, volgens mij zijn we helemaal bijgepraat over de perspectiefnota en de jaarstukken over 2025. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
2: Graag gedaan.
3: Tot zover vanuit Vorstelijk Baarn, wethouder aan tafel. Presentatie Kees Veerling.

Volkskrant podcast staan. De eerste podcast die daar opdoemt, dat is het verhaal wat we net hadden met wethouder Hugo Prakke. Dus rustig nog een keer terugluisteren. Dat is altijd mogelijk via de website van Eemland 1. Oh, dit is ook zo'n heerlijke gouden ouwe. Maar wel een beetje een zomerhit ook. Prachtig, Tony Esposito. En zijn hit van die tijd, Papa Chico.

0: Kees Veerling.
1: Ah, heerlijke muziek was dat ook alweer van jaren geleden. Papa Chico, en dan hebben we het over niemand minder dan Tony Esposito. De gemeenteraad die komt nog weer voor de laatste cyclus bij elkaar. Ze zijn net begonnen. De informatie in de raad is geweest. Aanstaande woensdag 1 juli, dan om 8 uur, wordt de jaarrekening, die perspectiefnota. En worden ook de algemene beschouwingen gehouden. Dan krijgt elke partij 5 minuten de gelegenheid om aan te geven wat ze eventueel nog willen. En accenten kunnen leggen in die nieuwe perspectiefnota. En dat daarna komen dan meestal ook moties nog om dat te ondersteunen. Dat aanstaande woensdagavond in de gemeenteraad van Baren. Maar omdat het een hele lange vergadering dreigt te worden, is die in tweeën geknipt. En is ook donderdag 2 juli vanaf 8 uur 's avonds. Dan worden onder andere de voorbereidingskosten voor de

Berlijnse Zoom besproken. En er komt een raadsinformatiebrief aan de orde en die gaat over de overschrijding van de jeugdzorg. Afgelopen tijd zijn we geconfronteerd met een overschrijding van 1,4 miljoen euro... die er meer is uitgegeven aan de jeugdzorg dan er was begroot. Dan heb je dus of te voorzichtig begroot. Maar, ik had het er met wethouder Hugo Park ook al over... Je weet ook nooit over hoeveel cliënten het precies gaat. Over hoeveel mensen je het hebt die zorg nodig hebben... en welke zorg ze precies nodig hebben. En dat noemen we met zo'n mooi woord een open eindfinanciering. En dat zorgt er dan ook voor dat er dus in dit geval... dus flink wat meer geld uitgegeven is. Gemeenteraad wil daar het fijne van weten. En wat doet het college dan? Die maakt een raadsinformatiebrief om de gemeenteraad op de hoogte te stellen. En deze raadsinformatiebrief die is op de agenda gezet door een van de partijen... om uitgebreid te kunnen bespreken. Nou, dat aanstaande woensdagavond om 8 uur... en donderdagavond ook om 8 uur. En beide avonden kun je meekijken bij Eemland 1... want beide avonden worden uitgezonden op Eemland 1... vanaf 8 uur 's avonds de gemeenteraad van Baren.

Dr. Elben en Sing Hallelujah. Woensdag 8 juli, dan is de laatste raadsvergadering van de gemeente Barend voor het zomerreces. Die begint een half uur eerder, niet om 8 uur, maar om 7:30. Dat heeft te maken met het benoemen van een nieuwe kinderburgemeester in Barend. Een gebeuren wat elk jaar opnieuw. Elk jaar hebben we een nieuwe kinderburgemeester. Afgelopen tijd is er vanuit de gemeente druk geweest om kinderen van groep 6 en groep 7 te enthousiasmeren om zich op te geven voor die functie van kinderburgemeester. En 8 juli om 7:30, dan wordt als eerste de nieuwe kinderburgemeester benoemd en afscheid genomen van de oude kinderburgemeester. En dan komen natuurlijk de jaarrekening, perspectiefnota en mogelijke moties aan de hand van de algemene beschouwingen aan de orde. En dan zou je zeggen, dat is de laatste vergadering. Nee, dat is niet het geval, want donderdag 9 juli en dan op een heel apart tijdstip om 6:30 s'avonds, dan komt er nog een raadsvergadering en dat is echt de allerlaatste voor het zomerreces. En dan komt het coalitieakkoord aan de orde en hebben we de installatie van het nieuwe college. Nieuw college, nieuwe wethouders. Eén wethouder die blijft zitten, dat is Hugo Parken. Na 6 jaar in Baren al wethouder te zijn geweest, gaat hij weer voor een periode van 4 jaar door namens D66. Simon Brenner wordt wethouder namens het CDA en 50+. En Anna Stierenberg wordt de nieuwe wethouder. Zij komt uit Soest, is al wethouder geweest wordt wethouder voor de VVD. Afgelopen week sprak ik daarover met fractievoorzitter Hanneke Struik-Kramer van D66, Rick van Hardeveld van het CDA en John van Loon van 50+. En die interviews die kun je terugluisteren door naar de site te gaan van Eemland 1 en ga dan naar nieuws en dan in de linkerkolom een beetje onderaan zie je staan formatie gemeente Baren deel 11 en dan kun je die interviews eventueel nog terugluisteren. Dat dus aan de donderdag 9 juli en let op, 6:30 begint die vergadering. En ook die wordt uitgezonden door Eemland 1. En dat is natuurlijk ook het geval met de vergadering van 8 juli... die om 7:30 begint. Zo, het is maar even tijd te weten. Zijn we helemaal op de hoogte van alles wat er in gemeenteland in Barend gebeurt. Hebben we nog muziek? Jazeker. Dit is Boney M.

hebben Kalimba de Luna. Dat was hem van Boney M. Ze hadden de grootste hit natuurlijk met Rivers of Babylon. Maar dit was er ook eentje die juist in de zomer best wel lekker meeging. We hebben nog één te gaan. En dit zijn ze, de Gibson Brothers. Que sera mi vida.

0: Kees Veerling.
1: Ja, en dat was hem, de laatste die we konden draaien. De Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida. En dan blijft de eindtune over. De items van deze uitzending. En dan heb ik het over het interview wat ik had met Hugo Pakker. Kun je terugvinden op de website van Eemland 1. En dan ga je naar podcast. En de eerste die je tegenkomt aan de linkerkant, dat is de podcast met Hugo Pakker over de jaarrekening en de perspectiefnota. En wil je de fractievoorzitters van CDA, D66 en 50PLUS horen over het coalitieakkoord? Kijk dan ook op de website en kijk dan bij eemland1.nl/nieuws. En dan in de linkerkolom onderaan, daar vind je de interviews die ik met hen had. En volgende week dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het programma De Baarnse Naald hier bij Eemland 1. Mijn naam is Kees Veerling, graag tot volgende week.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
0: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
0: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
1: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
0: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
2: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
0: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
0: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. 2 mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
2: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
0: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was zij er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield.